0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De advocaat van de 12 demonstranten die gisteravond zijn aangehouden op de Dam is niet te spreken over hoe ze zijn behandeld door de politie. De demonstranten hebben blauwe plekken en verdraaide polsen, zegt hij. Ook vindt hij dat burgemeester Halsema de grondwet heeft geschonden door het protest tegen te houden. Bij Hotel de Wereld in Wageningen is het vuur van de vrijheid ontstoken. Dat gebeurde door 2 oorlogsveteranen van 103 en 105 jaar oud. Estafettelopers zijn nu bezig het vuur naar meer dan 100 gemeenten in Nederland te brengen. En ook gaat het vuur naar de 14 bevrijdingsfestivals die later vandaag losbarsten. De Oekraïense president Zelensky heeft een staakt het vuren aangekondigd in de oorlog met Rusland. Morgen nacht moet het ingaan. Rusland kondigde een paar uur eerder een staakt het vuren af voor komende vrijdag en zaterdag. Dan herdenken zowel de Russen als de Oekraïners de Tweede Wereldoorlog. En in Washington is vlakbij het Witte Huis een schietpartij geweest. Een deel van het Witte Huis werd kort ontruimd. De politie sprak een man aan die zich verdacht gedroeg. Die ging er vandoor en schoot op de agenten. Daarbij raakte een tiener gewond. De politie schoot terug en heeft hem aangehouden. Het Veronica-weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en daar is het maar 10 graden.

0: Join the club.
1: Woo. Hier, Suzanne. I joined the club.
2: Lekkere muziek erbij.
3: De beste muziek aller tijden.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Albert Heijn begint een proef met bodycams. Zo hopen ze agressie tegen personeel tegen te gaan, meldt het AD. Bodycams worden alleen gedragen door beveiligingspersoneel van 4 supermarkten in Amsterdam en Rotterdam. Een vergelijkbare proef van Dirk van den Broek was vorig jaar een succes. Er zijn nog steeds zogenaamde crypto-goksites in de lucht in Nederland, waar mensen kunnen gokken op actuele gebeurtenissen, dat schrijft het FD. Begin dit jaar werd goksite Polymarket verboden door de kansspelautoriteit, maar andere sites gaan gewoon door. De kansspelautoriteit zegt dat ook zij boetes kunnen krijgen. De Oekraïnse kerncentrale van Zaporizhia is beschadigd door een droneaanval van Rusland, zegt het Internationaal Atoomagentschap. Het gaat om apparatuur waarmee het weer wordt gemeten. Er is geen direct gevaar, maar het agentschap roept de strijdende partijen nog maar eens op om uit de buurt te blijven van kerncentrales. En er zijn gisteravond zo'n 500 mensen afgekomen op de alternatieve dodenherdenking in Den Haag. Die herdenking is bedoeld voor mensen die ook oorlogen willen herdenken waar Nederland niet bij betrokken was, zoals de oorlog in het Midden-Oosten. Het is de tweede keer dat de herdenking werd gehouden. Het Veronica-weer van Weer Online. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden van het land is het grijs en regenachtig. Het wordt 10 graden in het zuiden tot 15 in het noorden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Yeah! Hij gaat lekker.
4: Hoppa!

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een groep amateursportclubs werkte naar massaclaim tegen het ministerie van Sport, meldt het AD. Duizenden clubs hadden een subsidieaanvraag ingediend volgens het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar door een storing besloot het ministerie te loten wie de subsidie kreeg. Daardoor vielen veel clubs buiten de boot. In China is een vuurwerkfabriek ontploft. Daarbij zijn zeker 21 doden gevallen, meer dan 60 mensen raakten gewond. Er zijn mogelijk ook nog mensen vermist. Hoe het zo mis kon gaan is niet duidelijk. President Xi heeft een groot onderzoek aangekondigd. Bij een steekpartij in Den Helder zijn 2 mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 mensen aangehouden, onder wie 1 van de gewonde mensen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Zaandam en Den Haag werden gisteravond ook mensen neergestoken. En de Albert Heijn begint een proef met bodycams. Ze hopen zo dat er minder agressie tegen het winkelpersoneel komt, meldt het AD. De camera's worden alleen gedragen door beveiligers in 4 supermarkten in Amsterdam en Rotterdam. De supermarkt zegt elk jaar duizenden agressiemeldingen van hun medewerkers te krijgen. Het Veronica-weer van Weer Online. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden van het land is het grijs en regenachtig. Het wordt 10 graden in het zuiden tot 15 in het noorden.

0: met het nieuws. Het is 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. De meeste demonstranten die bij de dodenherdenking op de Dam werden opgepakt gisteravond zijn inmiddels weer vrij. Er werden 12 mensen aangehouden die wilden protesteren bij de herdenking. Er werd ook iemand opgepakt die schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. Het is niet bekend of die nog vastzit. Er zijn nu waarschijnlijk 7 gevallen van het hantavirus onder de passagiers op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Naast de 3 doden en ook een Brit die op de IC ligt, zijn er ook nog 3 mensen aan boord met milde symptomen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Albert Heijn begint een proef met bodycams. Ze hopen zo dat er minder agressie tegen het winkelpersoneel komt. Dat meldt het AD. De camera's worden alleen gedragen door beveiligers in 4 supermarkten in Amsterdam en Rotterdam. De supermarkt zegt elk jaar duizenden agressiemeldingen van hun medewerkers te krijgen. En er zijn nog steeds zogenaamde crypto-goksites in de lucht in Nederland. Dat zijn sites waar mensen kunnen gokken op actuele gebeurtenissen, dat schrijft het FD. Zo kan er onder meer ook gegokt worden op de vraag of Jezus dit jaar nog terugkeert naar aarde. Begin dit jaar werd goksite Polymarket verboden door de kansspelautoriteit, maar andere sites gaan gewoon door. Ze kunnen boetes krijgen. Het weer nog. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden van het land grijs en regenachtig. Het wordt 10 tot 15 graden.
2: Dankjewel, Marijke. Verkeersinformatie. Er staat er al eentje helaas op de A27. Breda-Gorkum voor Werkendam door een auto met pech. 10 minuten vertraging.
3: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
4: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
5: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
6: Hallo, ik ben Patricia Veldhuis, hoofdredacteur van NRC. Naast de journalistiek die je van ons gewend bent, lees je nu ook de beste artikelen uit het Britse weekblad The Economist. Voor jou geselecteerd door de redactie van NRC. Nog geen abonnee? Ga naar nrc.nl/abonnement.
7: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OT havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
9: Daar heb je Huub van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
11: Nu bij Wens ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op wens.nl/zakelijk.
9: Wat ook helpt? Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
12: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
13: Kippie.
14: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
15: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 de tv-première van de Oscar-winnende bioscoophit Oppenheimer. Natuurlijk bij Veronica.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: Mooi liedje van Bruno Mars, Just the Way You Are.
1: Goedemorgen Frank.
0: Goedemorgen Max, goedemorgen Marijke.
2: Hallo.
0: Hallo, hoe zitten we erbij deze ochtend?
1: Goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Opgewekt.
1: Zeker.
0: Een warm keeltje hebben we allemaal, we hebben een sjaaltje om.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, ja, ja, ja. We maken een statement met elkaar.
2: Wat is het statement dan?
0: Nee, als je via de webcam kijkt, valt het je misschien op. RadioVeronica.nl kan je altijd meeloeren natuurlijk. We hebben allemaal een sjaaltje om. Dat komt eigenlijk door onze redactiegenote Annie. Die wilde zo'n oude wijfensjaaltje eigenlijk. Zo noemen ze het zelf toch? Tuttebellensjaaltje?
3: Ja, tuttebellensjaaltje, ja.
0: Wilden ze om, durfden ze niet. Toen zeiden we, nou, dat doen we het met z'n allen.
2: Ja, en nu zijn we allemaal stewardess van de KLM.
0: Ja. Nou, maar ook wel een beetje. Het is ook wel een beetje dandy, toch?
3: Zo'n eigenlijk allemaal van een andere airline. Dat is de weg. Jij een beetje van Pink Airlines, denk ik. Want het is echt knalroze. Ja, ja. Dat is mooi.
0: Oh ja.
3: Nou ja, een beetje lila erbij.
2: Zuurstokje, een beetje.
0: Ja, leuk. Ja. Dan ben jij van?
2: EasyJet.
3: Ja, EasyJet. Veel oranje is er aan de gang bij mijn sjaaltje. Ja.
0: Wat goed. En jij bent chic wel.
2: Nou, bedankt. Ja, ik ben echt KLM.
3: Ja, jij bent echt KLM, ja.
0: Mooi KLM.
2: En Annie, wat is Annie zelf dan? Hoe voel jij je? Dat mag wel even zelf ook vertellen.
0: Met je tuttebellen sjaaltje?
4: Ja, ik voel me echt een tuttebel.
0: Ja?
4: Ik ben het gewoon niet. Ik vind het ergens misschien wel leuk, maar ook voelt het gewoon niet als mezelf.
0: Je wilde toch een tuttebel zijn vandaag dan?
4: Ja, dus ik ga vandaag ook de hele dag tuttebellen.
0: Geen lekker nagelslak op de redactie of zo.
3: Heb je ook wat extra make-up op gedaan of iets anders?
4: Nee.
0: Nee,
3: dat niet.
2: Nou, je hebt wel een nieuw geurtje op.
0: Dat maken we wel, ja. Ik vind het leuk dat we dit doen. Een mooie collectief ook. Dat we het toch met z'n allen oppakken.
2: Gaan we dan ook benoemen wat onze coördinator Niels voor sjaal om heeft?
0: Het is een Radio Veronica sjaal. Ja, het is een prachtige. Dat is een hele oude. Dat is een FC Veronica. Ik weet niet wat het verhaal erachter is. Maar ik kreeg hem ooit van toen Giel naar Radio Veronica ging. Van 3FM naar Radio Veronica. Dus dat was toen een ding door Judith Osborne ontworpen. Ook nog.
2: Oh, echt waar?
3: Judith Osborne?
0: Ken je die nog?
3: Nee.
0: Echt niet? Oh, die heeft vroeger ook wel veel tv gemaakt en zo. Hoor. Dat, volgens mij real life zo.
2: Ja, misschien ga je weer glad ijs, maar dat is een vrouw van Ozzy, toch?
0: Nee.
2: Helemaal niks.
3: Ja, ik snap dat je dit denkt, maar...
2: Nee, nee. Hoe heet die vrouw van Ozzy Osbourne dan?
0: Ja, god. Maggie of zoiets?
3: Ja. Els Osborne.
0: Hey, Judith Osborne is een Nederlandse ontwerper.
2: Sharon Osborne.
0: Ja, ja.
3: Nee. Ja, ze is 60 jaar, ze leeft ook gewoon nog.
0: Precies, ja.
3: Ze is met Robert Osborne getrouwd, weet je wel, 2007. En daarna was het klaar.
0: Heeft niks met Ozzy te maken. Dus
2: nee, helemaal niks. Nee, ik ga echt diep door het stof.
0: Het is wel lekker om even Black Sabbath te draaien. Of gebeurt dat niet zo vaak hier?
3: Nou ja, we moeten ook nog Thema Bala draaien straks.
0: Ja, maar het is toch gewoon een heel bekende
4: plaat. Vrijdingzak, hè? Dus gewoon muzikale vrijheid.
3: Ja, zo is het ook.
0: Lekker, Annie. Huppakee. Van een sjaaltje van tuttebellen naar scheurende gitaren.
4: Dit past niet in de...
0: Nee, maar het past ook wel weer bij ons, toch? We gaan van links naar rechts. Dit is Radio Veronica met...

We kwamen uiteindelijk uit bij Black Sabbath. Lekker was die, hè? Nog meer muziek in de ochtend. Ja, natuurlijk. The Crusaders. We vibe een beetje zo de ochtend door. Het is 6 minuten voor 6:30 op Radio Veronica. Dit is Street Life.

0: Crusaders Radio Veronica. Zometeen laatste nieuws bereiken. Wat zit erin?
1: Het bevrijdingsvuur is ontstoken en je wc-rol gaat veranderen.
0: Blijf luisteren.
2: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Hoi van Ethos.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Goedemorgen, verkeersinformatie. 2 vertragingen maar. A7 Hoornzaanstad voor Purmerend Noord. 8 minuten vertraging. En het is ontzettend druk op de A27 Breda. Gorkum voor Werkendam. 48 minuten vertraging nu al. Laatste nieuws krijg je in de vorm van Marijke. Wiens microfoon het?
1: Mijn microfoon is net eraf gevallen, dus dit is een andere microfoon.
0: Okay, maar
1: de luisteraar heeft hier helemaal geen last.
0: Nee, ik hoor je luid en duidelijk.
1: Goedemorgen. Er zijn waarschijnlijk 7 mensen met het Hantavirus op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. 3 mensen, onder wie een Nederlands echtpaar, hebben het niet overleefd. Een Brit ligt op de IC. Rond de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond 13 demonstranten opgepakt. Een van hen was tijdens de 2 minuten stilte aan het schreeuwen. Bijna alle verdachten zijn weer vrij. Bij Hotel De Wereld in Wageningen is om middernacht het vuur van de vrijheid ontstoken. Het officiële begin van Bevrijdingsdag vandaag. Estafettenlopers brengen het vuur het hele land door. Onder meer naar de 14 bevrijdingsfestivals. En dat is een behoorlijk stukje, dat horen we bij Hart van Nederland.
6: 212 kilometer. Vanaf hier, dit punt naar Vlissingen. Ik heb zin in om dat te doen.
1: Nou, de meeste festivals openen de deuren om 12 uur. En ik durf voorzichtig te verwedden dat we het alle 3 al wel hebben aangeraakt vanmorgen. De wc-rol.
0: Nee.
7: Hoezo?
0: Nee. Wij zijn mannen, hè?
1: Jullie gebruiken dan geen papier?
0: Nee.
7: Wij vegen met de handen, dus nee.
1: Ik vind dat zoiets raars eigenlijk.
0: Ik moet zeggen dat ik thuis altijd zit. Dus dan,
1: maar maakt het uit, dan moet je toch afvegen als dop?
0: Je kan toch wiebelen? Of hobbelen?
7: Ja.
1: Dat is al goed.
0: Ik moet zeggen dat het wel beter droog wordt als je het met wc-papier.
7: Afknijpen en droogslingeren, hè?
0: Ja, maar goed.
1: Oké, ik heb hem wel, laat ik het zo zeggen. Bij vrouwen werkt dat toch een beetje anders. Maar goed, je wc-rol die jullie dan wel gebruiken voor de nummer 2...
0: Ja.
1: Die gaat mogelijk veranderen.
0: Hoezo?
1: Het kartonnetje dreigt te verdwijnen.
0: Nee. Wat?
1: Ja.
0: Waarom? Hoe hang je hem dan op? Wordt het alleen maar papier?
1: Ja, er is een bepaald wc-rolmerk is hiermee bezig. Dit is revolutionair, want het scheelt echt miljarden aan karton.
7: Oh ja?
1: En ze gaan dan eigenlijk, ze willen niet helemaal het geheim van de smid verklappen. Maar wat het idee is, ik ging het net proberen op te zoeken of ik afbeeldingen kon vinden. Dat heb ik helaas niet gevonden, maar misschien heb je het wel eens gezien bij het papier wat je in een wc in het openbaar pakt. Het is dan heel strak samengeperst.
0: Ja.
1: Dus er is geen wc-rol meer nodig.
0: Nee, die ken je wel. Een beetje van die grote keukenrol. Klopt. Of die zegen kantines hebben.
7: Ja, van die torkrollen.
0: Precies. Ja.
1: Maar ik vind het dus wel jammer, want in alle eerlijkheid, ik weet niet of jij dit herkent bij jouw kinderen.
0: Nou, dat wilde ik net. Er is één iemand, als die dit hoort, die komt zijn bed niet uit deze ochtend, hoor.
7: Er is geen andere manier hoe je in een stoomboot kan knutselen zonder die rollen.
0: Mijn zoon Koos, die is echt altijd als er een rolletje op is, zegt hij, ha! Die moet ik hebben, want mijn moeder, oma Anita, zo noemt ze die. Het heet Anita, en dan plakt die oma en Anita aan elkaar, vind je heel schattig. En die knutselen altijd, zegt hij, die moet ik bewaren voor oma Anita. Oma Anita.
7: Want die knutselt graag stoomboten.
0: Die knutselen zich helemaal surf. Paw Patrol torens met dus wc-rollen. En weet je wat ook echt scoort? En ik hoop dus niet dat die weggaan. De keukenrol.
7: Want die zijn extra lang, hè?
0: Die zijn lang,
1: ik
0: heb
1: slecht nieuws. Die schijnen er ook
0: te
7: We kunnen nooit meer piraatje spelen zonder die rollen.
0: Nee. Wat een nieuws dit. Wat een ochtend. Wat hel.
1: Nee, het is een zwarte dag.
7: Ja. Ze pakken ons alles af.
1: Ja, dat is ook zo. Maar
7: niks mag meer.
1: Moeten we dan een grote inzameling voor Koos? En dat iedereen het gewoon allemaal vuilniszakken vol, zodat hij tot zijn 18e nog kan blijven. Het weer nog. Vandaag in het noorden en westen de meeste zon. In het zuidoosten is het wat vaker bewolkt. En kan wat regen vallen. En het wordt 10 tot 15 graden.

0: Get out of my dreams and get into my car.
1: Ekdom's platenkast.
0: Ja, goedemorgen. Geert Ekdom is nog even op vakantie, zoals je al hebt vernomen de afgelopen 40 minuten. Maar wij zijn er gewoon. En als ik het heb over wij, dan bedoel ik mezelf. Maar vooral Marijke en Max en Maxi. Dit is niet Ekdom's platenkast, het is niet Van der Lende's platenkast. Maar het is Schuilings platenkast.
2: Ja, heel fijn dat je mij die ruimte even wil geven.
0: Want jij was gisteren bij Tame Impala.
2: Klopt, in de Ziggo Dome in Amsterdam inderdaad. En dat is een Australische band natuurlijk. En het draait eigenlijk maar om één man. Ik ben zijn naam heel even kwijt.
0: Kevin Parker.
2: Ik ben fan. Ja, en het is, hoe zouden we het nou moeten omschrijven? Want het is een beetje psychedelische rock, maar er komen ook invloeden van techno over terug. En als je dat dan noemt, dan klinkt het alweer veel heftiger dan het eigenlijk is.
0: Ja, want het is ook heel erg poppy.
2: Het is heel poppy en heel verfijnd ook.
0: Ja, nou, het is een hele slimme muzikant, lijkt het.
2: Ja, precies. Ja. En ik was ook heel benieuwd, wat zou hij dan gisteravond doen in de Ziggo Dome? Je heeft in principe alle vrijheid in zo'n grote zaal, weet je wel. En het was echt zo strak, maar vooral de lichtshow was ook heel vet. Hij had een hele grote installatie met van die hele lange lampen had hij boven zich. Die kwamen zo naar beneden. Die stonden zo boven zijn band keihard te loeien, die lampen. Heel gaaf om naar te kijken. Ja, en ik heb gisteren tot het toegift gewacht. Toen hebben we Let It Happen hebben we nog gehoord. Ja. Dat is zijn grootste hit natuurlijk. Ja. Maar deze heb ik gemist. Ik zit natuurlijk met een zwangere vrouw.
0: Ja, ja.
2: Die had op een gegeven moment ook wel zoiets van, nou,
0: ik wil naar huis.
2: Vind wel goed zo.
0: Ja, ja, voor de drukte weg.
2: Beetje voor de meute uit, zeg ja, maar. Maar ja, deze heb ik gemist. En dit is eigenlijk mijn favoriet. Lost in Yesterday.
0: Goed hoor.
2: Ja.
0: Hij is zo vet. Dit begin. Hoor hoe slim het in elkaar zit. Die drums erbij. Ja. En dan zijn lijzige kopstem.
2: Beetje gekke timing ook.
0: Echt fantastisch. Tame Impala op Radio Veronica.

0: Wat is deze goed, zeg. Tame Impala, Last in Yesterday. Veel leuke reacties ook, Max. Zit erop van de luisteraars.
1: Ja, leuk inderdaad. Ja, Michael vond het een goede keuze. En Katalijn die zegt Tame Impala. Heerlijk begin van de dinsdag.
0: Yes, en je hoort hem op Radio Veronica. Yeah.

0: subtiel. Je gelooft het niet, maar het staat 1-0 voor jou, Marijke.
1: Ja, dat geloof ik wel.
0: Terug van vakantie en meteen bam. Zo scherp als een Messi. We gaan snel door, want ik wil graag 1-1 maken natuurlijk. Als jij het niet goed hebt, krijg ik een punt. Als je het goed hebt, uiteraard krijg jij dan een punt. En het fragment van vandaag komt uit het altijd fantastische programma First Date.
1: Leuk.
0: De titel zegt het al een beetje, maar in het NPO-programma kunnen we genieten van singles die samen voor het eerst op date gaan. En in een van de laatste afleveringen, ja, stopt. Het stopt. Ja, het is jammer. Het is ook jammer voor de redactie van dit quizje.
2: Ja, de redactie staat al weken in brand eigenlijk.
0: Ja, dat begrijp ik wel, ja. Maar in ieder geval, tot die tijd hebben we nog fantastische afleveringen. En we kunnen nu genieten van de date tussen Martin en Jolanda. En ik val gelijk met de deur in huis. Martin is een opvallende vent. Het is leuk als je het plaatje voor je ziet. Hij zit namelijk met Jolanda aan de bar met een witte cowboyhoed op.
1: Een witte kabelhoed?
0: Cowboy.
1: Cowboy.
0: Cowboyhoed.
1: Ah, oké, leuk.
0: En moet, nou ja, nog een beetje landen.
3: En luister eens, vrienden, wat hebben we soepje dan?
4: Oh nee, dit is alleen de drankkaart, hoor.
3: Hey.
4: Aan tafel komt de menukaart.
3: Oh.
4: Deze kunt u verder vergeten.
3: Had ik jou maar niet vergeten.
4: Nee, nee, ik ben hier.
3: Wat denk je nou? Mijn kan begonnen.
4: Proost.
3: Ja, bro.
0: Ja, Martin is het spoor een beetje bijster. Of heel zenuwachtig, maar die bestelde zijn soepie aan de cocktailbar.
1: Ah, waarom?
0: Ja, goed. Maar het wordt eigenlijk ook meteen duidelijk wel dat hij überhaupt niet echt van plan was om te gaan eten.
3: Luister eens, ik zou weinig eten.
0: Ze verstaan helemaal niks van het.
2: Nou, luister eens, ik zou weinig eten. Ik doe even na.
0: Ja, dankjewel. De vraag aan jou is, Marijke, waarom gaat Martin niks eten? Dat is natuurlijk de grote vraag. Is dat A, hij heeft thuis al een hele bak haché gegeten? B, hij moest net naar het toilet en werd daar getrakteerd op een, ik quote, een schoftigere portie diarree.
1: Oh nee.
0: Hij lust niks anders dan AVG. En dat rijmt. A, B of C.
1: Oh dear, het is weer allemaal weer heel moeilijk dit.
0: En het kan allemaal, want als je hem net gehoord hebt, heb je een idee van deze man.
2: Maar is er iets goorders dan? Ja, luister eens, ik zou weinig eten. Ik doe even na.

0: Ik denk dat ik helemaal niks meer binnenhou.
1: Ja, goed.
2: Wat zegt je gevoel?
1: Nou, ik denk dat die AVG...
2: Ja.
1: Dat, het lijkt me ook een man die als hij weet dat hij uit eten gaat... waarom zou hij thuis dan heel erg AVG gaan? Er is iets op zijn pad gekomen wat hij niet aan had zien komen.
2: Maar dat is een bak haché, antwoord A. Dat had hij dus thuis gegeten.
1: Ja, dat kan ook.
2: B, dus die diarree. Of is het C, AVG?
0: Kom ineens een bak haché op mijn pad. Ja, dat kon ik niet weigeren natuurlijk.
2: Om lekker smikkelen. Ja.
1: Nee, oké.
2: Okay. Dat heeft hij thuis dus hij heeft voorgegeten. Omdat hij bang was dat hij niks kon eten. Of dacht hij, nou ja, het viel niet lekker. Dus hij zat op de pot.
1: Dat was inderdaad natuurlijk. Antwoord C zegt natuurlijk iets over dat hij lust niet veel. Dus hij heeft thuis AVG gegeten.
0: Dat hoeft niet zo te zijn. Ik lust niks anders dan AVG, ja. Dus ik ga waarschijnlijk hier ook niks eten. Want hier is allemaal rare dingen op de kaart.
1: Oh, dat kan hem nog wel.
2: Of een biertje.
1: Oké.
2: A, B of C? Ik wil dat je
1: B. Hij heeft buikontsteking gekregen.
2: We gaan even luisteren.
3: Luister, is ik zo weinig eten. Want voordat ik van huis ging...
4: Oh. Ja.
3: Heb ik gekookte aardappels gegeten met haché, joh. Dus ik zit er vol. Maar ik hoop alleen dat onze lieve heer me spaart dat ik geen winstje laat.
4: Dat is,
3: want dan loopt jouw hart weg.
4: Oh nee, hoor, waarom?
3: Nee.
2: Hoe is het afgelopen, redactie? Weten we dat ook of niet?
0: Oh, dat moet ik even induiken.
2: Ja, want dit kan toch geen match zijn geweest, dit. Dat hij ze over winden heeft. Dat
1: ze reageerden heel erg leuk.
2: Ja,
0: ja, joh, waarom? Als jij een win wil laten, dan laat je niet
1: lekker. Lekker.
2: Hey, 1-1.
1: Gefeliciteerd, Frank.
2: Dankjewel. Morgen een nieuwe editie van Je Raadt Het Nooit. Nu een beetje echte liefde op de radio.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
3: In de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Joehoe, moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
6: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
6: Je zou je

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 6 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
0: Voor maar €2 maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
2: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
3: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
2: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
4: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
5: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 7 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Nu de oorlog steeds verder achter ons ligt, daalt het aantal ooggetuigen. Volgens het CBS is het aandeel Nederlanders dat de bevrijding heeft meegemaakt intussen gedaald tot onder de 5%. En nog niet de helft daarvan was toen oud genoeg om het zich ook echt te herinneren. Maar herdenken blijft belangrijk, dat vindt nog steeds een meerderheid. Na de herdenking gisteren is het vandaag tijd om de bevrijding te vieren. En met het ontsteken van het vuur van de vrijheid bij Hotel De Wereld in Wageningen is vannacht bevrijdingsdag begonnen. Het vuur wordt door estafettenlopers het hele land doorgebracht. En dat vinden de deelnemers heel belangrijk.
12: Dat je van hier naar heerlijk kunt lopen zonder dat er iemand je tegenhoudt. En het moet groots gemaakt worden. Vrijheid gewoon. Dat ik vrij kan zijn om te bewegen.
11: Het vuur wordt ook naar de festivals gebracht. Die worden straks 12 uur geopend door premier Jette en Splinter Chabot. Het lijkt erop dat er 7 mensen het hantavirus hebben opgelopen op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 mensen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. Een Brit ligt op de IC. Onder de mensen met milde klachten zijn 2 bemanningsleden. En Albert Heijn begint in 4 winkels een proef met bodycams, zo weet het AD. De supermarkt is benieuwd of ze helpen tegen overlast, agressie en geweld, waar Albert Heijn personeel mee te maken heeft. Medewerkers zelf krijgen geen camera. Het is de bedoeling dat alleen ingehuurde beveiligers ermee gaan rondlopen. Het weer nog. Vandaag in het noorden en westen de meeste zon. In het zuidoosten is het wat vaker bewolkt en kan ook wat regen vallen. En het wordt 10 tot 15 graden.
13: Dank u wel, Marijke. 3 vertragingen. Dit zijn ze op de A-wegen gemeld door Flitsmeister. A15 Ridderkerk-Gorkum voor Sliedrecht-Oost 17 minuten. Wat zeg ik? 7 minuten maar. A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum 8 minuten. En de langste staat op de A27 Breda-Gorkum voor Werkendam 42 minuten vertraging.
14: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
15: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
14: Aldi.
16: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren. Aldi.
17: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
18: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
17: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
19: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
20: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
19: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
21: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
22: Geef jouw tuin sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
21: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
23: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: Dat is goed wakker worden, hè, met Soul Asylum en Runaway Train. Goedemorgen, hallo. Daar zijn we met de ochtendshow op Radio Veronica. Hey Marijke, hallo.
1: Hallo Frank.
0: Hey. Maxine, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Frank.
0: Goedemorgen, we zitten er vrolijk bij. Ik hoop jij ook als je aan het luisteren bent. Zometeen level 42 om je nog vrolijker te maken. Something About You. Maar eerst even kijken wat er allemaal weer opviel vandaag. Marijke, waar viel jouw oog op?
1: Nou, iets heel herkenbaars denk ik, wat in het AD staat vanmorgen. Met de kop, veel mensen bewaren hun administratie veel te lang.
0: Ja, zeker voor het onzekere.
1: Het is natuurlijk ook de tijd voor de najaars schoonmaken. Dus we geven ook wat tips met wat je eigenlijk gewoon meteen weg kan gooien. Hoe zitten jullie een beetje in de administratie?
0: Nou ja, god, wat versta je onder administratie? Is het gewoon de belastingbrieven, de zorgverzekeringsbrieven en zo?
1: Ja, je bankafschriften, ook loonstroken.
0: Nee, alles weg. Ik heb geen loonstroken, dat scheelt. Nee, ik ben freelancer, dus ik gooi alles in een systeem. Dus
1: dan heb je toch juist heel veel administratie?
0: Ja, maar gewoon digitaal heb ik dat al.
1: Ja, ja.
0: En de fysiek, ja, belasting krijg ik soms. Maar dan kijk ik, denk, oh ja, en dan maak ik het meteen over en dan gooi ik het weg.
1: Ja, heel goed, ja.
3: Ik had precies wat jij bedoelde, had ik dit weekend,
0: Marijke.
3: Ik was mijn zolder aan het opruimen en ik vond daar een doos met allemaal persoonlijke spulletjes. En er lagen ook ineens zo 4 verdwaalde enveloppen. Eentje van de ANWB, eentje van mijn bank. En ik echt bijna letterlijk stond ik boven mijn afvalbak.
1: Toch bewaard wel.
3: Toch, ik heb ze echt bewaard.
0: Maar wat zegt dit onderzoek dan? Weggooien?
1: Ja, nou, de meeste, dat verbaasde mij dus best wel. Want ik bewaar in alle eerlijkheid nooit wat. Ik heb allemaal online staan, denk ik. Ja. Maar goed, in de krant staat dat eigenlijk de meeste documenten bewaar je zo'n 5 jaar. Waar moet je dan aan denken? Aan de dingen die ik net noemde eigenlijk. En waarom? Omdat de Belastingdienst binnen 5 jaar nog een heffing kan doen. Dus dan kun je het gewoon goed terug laten zien.
0: Ja.
1: Jaarafrekeningen van je energie en water 3 jaar. Dat heeft te maken met dat je je verbruik kan vergelijken. Dus je goed in beeld hebt hoe duur het allemaal is.
0: Dat is toch ook digitaal gewoon? Je kan toch precies zien. Is
3: ja, inmiddels wel. Ja. Het slaat ook helemaal nergens op. Okay. Brieven van mensen uit 2004.
0: Ja,
3: ze liggen nog gewoon daar.
1: Op een gegeven moment is het geld waard. Hè?
3: Ja.
1: Kun je het archiveren.
3: Ja. Op Koningsdag langs de Rijnmarkt. Kun je die brieven weggeven.
0: Mooie mensensbrieven.
3: Ja.
1: Nou, het enige wat je levenslang bewaart is eigenlijk koopovereenkomst van je huis, testament, adoptie, scheidingspapieren. Dat soort zaken allemaal. Verder kan het allemaal binnen een paar jaar.
3: Adoptie, scheidingspapieren, die bewaren we allemaal.
1: Ja,
0: Maxi, wat viel jou op?
3: Nou, het gaat over voetbal, maar het is niet wat je denkt.
0: Ah.
3: Even een kleine disclaimer van tevoren. Het gaat om voetbalclub FC Volendam. Daar heeft Rick Kruis, de trainer, namelijk besloten dat zijn spelers niet meer op een mobiel mogen zitten.
0: Oh.
3: Hij zegt, die spelers die worden constant geprikkeld door TikTok en al dat scrollen, dat is echt funest voor de concentratie.
1: Maar wanneer doen ze tijdens de training? Of wanneer doen ze dit?
0: Bespreking of zo?
3: Nou, tijdens besprekingen of in de kleedkamer, in de rust bijvoorbeeld.
1: Okay.
3: Eigenlijk elk dood moment is ervoor bedoeld om dan toch weer even lekker te scrollen op de socials. Hij zegt, dat moet maar eens afgelopen zijn.
0: En dat is een nog jongere generatie dan wij, hè? Stel je even voor. Die komen gewoon, die zijn geboren in 2004. 2005, dus die weten niet beter.
3: Precies.
0: Dat ze gewoon op die telefoon, op Snapchat, op TikTok, op...
3: Ja.
0: Wij zitten alleen nog op Instagram en Facebook.
3: Nou ja, en dan denk je, FC Volendam, ja, goed, hij is niet de enige. Pep Guardiola bijvoorbeeld, de trainer van Marijke?
0: Je weet het.
1: Ik
0: Engelse club.
1: Geen flauw idee.
0: Engelse club.
1: Liverpool, weet ik veel.
2: Manchester City.
3: Heel goed, Marijke. Manchester City.
1: Doe je mij zo naaien?
3: Die liet ooit het internet afsluiten. Dat hij een speler op zijn telefoon betrapte tijdens een massage.
0: Nee.
3: En we kunnen natuurlijk ook breder trekken. Vinden jullie dat werkgevers mogen verbieden dat hun werknemers op een mobiel zitten?
0: Nee, vind ik vrij. Ik ben liberaal.
1: Nee, ligt er echt aan wat voor werk je doet. Achter de kassa ga je niet met je telefoon zitten.
0: Ja, maar je kan toch prima gewoon even je telefoon gaan kijken als het rustig is in de rij?
1: Nee, dat
0: staat geen rijden, mag je toch...
1: Ga je lekker iets schoonmaken? Nee, zo zijn we echt opgevoed, hoor. Dan ga je andere taken oppakken.
3: Oh, ik kreeg helemaal...
0: Wat streng.
3: Ouderlijke vibes kennen.
1: Ja, dan laat je gewoon lekker in je kluisje toch je telefoon. Je hebt toch niet een TikTok onder werktijd?
0: Nee, maar ik begrijp wel, als je de hele dag achter de kassa zit bijvoorbeeld, hè, als we dit voorbeeld nemen.
1: Dat is ook schermtijd trouwens.
3: Ja, precies.
0: Dan wil je toch wel even loeren naar een schermpje? Of nog een appje hebt van je geliefde? Ah,
1: dat vind
0: of
1: dat
0: je
1: zo'n
0: nog...
1: onzin.
0: Echt waar?
1: Je hebt toch om de 3 uur een pauze? Kun je dan toch even kijken?
3: Nou, ik zal je misschien niet verbazen, maar ik ben het helemaal met je eens, bereiken.
1: Dat is ook voor het eerst.
3: In de kluis. Ja. Nee, ja. Gewoon verbieden die handel. Maar het ligt er misschien ook wel weer een beetje aan wat voor werkgever het is, toch?
0: Wij hebben onze telefoon nodig. Want we moeten af en toe eens een appje gestuurd worden van... hey, mogen we straks bellen op de radio? En op socials zijn we druk.
3: Ja, nee.
0: Dat is ook wel een argument dat ik heel vaak gebruik. Dat als ik dan op mijn telefoon zit... ja, maar het is natuurlijk ook mijn werkschat, want ik moet ook wel iets op Instagram plaatsen.
3: Ja, die herken ik wel, ja. Ik heb een tijdje tijdje bij een woningcorporatie gewerkt. En dan werkte ik op een afdeling waar ik gewoon de telefoon moest opnemen. Ja. Maar ja, waren ook hele tijden. Dan belde er niemand. Ja, dan ga je toch even lekker op je telefoon kijken. Maar dat maakt dan echt niet uit.
1: Nee.
3: Dus daar werd ook niet
0: nee, heb je ook geen klant die dan voor je neus staat. Nee. Terwijl je niet aan het opletten bent.
3: Maar kassamedewerker, dan moet je toch een beetje bij de mensen
0: nou,
3: blijven.
0: Ik sta er anders in, blijkbaar. Meld je eventjes via de app van Radio Veronica. Als jij, team Frank of team Max en Marijke? Wat een leuk. En het is natuurlijk 5 mei, bevrijdingsdag. Vind ik een ontzettend belangrijke dag altijd. In 2017 ben ik zelfs ambassadeur van de vrijheid geweest voor het 4 en 5 mei comité. Samen met mijn oma. En daar wil ik toch zo meteen even bij stilstaan.

0: horen. Op Radio Veronica. Goedemorgen allemaal. Ja, god, de app is ontploft hoor. Team Max en Marijke, die gaan er heel lekker op.
1: Misschien moeten we toch even uitleggen. Er ontstond hier de discussie. Moet je het werkgevers makkelijk maken om de telefoon te verbieden voor werknemers tijdens het werk?
0: Ja.
1: Nou, Marijke die sprong daar eigenlijk gelijk op in. Wat jij vindt?
2: Nou, ik vind wel. Kijk, het ligt aan het werk wat je doet. Maar ik vind het wel belangrijk. Stel je komt bij de kassa, dan laat je je telefoon gewoon in je kluisje. Weet je, niet onder werktijd gelopen TikTok. Dat vind ik echt onzin.
0: Nee, tuurlijk niet. Maar als er nou helemaal niemand in de rij staat, mag je toch wel even op je scherm kijken.
2: Maar het is toch desinteresse? Je kunt je tijd toch anders gebruiken? Ga die band schoonmaken, ga de prullenbakjes legen. Dus is er genoeg te doen?
0: Uiteraard, ja. Uiteraard is er heel veel voor te zeggen. Maar we doen het wel allemaal met die telefoon. Die zit gewoon aan je hand vast.
1: Ja, maar dat moeten we dan misschien maar minder doen. Ja, ik ben echt van de oude stempel. Ik ben ook helemaal met jou eens, Marijke. Ik moet ook zeggen, ik ben er ook wel een beetje flauw in. Als ik bij de kassa sta, dan ga ik ook altijd heel demonstratief. Goedemiddag.
2: Ja.
1: He, als ik zie dat zeg maar, die jonge persoon een beetje ongeïnteresseerd is, denk ik, nou, erbij blijven. Nee, beetje attent, kom op. Dus, nou ja, goed. Ja,
0: nee, dat
1: zijn gradaties.
0: Ja, zeker. Deze discussie gaan we nog eens een keer verder voeren. Het is 5 mei, daar wilde ik graag even bij stilstaan. Dat heb ik afgelopen zaterdag ook gedaan trouwens, in de live club. Toen had ik de Jos die bent te gast.
2: Oh ja.
0: En dat was met een bepaalde reden. Want zij zijn ambassadeurs van de vrijheid. Samen met DJ La Fuente, Karsu, de zangeres, en Rolf Sanchez. Zijn ze denk ik al een beetje zich aan het voorbereiden om het land door te vliegen. Ze hebben allemaal hun eigen helikopter. Hè, als ambassadeur van de vrijheid, dan kom je overal. En ik vroeg dus ook aan Evelien, is een orkestlid van de Jos die bent, wat vrijheid dan voor haar betekent. Ja, en weer iets heel anders dan voor ons. Maar ik vroeg dus Evelien, wat betekent vrijheid voor jou?
3: Nou, dat ik lekker mezelf kan zijn en lekker naar de kapper, naar de nagelstudio. En net zoals andere mensen ook dat kunnen doen.
0: Ja, dat is wel fijn natuurlijk. Dat je gewoon echt kan bewegen en dat je mee kan doen in de maatschappij.
3: Ja, want dat is ook heel belangrijk. Want er zijn heel veel mensen met beperking die dat niet kunnen. En die met begeleiding dat moet doen. En dan zegt de begeleider, ik heb geen tijd, dus we kunnen dat niet doen. Want ik hoef dat niet aan de begeleider. Vraag, ga je met me mee, want ik ga zelf wel.
0: Ja, de zelfstandigheid.
3: Ja, daar moeten we daar ook voor staan. Voor mensen met een beperking. Help die ander ook die het niet kan.
0: Ja.
3: Dan kunnen wij daarvoor helpen.
0: Ja, mooi toch?
1: Heel leuk.
0: Voor haar is dat dus heel belangrijk, zelfstandigheid. En zij gaan vandaag echt van Vlissingen naar Wageningen, naar Groningen, naar Zwolle. Zij gaan overal optreden en dat doen ze in wisselende samenstellingen.
1: Maar ja, want de Jos die is sowieso, dat zijn veel mensen ook.
0: Meer dan 100 personen doen er mee inderdaad. Dus
1: dat is echt een Boeing, dat is geen helikopter denk ik.
0: Nee, ze gaan uiteindelijk met 13 mensen dan in een helikopter. De anderen die reizen over de weg. En het wordt een fantastische dag, belangrijke dag, bevrijdingsdag. En in 2017 was ik ook ambassadeur van de vrijheid. Had ik een eigen helikopter. En weet je wie met mij meevloog? Dat was mijn oma. Mijn oma leeft nog steeds, ze is 93 inmiddels. Toen was ze 84, want het is bijna 9 jaar geleden. Precies 9 jaar geleden. En wij waren ambassadeur van de vrijheid samen, omdat mijn oma is Joods. En zij heeft in concentratiekampen gezeten. Westerbork, Theresienstad, is ze uiteindelijk in Tsjechië naartoe gegaan. Gelukkig bevrijd, want daarom ben ik er ook. En overleefd, samen met haar vader en haar zus. Maar niet haar moeder. Die is, ze zijn opgepakt in Amsterdam. En zij is meteen naar Sobibor gebracht en vergast daar. Dus mijn overgrootoma heb ik daar maar ook nooit gekend. En 9 jaar geleden ben ik teruggegaan naar Westerbork met mijn oma. En toen waren we daar waar ze dus heeft gezeten. En toen zei ze dit, terwijl we daar zo in de schemering. Het was gewoon de dag van vandaag ongeveer. En praten over de oorlog en hoe heftig het voor haar was.
4: Het is wel moeilijk, ja. Vooral mijn moeder. Dan zo zie je dat het, doet pijn. Ja. Nu heb ik het nog moeilijk. Ja. Dat was het ergste wat me kon overkomen. Mijn moeder kwijt. Waarom? Gezin uit elkaar trekken. Waarom? Onbegrijpelijk.
0: En daarom moeten we er zoals gisteravond 2 minuten bij stilstaan. En vandaag ook echt heel erg blij mee zijn dat we vrij zijn. En dat we met elkaar kunnen leven.
1: Mooi verhaal, Frank. Dan ben ik toch ook wel benieuwd wat je gaat draaien nu.
0: Omdat we door moeten gaan. Ben Houwer.

0: your head up. Zometeen het laatste nieuws bereiken. Wat zit erin?
1: Onze vrijheid staat onder druk. En in welk land gaan de meeste mensen vreemd?
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
6: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
5: Die andere stuiterbal daar.
6: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
9: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
0: Goedemorgen, 1 minuut over 7:30. Verkeersinformatie gemeld door Flitsmeister. 7 vertragingen, dit zijn de 3 langste. A9 Amstelveen-Alkmaar voor Velsen, 27 minuten. A15 Gorinchem-Ridderkerk voor Ridderkerk-Noord, 15 minuten vertraging. En de A16 Breze Zonshil en Klaverpolder, 17 minuten. Laatste nieuws krijg je van Marijke Ketel deze ochtend. Marijke, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vandaag vieren we Bevrijdingsdag, maar 8 van de 10 Nederlanders vindt dat die vrijheid onder druk staat. Dat heeft één vandaag uitgezocht. Het komt, zeggen ze, door alle oorlogen die er zijn en de scherpe verdeeldheid in de maatschappij. De meeste actievoerders die werden opgepakt rond dodenherdenking gisteren op de Dam in Amsterdam zijn weer vrijgelaten. De politie arresteerde 13 mensen, onder wie een vrouw die tijdens de 2 minuten stilte begon te schreeuwen. De Oekraïense president Zelensky heeft een staakt het vuren aangekondigd in de oorlog met Rusland. Morgen nacht moet het ingaan. Rusland kondigde een paar uur eerder een staakt het vuren aan voor komende vrijdag en zaterdag. Dan herdenken zowel de Russen als de Oekraïners de Tweede Wereldoorlog. En iets heel anders dan een internationaal onderzoek naar waar de meeste mensen vreemd gaan.
0: Ja.
1: Hebben jullie enig vingerspitsengevoel hierover?
0: Oh, Duitsland dan. Nee, niet?
1: Staat onder meer bovenaan.
0: Echt?
1: Ja.
0: Ik dacht eigenlijk Italië, totdat je het woord vingerspitsengevoel.
1: Het zijn meerdere landen.
10: Okay. Ik denk inderdaad ook Italië. Ik denk hoe meer je zeg maar zo de focus op het gezin hebt en dat monogamisme, dat je meer mensen dan toch, ja, toch vreemd gaan.
1: Heb je het idee dat in Italië dan het grootste
0: is? Ja, ik dacht allemaal die flirten, al die Casanova's.
1: Ja.
0: Dat dacht ik eigenlijk.
10: Ja, dat is misschien eigenlijk ook wel waar.
0: Maar verlos ons.
1: Ja. Nou, de meeste bovenaan deze lijst staan Denemarken, Thailand en Duitsland.
0: Oh, ja.
1: Dan daarna volgen eigenlijk pas Italië en Frankrijk. Okay. Wat ik heel opmerkelijk vond, Thailand, daar zegt
10: Thailand, waarom?
1: Ruim de helft van de getrouwde mensen zegt daar wel eens scheve schaats te rijden. Ruim de helft. Dat is ontzettend veel.
0: Maar dan weer.
10: Ja, maar dan is het gewoon geaccepteerd. Toch? Als de helft dat doet, dan is het gewoon dat je het doet.
0: Ja,
10: als het
0: niet meer vreemd gaat ook.
10: Nee, precies.
0: Ja, precies. En wij als Nederland dan?
1: Ja, wij staan zo rond de 35% van de getrouwde mensen. Dus even voor de vergelijking. Thailand ruim de helft van de getrouwde mensen. Jullie hadden het net over Italië. Dat is ongeveer 45% dat mensen dan zeggen van dat ze vreemd gaan. Nederland staat dus zo rond de 35%. Dus het is niet per se bovenaan, maar ook niet per se heel trouw.
0: Dus een derde van de getrouwde mensen gaat vreemd.
1: Dat is een beetje wat eruit komt.
0: Dat is toch heel veel?
10: Heel veel, ja. En hoe zouden jullie erin staan als jullie partner een slippertje zou maken, om het zo maar te zeggen?
0: Ja, als het een tongetje draaien, zou ik wel vrede mee hebben.
10: Ja?
1: Ja. Pakkie,
10: en is het dan ook nog een ding of ze dronken was of niet?
0: Nou, dat zou het nog wel verzachten. Dat zijn wel verzachtende omstandigheden.
10: Ja, snap ik wel.
0: Voor jullie?
1: Nou, het gaat denk ik een beetje om de aard van wat er precies gebeurt. Dus als Jos echt structureel met iemand afspreekt en hem ergens anders in dipt, om het zo maar even te zeggen, dan hebben we wel een probleem.
10: Oké, dus niet structureel, maar stel het gebeurt een keer.
1: Nou, ik denk dat ik over zoenen val nog wat te praten. Ik vind echt seks wel lastig te accepteren misschien. Maar goed, ik zeg nooit nooit. Ik heb een hele mooie relatie met Jos. Ik weet niet wat...
11: Ja, ga je dat op het spel zetten? Precies.
1: Ja, ligt aan het verhaal.
10: Ik zou het gewoon heel gek vinden. Sowieso is Dagmar zwanger op dit moment, dus dat zou helemaal raar zijn.
11: Het kan.
10: Maar ik zou het zo onverwachts. Ik zou echt denken, hè, serieus?
1: Ja.
10: Waarom?
1: Ziet het niet aankomen.
10: Ik zou echt willen weten, wat is er dan gebeurd, joh?
1: Maar misschien omdat je het niet ziet aankomen, dat je dan juist extra gekwetst bent. Dat je juist denkt, wat heeft deze persoon nou gedaan?
10: Ja.
1: Toch?
10: Ja, misschien wel. En misschien ook wel, wat heb ik dan zelf gedaan, waardoor je dit nodig vond?
1: Wat mooi dat je dit zo reflecterend benadert.
11: En mag je van jezelf dan ook?
10: Als zij dan ik ook.
1: Goed, het weer dan nog in het noorden en westen vandaag. De meeste zon. In het zuidoosten is het wat vaker bewolkt. En er kan ook wat regen vallen. En het wordt 10 tot 15 graden.
11: Dank u.

0: Crowded House op Radio Veronica. In het leven is niks zeker, maar als het leven multiple choice zou zijn, Maxi...
1: Ja?
0: Dan heb je zo meteen in ieder geval 33% kans op dat je de juiste kiest. Want we gaan het zo meteen spelen. Het woordenboekspel! Ja, 3 definities. Eentje van Max, eentje van Marijke, eentje van mij. En aan jou dus de taak om dat woord te ontcijferen eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel. En ze zijn niet helemaal random, hè. Ik bedoel, het zijn een beetje moeilijke woorden die je niet altijd hoort.
0: Precies. Het is niet dat we het hebben over bureaustoel. Nou, hey. Wat betekent bureaustoel?
1: Wat zou het zijn?
0: Ja, goed. Meld je eventjes aan via de app van Radio Veronica. En je wint ook nog eens een prachtig boek. En het is geen woordenboek, nee, het is een boek over hardlopen. Zometeen het woordenboekspel hier. App maar.

0: Oasis, Live Forever. Beste concertervaring ooit. Ja, ik kan er gewoon... Het was fantastisch vorige zomer.
1: Ja? Wat vond je er zo goed aan dan?
0: Ach, alles. Ja, ik heb er ook 2 uur lang een radioprogramma over gemaakt. Daarna. Maar het is zo goed. Alles. De nostalgie. De podium performance van deze 2 gasten. En de hele band daaromheen. En alle liedjes. Het publiek. Ik was in Schotland. Hè, dat is natuurlijk ook, moet ik er wel bij zeggen.
1: Ja.
0: Dan is die ervaring zoveel anders en intenser dan hier in Nederland.
1: Je was echt in Oasis territorium.
0: Oh mijn god, dat was het goed. En daar weer even op de

0: Eigenlijk heel simpel. Ik heb het woord van de dag hier random geplukt uit de dikke vandalen. En wij geven alle drie een omschrijving daarvan. Marijke, Max en ik. En dan is het aan jou om te raden welke de juiste is. Johan uit Bussum, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, gewoon aan het werk op deze bevrijdingsdag 5 mei. Maar wel al op de radio. Dat is wel leuk.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Je moet wat, hè?
0: Ik ben ontzettend blij dat je meespeelt met het woordenboekspel. Je kent het, hè? Je hebt net ook de uitleg gehoord. Ja. Het is heel simpel eigenlijk. Wij gaan allemaal een omschrijving geven. En dan is het aan jou om de juiste eruit te halen. We gaan naar het woord van de dag.

0: om een grap lacht.
1: Oh ja, alsof er vertraging op de lijn zit.
0: Ja, ja. Precies. Een soort de Gerry Eickhoff van de groep.
1: Goed, nu moet jij het nu pas lachen.
0: Ja. Ja.
1: Bacchanaal is een losbandig wild feest waar veel eten en alcohol genuttigd wordt. Welke van de definities is juist, Johan?
2: Ja, ik heb het voordeel dat ik al heel oud ben. Dus ik heb het misschien nog wel meegemaakt. Ik denk dat, dat jij het juist hebt gegeven. Dat het wilde feesten zijn.
1: Oh, en heb jij wel eens wilde feesten meegemaakt ooit dus?
2: Ja, in het ver verleden. Ja,
1: het is verjaard.
2: Dus toen heb jij nog kort haar.
3: Ja, oh, ja, oh, ja, ja. Hoe gebruik je dit dan in een zinsverband? Ga je naar een bacchanaal? Of wat, hoe werkt dat dan?
2: Ja, je gaat naar een bacchanaal.
1: Oh ja.
0: Maar je kan niet zeggen, we gaan helemaal bacchanaal dit weekend.
2: Nou ja, ik bedoel, dikke vandalen kan best nog wel wat bij. Dus leef je uit.
1: We gaan luisteren of het goed is, Johan. Ja.
4: Bacchanaal is een losbandig, wild feest waar veel eten en alcohol wordt genuttigd. Frank heeft gelijk.
1: Yeah! Lekker zeg, knap!
0: En willen
1: jullie
0: nog weten
1: waarom
0: het zo heet?
1: Willen wij weten waarom het zo heet?
2: Ja, ik wel.
0: Nou, Bacchus is in de Romeinse godsdienst de god van de wijn, de roes en de dronkenschap.
1: Oh, heerlijk zo.
0: Dus Bacchus, ja.
1: Ga je nog bacchanaal?
2: Nee. Vandaag ga ik gewoon lekker werken.
1: Ja.
2: En ja, wat ik al zeg, ik heb
1: je bent geen 18
2: best
1: meer.
2: Wel vroeger een feestje gehad, maar ik ben net geen 18 meer.
1: Nee.
2: Dus dan wordt het toch iets minder.
1: Zeker, misschien kan je gaan hardlopen, want je krijgt een fantastisch boek gefeliciteerd. Ik hardloop, dus ik ben. Ja.
2: Oké.
1: Doei, Johan.
2: Hartstikke bedankt.
1: Hoi.
2: Maak er mooi.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper.

0: check, Silva. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
4: Greets. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
6: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
7: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
8: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
12: Hey, bedankt.
13: Merci.
11: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
15: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
16: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
17: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
18: Nee.
17: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
19: Lekker bezig.
17: Milner.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: met het nieuws. Het is 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Veel Nederlanders vinden dat het niet goed gaat met onze vrijheid. Dat meldt 1 vandaag. 8 op de 10 zegt dat hij onder druk staat. Als oorzaak noemen ze onder meer de oorlogen om ons heen. Maar ook door dingen als de verdeeldheid in de samenleving en verlies van de Nederlandse cultuur komt de vrijheid in de knel, zeggen ze. Albert Heijn begint in 4 winkels een proef met bodycams, meldt het AD. De supermarkt is benieuwd of ze helpen tegen overlast, agressie en geweld. Dingen waar Albert Heijn personeel mee te maken heeft, dat hoorden we ook bij Hart van Nederland.
2: Nou, gisteren nog heeft iemand tegen mij lopen schreeuwen omdat ze haar korting op haar kaas niet kreeg.
1: Medewerkers zelf krijgen geen camera. Het is de bedoeling dat alleen ingehuurde beveiligers ermee gaan rondlopen. 7 mensen die aan boord zijn of waren van het Nederlandse cruiseschip op de Atlantische Oceaan lijken het Hantavirus te hebben opgelopen. Dat zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Behalve de 3 mensen die eraan zijn overleden, zijn er ook 3 mensen met milde klachten momenteel. Een Brit ligt nog op de IC. En op internet kan nog altijd volop worden gegokt op toekomstige gebeurtenissen. Denk aan een kabinetsval of dingen die de Amerikaanse president Trump gaat doen. Eerder dit jaar werd zo'n voorspellingssite verboden door de kansspelautoriteit. Maar volgens het FD zijn vergelijkbare sites zonder vergunning nog altijd in de lucht. Het weer nog. In het noorden en westen vandaag de meeste zon. In het zuidoosten is het wat vaker bewolkt en kan ook wat regen vallen. En dat alles bij zo'n 10 tot 15 graden.
3: Dankjewel, Marijke. Verkeersinformatie. Nou, je ziet dat het 5 mei is, dus voor sommige mensen toch nog een vrije dag. Ontzettend rustig, 3 vertragingen op de A-wegen. A9 Amstelveen-Alkmaar voor Velsen, 30 minuten. A15 Gorinchem-Ridderkerk, 26 minuten. En A16 Breda-Rotterdam voor Ridderkerk-Zuid, 10 minuten vertraging.
4: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
5: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
6: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
5: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimex, Kroephoek, Boemboe en Boksauzen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
12: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
13: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
12: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
11: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
16: Kippie.
17: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
18: Hamster!
19: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
18: Yes!
19: Met Keesweek in de bonus, alle Melkunie protein, tweede gratis.
18: Play.
19: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, goodsnacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
18: Lekker hoor!
19: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis.
18: Zoey!
19: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
18: Yes!
19: De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Amster.
20: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: keertje dan. Ja, talk. Such a shame op Radio Veronica. Je moet het zo even laten afspelen,
1: toch? Ja, het is lullig als je de laatste afklap er dan weer vanaf haalt.
0: Goedemorgen, wij zijn Radio Veronica. Het is 8:08. Dat is Max en dat is Marijke. Hallo.
2: Hey, Fermpie.
0: Hallo, jongens.
1: Waar is Geert eigenlijk?
0: Geert is een lekker op vakantie.
1: Oh ja.
0: Ja, die is wel vrij op bevrijdingsdag. Vorige week ook al, deze week ook nog. En dan is hij de maandag weer. Dus voor de mensen die denken van, wat gebeurt er allemaal? Geen zorgen, hij komt weer terug.
1: Ja, hij mist alle Nederlandse lol, hè. Koningsdag heeft hij gemist, 5 mei heeft hij gemist.
0: Zou hij niet, denk je, een oranje tompoesje daar in Spanje hebben gegeten? Er zitten best wel veel Nederlanders, hè, die hoek waar hij zit.
1: Ja, dat is waar. Je hebt er ook friet van Piet en frikanellen van Joop en dat soort dingen.
2: Exact,
1: ja.
2: De poes van Loes ook. Ja.
0: De poes van Loes?
2: De tompoes van Loes.
1: De tompoes van Loes. Ja.
0: Het is vandaag dus bevrijdingsdag, 5 mei. Gefeliciteerd allemaal. Het is een ontzettend belangrijke dag. En een mooie dag, mocht je vrij zijn, dan kan je het gaan vieren uiteraard. Bevrijdingsfestivals in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Zwolle, Vlissingen, Wageningen, Groningen. Assen ook nog?
3: Zeker, ja, elke provinciehoofdstad heeft er één. En het zijn er in totaal 14. En waarom is dat? Omdat ook Amsterdam erin heeft. En
1: Ah. Nou, en Amsterdam op Centraal kan je geloof ik gratis koppen soep halen en daar met mensen in gesprek over wat vrijheid voor jou betekent.
0: Nou, die vrijheidssoepen worden overal uitgedeeld hoor, vandaag.
1: Oh ja?
0: Ja, zeker. Althans, in Amsterdam weet ik al. Bij mij in de buurt ook. Over Amsterdam gesproken, daarna kijken we echt weer snel weer buiten de ring ook. Maar jij draait vanmiddag ergens.
1: Ja, klopt, in het Westerpark inderdaad. Ik draai op zich niet zo heel vaak, maar ik ben gevraagd. En ik mag lekker een beetje disco en een beetje house gaan draaien.
3: Heel leuk.
0: Zeker.
1: Heerlijk.
0: Zeker.
1: Komen jullie ook?
0: Gratis toegankelijk, toch?
1: Huh?
0: Je kan gewoon gratis naartoe. Als je dit hoort, of moet ik een kaartje kopen?
1: Nee, gratis natuurlijk. Alles.
0: Ik kom misschien.
1: Oké. Okay.
0: Neem ik wel iedereen mee, dus het hele gezin. In de bakfiets komen we dan bij jou kijken.
1: Ja, dat lijkt me ongelooflijk gezellig.
0: Afhankelijk van het weer een beetje. En dat geldt natuurlijk voor heel Nederland. Het is niet super, hè, vandaag.
3: Nee, wel veel bewolking en regen. Ik geloof dat het regen wel iets meer in het noordoosten zit. Dus misschien dat we hier in Amsterdam...
0: Maar als je in Groningen gaat of Zwolle, dan kan je wel plants op je...
1: Dan moet je lekker in een cafeetje gaan staan, is ook prima.
0: Ik denk dat Wageningen misschien wel de allermooiste plek heeft wat betreft bevrijdingsfestival.
1: Waarom dan?
0: Nou, daar sta je dus een beetje zo in de stad. En in Zwolle ben ik ook heel vaak geweest. Moest ik vaak plaatjes draaien. Een heel groot festivalveld. Dat is een van de allergrootste van Nederland. Utrecht is ook op een groot veld wel. Maar dat in Wageningen sta je... Ik was ooit mee met Go Back to the Zoo. Ken je die band nog?
1: Ja, zeker.
0: De vrienden van mij zijn dat. En toen heb ik ook best wel opgetreden. Althans, ik heb op een trommel geslagen net als Doodhoop. Maar toen stond ik daar dus op het podium met hun. En dan dacht ik echt, nou, dit is het allermooiste bevrijdingsfestival van Nederland.
1: Wat gaaf, joh.
0: En misschien schop ik nu weer mensen tegen de schenen die in Vlissingen gaan vandaag.
3: Ah, nee, Zwolle is inderdaad ontzettend groot. Ik heb het trouwens precies verkeerd omverteld. In het noorden en westen de meeste zon. In het zuidoosten moet je een parapluutje.
1: Oké. Okay. Ah, kijk aan.
0: Zometeen gaan we bellen. Ja, dat wordt wel leuk hoor. Met een lama.

0: Wat een hit is dit? Total Touch, Touch Me There. Goedemorgen allemaal, 10 minuten voor 8:30. Je hebt Beyoncé natuurlijk, die kennen we allemaal, Mariah Carey. Maar het grootste fenomeen uit de Zero's waren gewoon 4 improviserende mannen van gemiddeld postuur, oftewel de Lama's. Leuk hè, fan Marijke, fan Max?
1: Nou, ik ja. Volgens mij is de Lama's, een beetje voor mijn tijd.
0: Oh echt?
1: Maar de paar snippets die ik heb gezien vond ik wel waanzinnig. Dus ik voel wel een beetje FOMO.
0: Nou, ik zo jong.
1: Nou, ik zag net dat het liep tot 2008. Toen zat ik in groep 8.
0: Ja, nee, dan was het niet helemaal deze humor aan jou besteed. Hè.
2: Ja, ik lust er wel pap van.
0: Ja,
2: ik keek het zo verschrikkelijk. Ja. Op een gegeven moment kon ik hele passages gewoon opnoemen.
0: Echt waar?
2: Ja, dat ging dan met vrienden naspelen, weet je wel. Het is echt een beetje sneu eigenlijk.
0: En wie was jouw favoriete lama dan?
2: Gezien we er nu één aan de lijn hebben, durf ik dat niet te zeggen.
0: Ik zou zeggen, Tijl Dekker! Hey Tijl, goedemorgen.
3: Nou, ja, goedemorgen. Bedankt voor dit gesprek. Jullie hebben alles al gezegd. Ik wou het graag hierbij laten, als het kan.
0: Nee, zeker niet. Want ik heb een paar vragen aan je. Daarna mag je weer verder.
3: Ja.
0: Want jullie gaan weer op tour. Die is aangekondigd als Tafkal. De artist formerly known as de Lama's. Vanwege rechten en dergelijke. Dat is allemaal fantastisch. 2026 is uitverkocht. 2027 kan je dus alsnog gaan kijken naar jullie. Maar waar ik op aansloeg, is dat jullie de hele loods met oude Lama-decorstukken gaan veilen.
3: Nou, jullie weten, wij zijn een groep, maar ik heb ook eenzame momenten in zo'n groep. Want dan moet ik naar een loods en dan wordt er gezegd, wat ga je met die spullen doen, vriend? Nou, dan ga ik door de loods heen. Dan denk ik, jeetje, hier ligt gewoon de lama-vloer uit de BNN-tijd en allemaal op maat gemaakte kostuums uit onze Ziggo-shows en platina-dvd's, als iemand nog weet wat dat is, gouden dvd's. Ja, ik ga het niet in mijn huis hangen, want weet je, het gaat al genoeg over mij. En wij doen al 20 jaar doen wij bijdragers en benefiets voor een weeshuis in Kenia. En toen dachten we gaan die spullen veilen.
0: Ja, dat lijkt me ontzettend goed idee. Ik vind het heel slim. Waarom is het überhaupt bewaard gebleven? Of zo'n soort van, oh, misschien hebben we het ooit nog nodig?
2: Ja, wie beslist dat de vloer moet blijven?
3: Nou, ik hoorde natuurlijk al in de studio gezegd worden, het is een beetje voor mijn tijd. Sommigen hebben het meegemaakt, maar laten we zeggen, toen wij stopten in 2008, toen hebben wij de studio afgebroken tijdens de laatste opname.
0: Ja.
3: Daar was niks meer van over. Toen heeft één iemand nog wel bedacht, Remco Bosman van BNN, ik bewaar die vloer. Als ze ooit nog bij elkaar komen, ik maak er puzzelstukken van. Ze zijn in puzzelstukken gezaagd. Ik schrijf de namen erop. En als ze bij elkaar komen, hebben ze allemaal een puzzelstukje. En dan kunnen ze weer improviseren. En wij zijn toen nog 10 jaar later bij elkaar gekomen. Niet om te improviseren, maar voor een reunie. En toen heb ik ze meegenomen. En ik heb ze al die tijd opgeslagen.
0: Ah, wat goed zeg. Nu is dat dus, hè, die vloer ligt daar. Welke bewaard item is voor jou het bijzonderst? Of het meest emotionele waarde?
3: Nou ja, wij begonnen met seizoen 1 een beetje in de luwte. Wij zaten na Katja en Bridget met BNN presenteert Afro Sterrenslag.
0: Zo.
3: Niemand had ooit van ons gehoord. En dat ene seizoen kwam op dvd uit. En daar werden er 200.000 van verkocht.
0: Zo.
3: Je kon niet streamen, je kon niet terugkijken. Dus als je iets wilde zien, dan moest je een dvd kopen. Er is eentje aan me uitgereikt met mijn naam erop. Ja, die heb ik een tijdje in de muur gehad. Ook naar de opslag gegaan. En ook die gaat de deur uit. Ik hecht er veel waarde aan, maar ergens is het mooi geweest.
2: Ja, die dvd's lagen echt in elke free record shop. Dat is heel grappig. Hey, maar wat ik dus zo leuk vond van de Lama's ook was die scène met de zoomer. Ik weet niet of je dat nog weet, Frank, maar dat was eigenlijk...
0: Ja, precies.
2: Die zoomer die ging en dan moest je het laatste stukje moest je afmaken. En toen ik zelf nog een kind was, wilde ik altijd die zoomer voor mijn ouders. Weet je wel, dat ze dan zouden... Max, ruim je camera op. Nee, toch iets anders. Maak er maar iets anders van. Maar kan ik die zoomer nu ook zelf kopen bij deze veiling?
3: Nee, ik heb die zoomer. Het spijt me echt.
0: Ander antwoord.
3: Had ik dat geweten, die kan je kopen. Maar je moet naar mijn huis. Je moet naar mijn huis komen.
0: Oh.
3: Okay. En niemand mag weten wanneer. Je mag het tegen niemand zeggen.
2: Oké, dat is goed. Dan hou ik je aan.
0: Oké, dat is dus niet hoe mensen mee kunnen doen, toch? Dat we met z'n allen naar jouw huis moeten komen. Hoe doe ik mee met deze veiling?
3: Nou, promopraatje. Vanaf vrijdag, aanstaande vrijdag 8 mei om 12 uur gaan wij los met de verkoop voor 2027. Ja. En dan start ook de veiling.
0: Ja.
3: En de veiling loopt tot 21 mei. Want dan spelen wij voor het eerst dit jaar in het theater in de Brabant Hallen. En het hoogste bod wat wij voor een item krijgen, dat brengen wij ook persoonlijk langs.
0: Hey, dat is leuk.
2: Kijk eens.
0: Dat is wel bijzonder. Tel, dankjewel dat we even mochten bellen. Ontzettend fijn dat jullie weer gaan toeren met z'n allen. En dus dat die veiling eraan zit te komen. En ik wens je een hele fijne bevrijdingsdag.
3: Ja, en dank voor jullie lieve woorden. Inderdaad, bevrijdingsdag. Hoe lekker is dat?
0: Hoe lekker is dat? Hoe belangrijk is dat? Dankjewel, Tel.
4: Radio Veronica.

0: gebruik de app dus, de audio-app-functie even. Dan hebben we het meteen ingezongen en wel. En je speelt mee met Sing Na De Ping. Zometeen het laatste nieuws bereiken. Wat zit daar dan weer in?
1: Albert Heijn start proef met bodycams en de ongeschreven kantoorregels.
0: Blijf luisteren.
2: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
3: Tango?
2: Huh?
3: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
4: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
2: Hamster!
3: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
2: Yes!
3: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
2: Play.
3: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
2: Zoé!
3: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
2: Yes!
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster!
4: Goedemorgen, precies 8:30, verkeersinformatie. Het zijn maar 2 files. Het is rustig. A15 Gorinchem Ridderkerk voor Ridderkerk Noord. 36 minuten vertraging door een auto met pech. En de A16 Breda Rotterdam voor Ridderkerk Zuid. 15 minuten vertraging. Hartstikke race, zijn we er zo doorheen. Laatste nieuws krijg je nu van Marijke. Goedemorgen, Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. In winkels van de Albert Heijn lopen binnenkort beveiligers rond met bodycams. Die zouden moeten helpen tegen agressieve klanten. Het gaat volgens Albert Heijn om een proef en die begint in 4 filialen. Daarna wordt de test uitgebreid. 8 op de 10 Nederlanders vindt dat de vrijheid hier onder druk staat. Dat heeft Eén Vandaag uitgezocht. Als oorzaak noemen ze onder meer de steeds grotere verdeeldheid in de maatschappij en het oprukken van extreme denkbeelden. Zoals altijd op 5 mei zijn door het hele land vanmiddag bevrijdingsfestivals. Na de 5 mei-lezing geeft Splinter Chabot daar samen met premier Jette dan het startsein voor. De Josti-band gaat als ambassadeurs van de vrijheid per helikopter 4 van de festivals af.
4: Leuk, hè?
5: Wie heb jij erover gesproken?
4: Ja, ze is zo leuk. En ook DJ La Fuente, Carson en Rolf Sanchez. Dat zijn 4 ambassadeurs.
5: Klopt. Ja, dat is altijd zo, toch?
4: Ja, nee, 3 normaal.
5: Oh, echt waar?
4: Ja.
5: Nu zijn het er 100 eigenlijk, toch? Want de Josti-band, die wisselt het af, heb je eerder vanmorgen.
4: Zeker. Die doen het ongeveer met z'n 35 tot 50 vandaag. Maar ze bestaan uit meer dan 100 personen.
5: Ja, echt leuk, heel erg leuk. Ja. Heel even kort, wat is de aanleiding dat zij dat doen dit jaar? Of is dat gewoon gekozen?
4: Je wordt gevraagd. En het leuke is wel. De Josti-band gaat het dus doen, maar ze doen het met Maan. En dat is een heel grappige combinatie. Hoe heet het pik nou? Reinier Zonneveld.
5: Oh!
4: Die maakt echt keiharde
6: techno.
4: Ja. En Maan die zingt natuurlijk heel mooie liedjes. Ja. En dan de Josti-band, ze staan met z'n 3 op het podium.
5: Ah, vet. Ja,
4: wat een bijzondere dag.
5: Hey, mocht je niet naar die bevrijdingsfestivals kunnen, dan ben je misschien aan het werk vandaag op het kantoor of waar dan ook. Voor die mensen heb ik wat leuks gevonden. Een lijstje met ongeschreven regels voor op het werk.
4: Ah, kom maar door. Vind ik leuk.
5: Ik moest wel een beetje grinniken. Ik ben benieuwd of jullie er altijd niet in herkennen. Als je koffie haalt, dan haal je voor iedereen.
4: Ja. Bijna iedereen.
6: Ja, nee, dat zou je moeten doen.
4: Doe ik dat niet?
6: Nee, ik.
4: Jij?
6: Ik ga heel vaak gewoon even voor mijn eigen loopje.
4: Ja.
6: Ga ik dan even zo naar het en dan neem ik voor mezelf vaak mee.
4: Elke keer dat je gaat.
5: Ah, Max maakt een hoop goed. Stipt om 9:00. Ja, vanmorgen, je hebt het nu al gehaald. Maar normaal gesproken om 9:00 vraag je altijd wie wil er soep. En ga je voor iedereen soep halen.
6: En ik ruim meestal alle kopjes op.
5: Klopt,
6: en zo.
5: Klopt ook.
4: Ja, volgende regel.
5: Als de koffiemachine aangeeft, vul bonen bij.
4: Ja.
5: Dan doe je dat nooit.
4: Nee.
5: Nee, dat laat je gewoon aan de volgende.
4: Ja. Loop je naar het andere apparaat, toch?
5: Nou, dat geldt een beetje hetzelfde eigenlijk ook voor als het printerpapier op is.
4: Ja, hoor.
5: Ja,
4: maar dat kan je wel echt nodig hebben. En koffie ook natuurlijk, maar er is nog een ander apparaat. En er zijn niet heel veel printers over het algemeen.
5: Maar wij hebben hier ook 3.
4: Echt waar? Oh, ik geloof dat is hier naast de studio.
5: Ja, je hebt ook één. We hebben een speciaal printerhok.
4: Echt?
6: Jongens, allemaal geheime informatie.
5: Nee, sorry, oké.
6: Beveiliging.
4: Heb je nog meer?
5: Ja, 2. Wat zeg je collectief als geheel als iemand een half uurtje eerder weggaat?
6: Halve dag!
5: En deze staat er ook tussen.
4: Dat is echt waar, ja.
5: Dat is heerlijk. Ik wil niet iemand tegen de haren instrijken. Dit staat gewoon op het internet. Wie moet je altijd ontwijken? Een collega met de naam Yvonne.
6: Echt?
4: Nou, dat vind ik niet
6: zo.
5: Niet leuk. Ja,
4: met alles was ik het eens, maar dat vind ik stom.
5: Ja, nee, dat is gewoon dat het een HR kort pittig. Ja, ik bedenk het ook niet.
4: Die zijn heel belangrijk voor je bedrijf.
5: Yvonne's zijn heel belangrijk.
4: Ik ken ook helemaal wijken. Hebben we wel eens een Yvonne?
6: Nou, het neemt echt een hele nare wending.
4: Kan het weer dan nog ons
5: opdragen? Het blijft gewoon voor alle Yvonne's. Toch?
4: Nou, dit komt niet meer goed.
6: Nee, ik zou maar even naar het weer gaan als ik jou was.
5: Ik heb het niet bedacht. Dat doe ik het toch nog een keer.
4: Nee, onderzoek.
5: Het weer nog op veel plekken bewolkt met vooral in het zuidoosten wat regen. In het noorden en westen is het wat vaker droog met wat zon. En het wordt 12 tot 16 graden.
4: Dankjewel, Yvonne.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden.

0: dan krijg je een kurkentrekker.
1: Zo is dat, Frank.
0: Dan kom je er ook kom je er slecht vanaf, zeg, met een kurkentrekker. 150 euro voor een kurkentrekker.
1: Heb jij dat ding wel eens van dichtbij gezien?
0: Nee, ik heb er geen.
2: En je weet helemaal niet waar het over gaat.
0: Nee, oké, maar een kurkentrekker, lieve mensen, over 150 euro.
1: Frank, wat is dit nou? Weet je hoe lekker dat ding in de hand ligt?
0: Ik vraag het even aan Remy. Remy, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. 150 euro of een kurkentrekker?
3: Allebei is leuk, maar liever de 150 euro.
0: Precies, wij kunnen met elkaar praten. Remy, goedemorgen, jij komt uit Hengelo. Je mag gewoon werken vandaag. Je bent accountmanager voor een glasvezelbedrijf. En misschien kan je nog ergens naar een bevrijdingsfeestje vandaag?
3: Dat zou leuk zijn, maar ik ben er bang voor. Maar we gaan het zien.
0: Heel goed, heel goed. Je bent nu in ieder geval in een feestje beland op de radio. Want het is Ektom in de morgen met Zing naar de Ping. Dit was het kwalificatiefragment. Hey,

0: Freedom.
1: Lekker hoor. Even luisteren hoor, voor de zekerheid. Ja, goed hoor. Je bent erbij. Je was niet de enige, maar wel de gelukkige.
0: Oh, freedom. Freedom. Freedom.
1: Zo. Ja, het was weer gezellig in de
2: app. Het was alsof iedereen collectief bijna moest niezen.
1: Remy, we gaan spelen fragment nummer 2.
0: I want to break free.
1: Ik ontdek een lijn in deze editie van Zingen.
2: Themaatje hoor.
1: Ja, we luisteren. I want to break free. Ja. Uiteraard goed. €50 is in de pocket. Speel je verder voor 100?
0: Ja, tuurlijk.
1: Oké, okay, daar gaan we.
0: Your heart.
2: Ja?
0: Free nog wat?
1: Ja, sowieso iets met free. Dat vind ik wel goed bedacht van je, als je het thema wat ontdekt, inderdaad. Young heart.
2: En dan her free.
0: Is free. Your heart is free.
1: We gaan even luisteren. Ai, ai, ai, ai, ai, Remy. Ja, dat is niet goed. Nee, één woord. Ja, dat gaat wel gewoon om veel geld. Nee, helaas. Helaas. Je gaat, jullie kijken allemaal heel verschrikt maar aan, maar is het gewoon niet goed, toch?
2: Nou, en ik denk alleen maar, je hebt die hele kurkentrekker net afgepist. Ja, en nou krijgt hij die.
1: Moet hij met een keer. Ja, je mag hem ook aan mij geven, want ik heb er dus nog geen één. Als je hem echt niet wil.
0: Nee, tuurlijk. Hoort erbij.

0: Candy Station, Young Hearts, Run Free. Toch een mooie kurktrekker gewonnen door Remy. Ja, jaloers hoor, weet ik of wel.
1: Nee, je bent helemaal niet jaloers. Je zegt eerst, je komt er slecht vanaf met zo'n kurktrekker.
0: Het is toch zo, als je €150 kan winnen of een kurktrekker, kom je er toch slecht vanaf als je een kurktrekker uiteindelijk wint? In plaats
1: Frank, van die kurktrekker is mooi opgepoetst. Hij ligt lekker in de hand. Die wokkel die eraan zit, die is, nou ja...
0: Gaat dwars door alles heen.
1: Gaat door alles heen. Daar moeten de mensen blij mee zijn.
0: Is ook zo. Ik ben gewoon jaloers. Okay. Ik wil ook graag een eigen kurk trekken.
1: Dat is goed, dan krijg je er een.
0: Echt?
2: Ja. Nee, nou, natuurlijk. Nee, maar
0: dit is mooi.
2: Nee, ja. Dan moet hij eerst meedoen, dan zing ik naar de ping.
1: Ja, Frank is eerlijk geweest en dat waardeer ik aan.
0: Als Gerard Ekdom de volgende week weer eerst te spelen, graag een keertje mee. Is dat een idee?
1: Afgesproken.
0: En dan wil ik niet €150 winnen. Dan wil ik alleen maar de kurk trekken.
1: We gaan de spelregels nog even goed...
2: Vindt het nogal matchfixing dit allemaal, maar goed. Ja.
0: Oké. Okay. Wat ik nog even wilde zeggen over deze leuke radiozender gesproken... dat vanmiddag is er 5 mei de Bonanza XXL. Oftewel, de totale vrijheid als het om de muziek gaat. Niet alleen bij Rob en Carolien, zoals je van ons gewend bent, ja, hè, tussen 2 en 4. Maar Wout en Frank, die trekken deze muzikale vrijheid door.
1: Oh, lekker.
0: Ik wil eerst een speling graag een keertje mee. Is dat een idee?
1: Afgesproken.
0: En dan wil ik niet...

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
3: Doe je voorraad luiers en binnendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: ruikt lekker? Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar Kippie.
1: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
3: Even overlaten.
4: Ik ben aan het streamen.
3: Oh, sorry.
4: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
3: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
5: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
6: Voor het maaien van je gras.
5: Voor het reinigen van je terras.
6: Voor het snoeien van je haag.
5: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
7: Stihl. Sterk werk.
8: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
5: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
7: Stihl. Sterk werk.
9: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
14: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boerentijgerbrood, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
18: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
19: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
18: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 9 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. 8 op de 10 Nederlanders vindt dat de vrijheid hier in Nederland onder druk staat. Dat heeft één vandaag uitgezocht. En dat komt dan niet alleen door invloeden van buitenaf, zoals alle oorlogen in de wereld. Mensen ervaren ook steeds meer verdeeldheid in de samenleving. Onder meer door de opmars van extreem gedachtegoed. In Oost-Oekraïne zijn tientallen slachtoffers gevallen door raketten en drones uit Rusland. Rond de steden Kharkiv en Poltava werden gasinstallaties aangevallen. 5 mensen zouden zijn omgekomen en er zijn meer dan 30 gewonden gevallen. Later deze week gaat een bestand in. Rusland en Oekraïne vallen elkaar dan tijdelijk niet meer aan. Amerika heeft een vrachtschip van het Deense Maersk door de straat van Hormuz laten varen. Het schip lag toen in februari, toen de oorlog uitbrak, in de Persische Golf en kon geen kant op. President Trump zei eerder al dat zijn land schepen zou helpen om weg te komen uit het gebied. En net als ieder jaar met Bevrijdingsdag zijn er weer de bevrijdingsfestivals vandaag. Het startsein wordt in Utrecht gegeven door Splinter Chabot en premier Jette. Samen steken ze het bevrijdingsvuur dan aan. Een van de ambassadeurs van de vrijheid is dit jaar de Josti Band. Het orkest met mensen met een beperking vliegt naar 4 festivals. Het weer nog op veel plekken bewolkt, met vooral in het zuidoosten wat regen. In het noorden en westen is het vaker droog en dan gaan we ook de zon zien. En het wordt 12 tot 16 graden.
0: Dankjewel, Rijke. Verkeersinformatie ontzettend rustig. 2 vertragingen maar op de A-wegen. A2 Oude Rijn Maarsen voor Utrecht Papendorp 5 minuten. En de A15 Gorkum Ridderkerk voor Ridderkerk Zuid 11 minuten vertraging.
1: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
20: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
23: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
24: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
25: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
26: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
27: Oh yeah.
26: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
28: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
29: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
30: Kippie.
2: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
31: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
32: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: engineer ontwerp hoogspanningstations.
1: Ja.
0: En hoe ziet dat er precies uit dan, dit werk?
1: Nou, gewoon zoals het woord letterlijk zegt, wij ontwerpen en bouwen hoogspanningstations.
0: Ja.
1: En voor de energietransitie die er nu gaande is.
0: Ah, oké. Okay. En waar zie ik die hoogspanningstations dan? Waar staan die langs de wegen in de weilanden?
1: Wegen, weilanden. Ik ben zelfs nu bezig met een project voor in de havens van Rotterdam.
0: Oh, vet.
1: Om daar een paar hoogspanningstations neer te zetten.
0: Ja, wat goed. En dat gaat gewoon door op 5 mei natuurlijk, dus je bent aan het werk.
1: 5 mei is voor ons een bevrijdende dag om gewoon te werken, ja.
0: Precies, nou, wij kunnen elkaar de hand schudden. Gelukkig kan ik jouw werkdag wel een beetje opfleuren nog dan met fantastische platen. Me, Myself and I kwam ook al voor jou. Verder zie ik Mr. Blue Sky voorbij komen. Gorilla's ook nog dit uur tot 10 uur. Pieter Tosh en Mick Jagger, goede samenwerking. AC/DC, Thunderstruck, even knallen. En ik ga nu draaien Nick Lowe met I Love the Sound of Breaking Glass. Hoezo moet die in de top 3000?
1: Ja, het is een nummer wat bij mij eigenlijk de eerste herinnering opnoemt toen ik als klein jongetje echt een beetje me ging interesseren in muziek. En zeker het rare pianopingeltje wat gewoon vrolijk door dit nummer heen ging, dat triggerde mij. En dat is gewoon, gewoon een goed nummer.
0: Ja, ik begrijp je wel. Ik vind hem ontzettend leuk om te draaien en om te horen. Dus hij komt nu voorbij in jouw top 3000 uur. Dank nogmaals Bert en werk ze vandaag.
1: Gaan we doen. Tot jij later. Ook.

Bert Remers is verantwoordelijk voor deze lijst van de top 3000. Dit uurtje staat helemaal in het teken van zijn muzikale voorkeur. Mr. Blue Sky. Dat is ook een wens, hè, voor vandaag, denk ik. Electric Light Orchestra. En deze erachteraan.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Sneakbroodjes 10 stuks voor €1,99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
4: Goedemorgen allemaal! Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
7: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
8: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
9: 1 minuut over 9:30, dit is Radio Veronica met nog één vertraging. Lekker rustig op deze 5 mei. A1 Osnabrück-Hengelo tussen Hengelo-Noord en Hengelo zelf. 7 minuten vertraging.

Veronica en het lijstje van Bert. Eurythmics Sweet Dreams stond erin. En deze, ja, daar had hij zelf heel veel zin in. Begrijp ik ook wel. Hij was al druk aan het werk, misschien net als jij. Arbeidsvitamine, zo noem je dit. AC/DC. En die heerlijke gitaar. En dan, ah. Ben je blij dat mag? Het is Thunderstruck.

0: Thunderstruck. Het is natuurlijk Elvis Presley met Guitar Man.
1: Het top 3000 uur met Frank van der Lende.
0: Ja, en met Bert natuurlijk, want die heeft het lijstje samengesteld. Wat een fijne platen kwamen er allemaal voorbij. Bert Rebers uit Oostvoorne, dus aan de kust bij de Maasvlakte. Daar zit hij lekker te luisteren. En hij is ook druk aan het werk vandaag op deze 5 mei bevrijdingsdag. Radio Veronica draait uiteraard ook door. Vanaf 2 uur is het bevrijdingsdag XXL, oftewel Bonanza. Vrijheidsplaatjes zijn meer dan welkom. Voel je vrij om alvast iets door te sturen via de app van Radio Veronica. Dan gaan Rob, Carolien, Wout en Frank er lekker mee aan de haal. Tussen 2 en 7. Dus allemaal lekkere, fijne, vrolijke platen die met vrijheid te maken hebben. Met jouw vrijheid. Met de vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Meld je eventjes via de app van Radio Veronica. Ik heb er nog eentje, dan meld ik mij morgen weer in de ochtendshow. Nu alweer zin in. Dit is Happy.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990.

0: onverzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand.

0: keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Oscar-winnende bioscoophit Oppenheimer. Natuurlijk bij Veronica.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig. Aldi.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Aldi.
4: Van Showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben.
4: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
6: onlineveilingmeester.nl. Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En wie gaat ermee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 6 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 Plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice. Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Hoi van Ethos.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 10:00.
15: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Om winkelpersoneel te beschermen lopen beveiligers in Albert Heijn straks rond met bodycams. Het gaat om een proef in 4 winkels. Als een klant zich misdraagt, mag het cameraatje worden aangezet. Agressie tegen personeel komt steeds vaker voor. Albert Heijn-medewerkers hebben daarom nu al geen naamplaatje meer op hun borst. Supermarkten in België mogen vanaf volgend jaar weer tabak gaan verkopen. Het verbod ging vorig jaar in, maar voor kleinere winkels golden andere regels dan voor de grote. En dat is discriminatie, oordeelde het gerechtshof nadat winkeliers een zaak waren begonnen. Bij ons mogen supers al bijna 2 jaar geen tabak meer verkopen. Alle 13 demonstranten die gisteren tijdens de dodenherdenking in Amsterdam werden aangehouden, zijn weer vrij. Ze werden opgepakt omdat ze niet op de juiste plek wilden gaan staan, de orde verstoorden en eentje omdat ze wilden gaan schreeuwen tijdens het stiltemoment. Het OM bepaalt wat voor straffen worden uitgedeeld. En een dag na die dodenherdenking vieren we vandaag Bevrijdingsdag. De officiële start was vannacht al in Wageningen, waar estafettelopers vertrokken om het vuur van de vrijheid het land door te brengen. Zo ook deze basisschoolleerlingen, die liepen van Wageningen naar Baarn.
16: We hebben een paar keer gestopt, maar voor de rest heb ik wel gewoon doorgerend.
17: Ja, heel leuk, alleen wel koud.
18: Ja, het is gewoon een hele coole belevenis en je doet het ook niet elke dag.
15: In Utrecht ontsteken premier Jette en Splinter Chabot vanmiddag dan het bevrijdingsvuur. En dat is dan de start van de 14 gratis bevrijdingsfestivals. Het weer nog. In het noorden en westen zo goed als droog met wat zon. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms wat regen. En het wordt vandaag 12 tot 16 graden.
19: Marijke, dankjewel.
12: En het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Twee vertragingen op dit moment, waarvan één op de A6 en Meloord Lelystad. Bij Urk doe je er 5 minuten langer over. En de A8 Amsterdam-Zaandam bij Zaandam 6 minuten.
19: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
20: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
21: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
20: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
22: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
22: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
24: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
25: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
26: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
27: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
28: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris op taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
29: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
30: Wow!
29: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

Because my dreams are bursting at the seams. Nou, vroeger op de camping in Frankrijk, dan liep je in de schemer naar het sanitair blok om je tandjes te poetsen. En ineens dan waren ze daar. Vuurvliegjes. Die kleine groene lichtjes die door de lucht zweefden, weet je, dat had toch iets magisch, hè? Owl City en Fireflies voor de dinsdag. Het is bevrijdingsdag, de dag van de vrijheid. En met Veronica door de speakers vlieg je soepel door je dag. David

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone, dat is de man die we gerust de Adriaan van de muziekwereld mogen noemen. Want naast zanger is hij ook acrobaat. En tijdens liveshows dan doet hij rustig een achterwaartse salto naar een gevoelige ballad. Beautiful Things op Veronica, terwijl ik David Bowie vast heb opgezet. I know.

0: toch wel een van de leukste van David Bowie uit de 80's. Maar goed, dat is mijn geheel onbescheiden mening. Je hoorde David Bowie en Modern Love bij Veronica. Zometeen een klassieker uit de Nederlandse popgeschiedenis. Dat is deze van Bluff.
1: Vandaag uit Praag, kattenbel, want er is zoveel te doen.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Odido. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
8: Tango?
7: Huh?
8: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
9: Moet je kijken daar, leuke gast.
10: I know.
9: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
10: Is ook echt jouw type.
9: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
10: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
11: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
12: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestrikt.
13: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Wout en Frank.
14: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
15: En nu,
14: Marissa.

Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Marisa, wat mooi dit. Dit is toch echt een vrijheidsliedje dat hebt aat. Bluff bij Veronica en Lies uit Londen. Ik heb even een persoonlijke vraag aan je. Hoe ziet jouw ochtendroutine eruit? Spring jij meteen uit je bed als je wakker bent? Of blijf je toch altijd net iets te lang tussen die klamme lappen liggen? Nou, als dat laatste het geval is, dan heb ik eigenlijk wel goed nieuws voor je. Want de tijd dat je in bed blijft liggen, die kun je gebruiken om meer geld te verdienen op je werk. Dat is echt waar. Het is een beetje aparte link, maar ik ga het uitleggen. Want wat blijkt nu uit onderzoek? 'S Ochtends langer in bed blijven liggen en dan wel met je partner voor een horizontale workout, zeg maar. Dat zorgt voor een betere productiviteit en dat verhoogt zelfs je kans op promotie met loonsverhoging op je werk. Wauw. Ah, weet je, ik vind als dit resultaten zijn van wetenschappelijk onderzoek, dan moeten we die wetenschap gewoon enorm subsidiëren. Vind je niet? Ik heb hier eentje voor je om alvast in de stemming te komen. Oeh, dit is wel sexy dit, hoor.

The smooth criminal himself, Michael Jackson. En de film over zijn leven gaat als een speer, hè? Momenteel is het op één na succesvolste muziekfilm aller tijden. Ja, Bohemian Rhapsody over Freddie Mercury die staat nog op nummer 1. Maar het zou zomaar kunnen dat dit record zal sneuvelen. Heb jij hem al gezien eigenlijk? Ik ga hem dit weekend maar eens checken. Ik ben zo benieuwd.

Een klein orkest, Marisa, helemaal op een dag als dit. Dat heb Jara. En Hein luistert zelfs met natte oogjes. Hij zegt, alles raakt me sinds ik 45 geworden ben. Wat is dat toch, Marisa? Ja, ik weet het niet, Hein. Ik vermoed dat het melancholie is. Gewoon omarmen, want dat is niet per se een heel vervelende staat van zijn, toch? Over de muur van het kleine orkest op een bevrijdingsdag. Een dag waarop veel mensen gewoon moeten werken, ook al is het een nationale feestdag. Dirty Cat.

0: Ik ben zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En alle Konimax, Kroephoek, Boemboe en Boksauzen, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Even over later.
2: Ik ben aan het streamen.
1: Oh, sorry.
2: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
3: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
4: Snel door trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
6: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
7: Hallo, ik ben Patricia Veldhuis, hoofdredacteur van NRC. Naast de journalistiek die je van ons gewend bent, lees je nu ook de beste artikelen uit het Britse weekblad The Economist. Voor jou geselecteerd door de redactie van NRC. Nog geen abonnee? Ga naar nrc.nl/abonnement.
8: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
9: Kippie.
10: Als iedereen zegt...

0: straks toch weer de fout ingaan. Wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
1: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
2: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
3: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
2: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
4: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig. Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren. Aldi.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
6: Mamma mia, dat is goedkoop.
4: Aldi.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
8: Oh yeah.
7: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1+1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
13: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 11 uur.
17: Goedemorgen. Ik ben Joost van der Stel. De benzineprijs blijft records breken. Volgens United Consumers heeft een liter euro 95 nu een adviesprijs van ruim €2,63. Diesel kost bijna €2,59, terwijl die prijs vorige maand nog boven de €2,80 lag. Tanken over de grens is een stuk goedkoper. Door een accijnsverlaging ligt in Duitsland de benzineprijs onder de €2. Er is meer bekend over het meisje dat afgelopen weekend geraakt werd door een wiek van een molen in het Utrechtse dorp Hei en Boeikoop. Het slachtoffer is 2 jaar en kwam volgens regiozender Rijnmond uit Kinderdijk bij Rotterdam. Ze was bij de molen omdat een familielid daar die dag aan het malen was. Het meisje raakte zwaar gewond. Zwaar ongeluk vanmorgen in het Brabantse Etten-Leur. Een autorijder en een busje reden daar op een provinciale weg vanmorgen frontaal op elkaar. De motorrijder overleefde dat niet. Hoe het met de bestuurder van het busje is, is niet duidelijk. Om erachter te komen wat er mis is gegaan, is de weg beide kanten op dicht.
8: Een Nederlandse donatie aan Oekraïne, waardoor de oorlog een tekort is aan van alles. Het kabinet geeft bussen cadeau die in ons land werden gebruikt om bijvoorbeeld gevangenen van en naar de rechtbank te brengen of relschoppers mee af te voeren. De eerste 4 bussen zijn nu overgedragen en komen er nog 16 aan. Veronica weer, in het noorden en westen zo goed als droog met wat zon. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen en het wordt 12 tot 16 graden.
10: Ja, super interessant allemaal, Joost. Maar welk nieuws heeft het nu niet gehaald vandaag?
8: Oh, er is best wel veel wat het niet heeft gehaald.
10: Ja?
8: Ja.
10: Iets wat je wil highlighten of zeg je van nou, het zat niet voor niets niet in het nieuws?
8: Ja, er was weer een schietpartij bij het Witte Huis.
10: Alweer?
8: Ja, dus dat, maar ja, dat is tegenwoordig ook best wel vaak.
10: Ja, dat is ook schering en inslag. Ja, oud.
8: Goeie woordkeus.
10: Ja, sorry. Joost, dank je wel.
8: Alsjeblieft.
10: Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen. De A7 Westerbroek-Bremen bij Bad Nieuweschans. Dat doe je er 5 minuten langer over. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Ouddijk. Een vertraging van 10 minuten.
18: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
19: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
18: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
19: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
22: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
23: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten, 1 plus 1 gratis. En OG havermelk, alle houdbare pakken van 1 liter, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
24: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
25: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
26: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

podium opgaat, drinkt hij het liefst een drankje. Spa met bubbels, voor de duidelijkheid. Ja, je verwacht natuurlijk whisky bij deze stem, maar het is gewoon netjes een spaatje. Sowieso is deze man een vat vol tegenstrijdigheden. Hij heeft een hele ruige uitstraling. Ik weet niet of je hem wel eens gezien hebt, maar hij heeft een baard en hij heeft allerlei gezichtstatoeages. Maar tegelijkertijd werkte hij jarenlang in een zorginstelling voor mensen met autisme. Dus laten we wel zijn, dan ben je gewoon een liever. Het zijn de hits van Radio Veronica. We staan klaar voor de APK van je speakers. En dat doen we met tracks waarvoor jij zeker de volumeknoppen slinger geeft. Ja, dit is er wel zo één, toch? Ja, hier gaat hij hard in ieder geval.

Ja, deze valt wel lekker, hè? Deze Steve Winwood. Je hoorde Higher Love bij Veronica. Het is Marisa hier. Goedemorgen. En misschien is het je wel opgevallen, maar we leven in een tijd van minimalisme. Logos van bedrijven zijn tegenwoordig niet meer dan een streepje met een punt erop. Restaurants die serveren gerechten op borden met meer bord dan gerecht. En als je een woonwinkel inloopt, ja, dan is alles zo beige dat je denkt, goh, ben ik misschien kleurenblind geworden? Wat is er aan de hand? Maar er zijn gelukkig een paar mensen die dapper weerstand bieden aan dat minimalisme. En zangeres Ray, ja, dat is er zo eentje. Haar nieuwe plaat die heet This Album May Contain Hope. Ja, en werkelijk, alle genres, toeters, bellen en instrumenten die ze maar kon vinden, heeft ze daar opgegooid. En het resultaat, ja, dat is toch wel een van de leukste hits van de laatste maanden. Dat is deze, Where Is My Husband?

0: horen Supertramp en nog live ook. Take the long way home. Ik zal Supertramp live in Paris weer eens opzetten als ik in de mood ben. Dat zei Ed Mels. Ja, dat zei, zij konden dat, hè. Ik bedoel, de band is natuurlijk uit elkaar gevallen. Maar je hebt Supertramp reed nog op. En dan heb je meneer Supertramp himself. Dat is Roger Hodgson. Dat is de zanger en trouwens ook de schrijver van de meeste hits. Die treedt ook nog wel eens op. En ja, dat, ik kan dat werkelijk iedereen aanraden, die laatste. Want het klinkt nog beter dan op plaat. Dus dat is wel heel erg knap dat je dat na al die jaren nog kan. Hey, zometeen deze. They can't touch. Yo, I told you, can't touch this. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Amsterdam!
5: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis!
4: Yes!
5: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis!
4: Play.
5: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis!
4: Lekker hoor!
5: Alle Dr. Utke Pikken Merkens, ook tweede gratis!
4: Zoé!
5: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis!
4: Yes!
5: De meeste en de beste aanbiedingen!
4: Amsterdam!
6: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
0: Ja, hallo. Het is net 11:30 geweest. Top dat je luistert naar Veronica. Ik heb voor jou de verkeersinformatie door Flitsmeister. De A7 Westerbroek-Bremen bij Oudeschans, daar doe je er 7 minuten langer over. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, daar mag je 12 minuten aansluiten. En tenslotte de A37 knooppunt Holsloot-Meppen bij Zwartemeer, 9 minuten.
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Gerard Ekdom.
7: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
8: En nu
7: Marisa.

In your sleep. Nou, ik kan je vertellen, ik heb vannacht niet gepraat in mijn slaap. Ik heb namelijk gewoon helemaal niet geslapen. Ik ben de hele nacht wakker gehouden. En dan niet op de manier waarop je dat het liefste wil. Nee, ik ben wakker gehouden door de riolering. Nou, dat was gisteren ware wolkbreuken boven mijn dorp. En ja, die riolering die kon de hoeveelheid water niet aan. Ja, wat gebeurt er dan? Dan zit je gewoon rustig in je woonkamer, klaar om naar bed te gaan. En dan hoor je ineens van dat geborrel uit de afvoerputjes. Ik denk, wat is dit nu weer? En ja hoor, toen spoot het water eruit. Oh man. Wat een gore zooi zeg. Dus echt, tot diep in de nacht bezig geweest om dat allemaal te dweilen, schoon te maken, te drogen. Het is goed gekomen uiteindelijk. Het is, ja, ik heb wel waterschade. Nee, ik heb geen waterschade. Dus dat valt wel mee, toch?

0: Ja, dat lijkt me toch echt wel te gek, hè? Dat je dan gitarist bent en dat je zo je eigen sound hebt. Zoals bijvoorbeeld zo'n Brian May. Die pik je er zo uit, toch? Als je hem hoort spelen.
1: Ja, dit is gewoon één uit duizenden, toch?
0: Heel bijzonder. Ja. Hij bouwde zijn gitaar zelf met zijn vader, zijn Special Red. Alleen dat toch, dat je dan gitaar wil spelen en dat je dan met je pa een gitaar gaat bouwen. Hoe tof is dat?
1: En dat die dan ook nog zo klinkt.
0: Ja.
1: Ja, vet.
0: Het is wel heel bijzonder, toch? Hey Sander, leuk dat je er bent.
1: Ja, ik heb mijn lunchrommeltje weer meegenomen. Ja,
0: we hadden het er net over. Welk materiaal is het gemaakt?
1: Het lijkt een beetje metalig, maar het mag in de magnetron, dus dat lijkt me dan weer niet.
0: Ja, Joost, jij zei dan kan het geen RVS zijn als het in de magnetron.
2: Nee, dat toch niet, maar nee. Ik heb ook geen magnetron, dus wat weet ik ervan?
0: Nee, dat is ook zo. Maar het is, mensen vragen mij wel eens, wat doen jullie dan eigenlijk in de studio? Nou, dan hebben we hele libellenachtige gesprekken over spaaracties bij de Albert Heijn in dit geval.
1: Ja, want we zouden eigenlijk dit item moeten sponsoren. Want de app heeft dus nu, de huidige spaaractie, is dus echt hele fijne lunchtrommeltjes.
0: Ja.
1: Dus als je zelf ook een keer voor lunchtrommel wil spelen met een collega, dan moet je daar zijn.
0: Ja, zo. Nou, we zien de boete wel tegemoet, denk ik. Ja, maar wat zit er in die prachtig glimmende en overigens heerlijk ruikende lunchtrommel die je bij je hebt vandaag?
1: Moet je horen.
0: Ah!
1: Ja, heel goed. Het is een beetje een weggevertje dit, hè?
0: Ja, zeker. Ja, lekker man. Nou, ja, ik heb daar nu al zin in. Maar

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Je complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie olifant.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Oscar-winnende bioscoophit Oppenheimer. Natuurlijk bij Veronica.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
13: Hey, bedankt.
15: Merci.
14: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
16: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snitbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 12 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Nog even, dan barst het feest los op de 14 bevrijdingsfestivals in ons land. Talloze artiesten treden daarop, onder wie de ambassadeurs van de vrijheid. Dat zijn dit jaar DJ La Fuente, Karsu, de Josti Band met Maan en Rolf Sanchez. Defensie vliegt ze met helikopters van de ene naar de andere plaats. Oekraïne voert de strijd tegen Rusland ook de komende tijd verder op. President Zelensky zegt op X dat de afgelopen weken het aantal middellange afstandsaanvallen is verdubbeld. Maar wat die hebben opgeleverd is niet duidelijk. En verder zegt Zelensky dat de productie van drones en onbemande gevechtsrobots wordt opgevoerd. En door die andere oorlog in Iran is de benzine weer duurder. De adviesprijs bij veel pompen aan de snelweg staat op ruim €2,63. De dieselprijs piekte vorige maand op €2,81. Die is nu gezakt naar bijna €2,59. Pomphouders aan de grens klagen dat klanten daar over de grens gaan. Vooral in Duitsland is tanken veel goedkoper. En de man die gisteren door de Rotterdamse politie werd neergeschoten is 59 en komt uit Brielle, zegt de OM. Agenten gingen op een melding af over een bedreiging met een vuurwapen. Wat er daarna precies is gebeurd is onduidelijk. De man ligt in het ziekenhuis en de Rijksrecherche zoekt uit of de agenten terecht hebben geschoten. Veronica weer in het noorden en westen zo goed als droog met wat zon. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen en het wordt 12 tot 16 graden.
20: Veronica verkeer door Flitsmeister via de A12 Arnhem-Oberhausen richting Duitsland proberen de mensen wat illegaal te tanken. 12 minuten voor de grens, de rest van de files is korter dan 10 minuten.
21: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
22: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
23: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
22: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
23: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
6: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
25: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
26: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
27: Kippie. Schuren, afplakken, lakken.
28: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
29: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
30: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.

0: Het legendarische fluitje op het einde. En hij heeft zelf nooit deze hele versie mogen horen. Maar daarom misschien ook zo legendarisch. Sitting on the Dock of the Bay bij Radio Veronica. Otis Redding, daarvoor Prince, 1999. En Olivia Dean, The Man I Need. Ik heb zometeen Maria voor je van Blondie. En ook Van Velzer komt eraan met Baby Get Higher.
1: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snietbroodjes 10 stuks voor €1,99... en AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
4: Veronica verkeerd door Flitsmeister. Files vanaf 10 minuten. De A10, de Nieuwe Meer Amstel vanaf de Schinkelbrug, 13 minuten. De A12 Arnhem richting Oberhausen. Voor de Duitse grens, 10 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda vanaf Ridderkerk-Zuid. 11 minuten vertraging. De rest van de files en ook alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister. Goeie reis.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Gerard Ekdom.
5: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
6: En nu
5: Sander Hogendoorn.

0: Roel van Velzen en Baby Get Higher bij Radio Veronica.
1: De Radio Crypto.
0: Dus even kijken of je een beetje in mijn hoofd kunt kruipen. Ik heb een Radio Crypto voor je verzonnen. Een cryptische omschrijving van een liedje wat er zo meteen aankomt op Radio Veronica. Kijken of jij hem al kunt ontcijferen als ik zeg flamboyante en kleurrijke jongens. Heb je enig idee over welk liedje dit gaat? Laat het even weten. Sterker nog, spreek even iets in via de Veronica audio app. Dan kan ik zo meteen jouw goede antwoord laten horen en heb je de eer van de dag te pakken. Dit is George Michael.

0: Crypto.
1: Radio Veronica met de Radio Crypto. Flamboyante en kleurrijke jongens, dat was de opgave. En Pieter Hoek die stuurde het goede antwoord in via de Veronica WhatsApp.
2: Hey Sander, Pieter hier. Dit is natuurlijk Glamour Boys van Living Color. Groetjes.

0: Zometeen op Radio Veronica, Eros Ramazzotti en Tina Turner. Harry Styles komt eraan met prachtige American Girls. En ook deze hoor je van The Outfield.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1+1 gratis. En

0: aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 6 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
4: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
6: Oh yeah.
5: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
8: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
9: Kippie.
10: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
13: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 1 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Het kan zijn dat vakantiegangers op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika, waar een virus is uitgebroken, elkaar hebben besmet. Het virus wordt vaak overgedragen door muizen en ratten, maar de WHO denkt dat ook aan mensen en mensbesmetting mogelijk kan zijn als mensen heel dicht bij elkaar zitten. Een Nederlands stel en een Duitse vrouw aan boord overleden. Ook studenten hier zijn de dupe van een grote hack van Amerikaanse onderwijssoftware. BNR heeft een lijst ingezien met alle getroffen instellingen. Daar zitten ook tientallen hogescholen en universiteiten in ons land bij. Hackers hebben gegevens in handen als namen en mailadressen. Wachtwoorden en ID-bewijzen zouden veilig zijn. Weer een anti-Joods incident in Londen. Deze keer werd brand gesticht bij een voormalige synagoge. De schade bleef beperkt en er raakte niemand gewond. Maar dat maakt de impact op de Joodse gemeenschap niet minder, stelt de politie. Die onderzoekt nu of er een link is met eerdere incidenten, zoals het neersteken van 2 Joodse mannen. En de ambassadeurs van de vrijheid zijn op weg gegaan naar de bevrijdingsfestivals. Eigenlijk hadden ze allemaal met helikopters moeten vertrekken, maar zangeres Corsu moest door het slechte weer met de auto naar Limburg. La Fuente, Rolf Sanchez en de leden van de Jossie-band konden wel vliegen. Zij doen ieder meerdere festivals aan. Veronica weer in het noorden en westen zo goed als droog met wat zon. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met wat regen. Het wordt 12 tot 16 graden.
17: Dankjewel Joost. En dan Veronica verkeer door Flitsmeister. File op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord vanaf knooppunt Batadorp 7 minuten. Ook 7 minuten op de A12 Oberhausen-Arnhem vanaf Zevenaar. En de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam vanaf knooppunt Sabina ook 7 minuten.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
14: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
18: Voor het maaien van je gras.
14: Voor het reinigen van je terras.
18: Voor het snoeien van je haar.
14: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
20: Joehoe!
19: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl. Sterk werk.
21: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
22: Pap,

0: maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro of 133 euro bijtelling per maand. MG, find your more.
4: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
5: Greets. Wat geef jij met moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greet.

American Girls, Harry Styles bij Radio Veronica. Met zometeen John Mayer, Waiting on the World to Change. Ja, dat mag je hopen. Dat mag je wensen. En dat doen we met Stevie Wonder. I Wish.

0: Toto zouden ze in België zeggen. Sleeping in my car. Roxette. Bij Radio Veronica. En zometeen van België naar Amerika. Ook Hoever in een auto.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
1: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
2: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
1: Voor pallets van 100 kilo?
2: Zie het als een kans. Train die core, mensen. Tijd voor gesponsorde vacatures.
0: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snipbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
4: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
5: Bijna 2:30, Veronica Verkeer door Flitsmeister met de files vanaf 10 minuten. De A1 Hengelo richting Duitsland voor de grens, 10 minuten extra. De A12 ook voor de IJsselbrug, 12 minuten extra. En de A16 Rotterdam-Breda vanaf Hendrik Ido Ambacht tot de Drecht-tunnel. Ook daar 10 minuten vertraging. Sta je ergens anders in de file, die is korter dan 10 minuten.
6: Dit is Radio Veronica.

Snap en Rhythm is a Dancer bij Radio Veronica. Ook nog Raccoon en Took a Hit. Ja, tijd inderdaad voor weer een hit op Radio Veronica. Wat zeg ik, de beste muziek aller tijden met zometeen Jumping Jack Flash van de Rolling Stones. Die hoort daar ongetwijfeld bij. Ook muziek van Lily Allen onderweg. Maar eerst even poko'en met z'n allen, hè. Sla elkaar voor de bek op kantoor. Call it

0: Radio Veronica, ook op jouw bevrijdingsdag 2026. En zometeen mag je lekker weer zelf de muziek bepalen. Jij bepaalt de playlist, want die is tot nu toe nog helemaal leeg. En dan mag je gewoon liedjes inslepen waar je zin in hebt.
1: Ja, en meer nog dan normaal. Want we doen vandaag in verband met 5 mei Bonanza XL. Dus Wout en Frank gaan er ook mee door. Dus je hebt alle vrijheid, meer dan ooit, om de playlist te bepalen. Maar dus ook alle vrijheid om aan te vragen waar jij gewoon zin in hebt, weet je wel.
0: En moet dat dan nog iets zijn met vrijheid, freedom of gewoon blije liedjes? Liedjes om iets te vieren. Altijd
1: dat
0: fijn.
1: Mag altijd, maar je mag ook gewoon de vrijheid nemen om jouw favoriet plaatje aan te vragen, weet je wel. Dus het is één en al vrijheid aankomende uren. De 5 mei Bonanza XL, dus Wout en Frank gaan er ook mee door. Dus

0: zien en al vrijheid de aankomende uren.
1: En toch gewoon de Sound of Silence weer.
0: Die kan ook.
1: Hello, darkness, my old
0: Maar dan Simon & Garfunkel.
2: Ja, wel hè?
0: Ja, dat is wel mijn favoriet.
2: Ja, als het dan toch die moet zijn. Ja. Dan
0: er zijn mensen die lopen weg met Disturbed hoor. Maar ik vind Sound of Silence van Simon & Garfunkel lekker.
2: Heel grappig dat het, de luisteraars worden dan echt in twee kampen verdeeld. De ene is, ja, Disturbed, wat beter dan het origineel. En die andere is toch gewoon... iets behouden, iets conservatiever.
0: Ja, blijkbaar. Misschien ben ik gewoon wat conservatiever. Nou, dat zei dan zo.
2: Geeft ook helemaal niks.
0: Nee, ik ben er trots op.
2: Maar vraag dus vooral lekker aan wat je wil. En je moet vooral niet denken, het is een Bonanza XL. Ik vraag zo meteen wel even wat aan. Nee,
0: ik sta hier nu en Rob is nog niet binnen. Dus ik heb nu nog tijd voor jou.
2: Ja, dus je kunt lekker boven op de stapel komen. Door even je liedje aan te vragen via de gratis Radio Veronica app. Dat is gewoon via radioveronica.nl. Even op het WhatsApp-icoon klikken of via de Veronica app. Eén keer ons toevoegen als contact. Net als een goede vriend of vriendin. En dan kun je appen dat het een aard heeft je rest van je leven lang. En al je verzoekjes worden dan misschien wel gedraaid. Veel plezier.
3: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
8: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
9: Tango?
8: Huh?
9: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
7: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
10: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
13: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
14: Aldi.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Jumbo bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren. Aldi.
1: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Oscar-winnende bioscoophit Oppenheimer. Natuurlijk bij Veronica.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost, Autotaalglas.
5: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit en...

0: Kruiden en Zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
1: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Tui.
2: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel even.

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Door het hele land zijn de 14 bevrijdingsfestivals begonnen. In Utrecht is nu de officiële start. Daar streekt premier Jette samen met schrijver en presentator Splinter Chabot het bevrijdingsvuur aan. De ambassadeurs van de vrijheid gaan dan de festivals af om op te treden. Onder andere DJ La Fuente en zangeres Carsou. De zieke passagiers van een Nederlands cruiseschip op de Atlantische Oceaan hebben elkaar misschien aangestoken. Dat denkt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het lijkt erop dat ze allemaal het Hantavirus hebben dat van muizen en ratten komt. Aan boord zijn geen ratten gevonden. Tot nu toe zijn 3 mensen omgekomen, onder wie 2 Nederlanders. Het cruiseschip vaart misschien naar de Canarische eilanden voor medische hulp. En tientallen Nederlandse scholen en universiteiten zijn getroffen door een grote hack. Die was bij een Amerikaans bedrijf dat software voor het onderwijs levert. Volgens BNR zijn bij 44 scholen privégegevens zoals namen en mailadressen gestolen. Wachtwoorden en ID-bewijzen zouden veilig zijn. Het weer dan, in het noorden en westen wat zon. Op andere plekken bewolkt met soms een bui. Het is van oost naar west nu 10 tot 15 graden. Verkeersinformatie, het is 5 mei, veel mensen vrij vandaag, erg rustig op de weg. 2 files, de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door een grenscontrole 4 minuten extra vanaf afrit Beek. En op de A12 Duitse grens richting Arnhem voor Velperbroek 12 minuten.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
3: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Crowen. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowen.nl.
3: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
6: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij
7: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
11: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
13: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
15: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
16: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
17: Wat een paas!

0: moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
1: Verse koffie en een croissant, nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
2: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
3: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
2: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?

0: het was een beetje een moeilijke aanvraag. Ik had al lang Treasure klaarstaan, maar dat was niet de bedoeling. Frank zei, ik ben zaterdag naar de tribute band van Bruno Mars geweest. Die heb ik op tv gezien, ja, die vond ik ook fantastisch. Als niet Bruno Mars fan was ik toch behoorlijk onder de indruk van Treasure. Graag Uptown Funk. Ik had Treasure klaarstaan, maar ik vermoed dat die Bruno Mars tribute band Treasure heet. Gok ik.
1: Gok ik dan nu ook. Ja, ja.
0: Voor ik het vergeet, jullie krijgen allemaal de groeten van Jeroen van Inkel.
1: Oh, wat leuk, joh.
0: Net even mee gaan lunchen, niet name dropping, maar dat ik jullie toch allemaal even de groeten heb gedaan. Hierbij dan, voor ik het vergeet.
1: Goed terug, voor als hij luistert. Ja.
0: En of we straks de Politics of Dancing even voor hem willen draaien, oh, de Reflex. Dat is een uitstekende keuze, Jeroen. Zoals ze van je gewend zijn, dus dat gaat komen. En voor de rest, open inschrijving. Wat wil je horen? Dat is eigenlijk de basisvraag van de Bonanza. We staan bijna overal voor open. Ja.

0: ietsje sneller. De oorspronkelijke 1978 uitvoering van Sultans of Swing, Dire Straits.
1: Ja, nou, dan heb ik wel zin in Everybody Wants to Rule the World. Tears for Fears, dank je.
0: Dat zegt H.J. Donderwinkel.
2: Hey.
0: Dan hadden we het net even over onze vriend Jeroen van Inkel. Die in zijn echte leven toch ooit geboren is als Donderwinkel.
2: Ja.
0: Zal wel familie zijn, toch?
2: Willen we nu weten.
0: In elk geval beheer

0: knipoog die toch wel toegestaan is. De dag dat we de vrijheid vieren. Everybody wants to rule the world. Tears for Fears. Dennis wil nog even kwijt. Die andere versie toch ietsje beter van Dire Straits' Soldiers for Swing.
1: Serieus?
0: Ja, maar wij hadden die gewoon die ruwende versie al in Nederland. Hè? Ja. Wij hoorden dit allemaal al met onze scherpe oren.
1: Nou ja, goed, ik was 7, maar ik bedoel, ik inderdaad...
0: Zelfs ik was nog niet zoveel ouder.
1: Maar ik vind hem zo lekker rauw nog.
0: Ja, ik vind hem ook lekker ruig. Ja. Daarnaast die gewoon met veel meer zorg en aandacht opgenomen. Daarom is dat ongepolijst zo lekker.
1: Maar oké, Dennis.
0: Ja, tot zover onze mening, Dennis. Ja. Die van jou is veel belangrijker. Paulien Morsel die meldt zich. Ik wil die film zien. Waar die Sienna Spyro uitkomt met haar nieuwe single.

0: Ze vermelden de film er niet bij, maar die hebben we er nu zelf bij gezocht. The Devil Wears Prada, maar dan deel 2. Hoe vond je deel 1?
1: Ja, fantastisch. Jij ook?
0: Ja, ik ben niet omdat je cynische inborst in dit geluid zit.
1: Nee, geweldig. Ja.
0: Nou, ik heb 1 niet gezien, dus ik hoop dat ik dan 2 wel ga kijken. Maar Pauline Morsel, de soundtrack bevalt me in elk geval. Dit was echt een lekker liedje. Nieuwe single van Sienna Spyro heet Material Lover. Als je er dan toch mee bezig bent, Material Girl.

0: keer nog wel eens optrad. Zonder Hunkermuller setje.
1: Ja, dat is nog gewoon een jurk aan.
0: Dat is wel eens een jurk aan, af en toe. Madonna en Material Girl. Nina de Vries was de aanvrager. Nog even terug naar Sienna Spyro. Maar ik zeg het erg goed dit. Ik dacht zelfs eerst eventjes dat het Ray was. We hebben trouwens een lange editie vandaag van de Bonanza. Want Wouter Frank, die haken ook in. Straks na vieren. Dus dan heb je tot misschien 6 of 7 uur. Wat wisten ze zelf ook nog niet?
1: Nee, dat zien we wel.
0: 6 of 7.
1: We zijn ook vrij in.
0: Ja. En zo zijn er uiteraard ook veel liedjes die aangevraagd worden omdat vandaag is. Ik zag de Rascals langskomen. People Got to Be Free, dat is een goeie. Maar deze komt.

0: 2 marken voor de prijs van 1. Geen Duitse mark, het zijn Nederlandse marken, denk ik. Mark Ditters en Mark van Geest. Hallo, Team Bonanza. Zouden jullie Iron Sky willen draaien van Paola Nutini? Hebben we gedaan. Dan vraagt Tjeerd zich af, waar is die speech uit die in het nummer zit? Is dat een of andere film? Nou, een van de 2 marken geeft daar ook meteen antwoord op. Die speech die erin zit van Charlie Chaplin uit The Great Dictator, die maakt het nummer zo mooi. En een altijd de albumversie van deze wel, van Iron Sky wel. Die kan bijna niet in een andere versie. En nog even terug naar Shanna Spyro, die staat op North Sea Jazz, dat zegt Michel, dat ja. Is 10 juli aanstaande. Dat is goed om te weten. Ondertussen, Siet, ik ben blij dat jij er ook weer bent.
1: Ik ook.
0: Ben jij in principe al helemaal gereed om Nederland te vertellen wat er allemaal op schaal van nieuws gebeurt?
1: Absoluut.
0: Je hebt niet even een reclameblokje om even je erin te draaien.
1: Nee, lekker. Gewoon doorgaan.
0: Goed. Het is dus iets over 2:30. Siet vertelt ons hoe het op de wereld gaat.
2: De Amerikaanse defensieminister Hegseth lijkt een snel vertrek uit de straat van Hormuz aan te kondigen. Op een persconferentie over de oorlog met Iran zegt hij dat Amerika snel de verantwoordelijkheid teruggeeft. Volgens hem heeft de rest van de wereld een open zeestraat harder nodig dan de VS zelf. Eerder zeiden de Amerikanen ook al snel uit de oorlog te kunnen stappen.
0: Je weet veel, iets. Ook de categorie films. Devil's Wear Prada. Hebben we het net over gehad, deel 1 net?
3: Ja, Devil Wears Prada. Prada ja.
1: Nooit gezien.
0: En dan mogen we van Caroline mogen wij weten dat het gaat om een actrice met ogen.
3: Ja, ik kon niet op de naam komen. Ik zeg die actrice met die ogen. Ik vond het zelf een hele duidelijke hint.
1: Maar over wie gaat het?
0: Ja, precies, ja.
3: Ik vond jullie het nodeloos ingewikkeld.
0: Ja, oké, goed.
3: Die ogen.
2: Oh, Anne Hathaway,
3: dat is er.
0: Wat dan zegt hij van What is Love? Dat had ik het geweten.
3: Ah.
0: Ziet hoe is het op het Nederlandse wegennet?
2: Het is heel rustig, handvol files. Dit zijn de 2 langste A7 Groningen richting de Duitse grens. Vanaf Oudeschans 8 minuten extra. En op de A12 vanuit Duitsland richting Arnhem voor Velperbroek een kwartier.
0: Dankjewel. Kun die woman Roy Orbison ook gebruiken die film?

0: speelde de prostituette.
1: Ja.
0: Die man met die ogen probeerde te verwijderen. Ja. Dat werd nog echt een setje in het echte leven ook.
1: Julia Roberts.
0: En Richard Gere. We gaan eruit, ja. Daar is dit inmiddels weer de soundtrack van Pretty Woman.

0: Aangevraagd door Gerrit Buitendijk trouwens. Anton Rijks, hallo, goedemiddag. Is geen belletje?
1: Nee, nam niet op volgens mij. Wat jammer is, want hij heeft grote verhalen.
0: Ja, jullie wilden gewoon toeristische ervaringen met elkaar uitwisselen. Want Anton zegt, hey Caroline Rob, ik ga met mijn grote liefde vrijdag naar Japan. Rondreis maken kun je voor mij Alphaville draaien. Alvast met Big in Japan, daar heb ik zin in.
1: Ja.
0: Jij bent daar geweest, hè?
1: Ik ben daar geweest een maand. En ik vond het geweldig. Ik wil hem één tip geven. Ga niet naar een vulkaan. Altijd in de mist. Echt zonde van je tijd gewoon.
0: Maar de Eiffeltoren is toch wel leuk?
1: Ja, Tokyo Tower. Ja, die staat in Tokyo. Hoor. Ze zeggen, ja, wij waren eerst, hè. Parijzenaars die dachten, oh, mooi gebouw. Zetten wij je ook neer.
0: Eiffeltoren was big.

0: zo cliché.
1: Is zo cliché. Doe het
0: dat
1: toch.
0: Doe je dus niet. Nee. Ik ken nog wel wat liedjes. We hebben bijvoorbeeld Tokyo Joe van Brian Ferry. Zou die ook beginnen of eindigen?
1: Is het dan goed?
0: Ach, wat leuk, wat leuk. Kijk hoe die eindigt ook. Brian Ferry, zo origineel, jongen. Dat is altijd goed. Brian doet het gelukkig.
1: Het is dezelfde gewoon van het begin.
0: Ja. En dan hebben we nog dat leuke nummertje van de minuut. Grupo Sportivo. Ik ben geneigd om dat vanwege de leuke woordspelingen toch nog helemaal uit te spelen ook.
1: Ja.
0: Tokyo, I'm on my way. And in my new Toyota, it's not so far away.
2: In Tokyo.

0: roosjes, kaas en jongerloosjes. Toch geen gong, hoop ik?
1: Nee.
0: Ach, hij is een andere gong.
1: Heel onsportivo, ja. Van Grupo Sportivo. Tokio, die krijg je er gratis bij, Anton. Veel plezier in Japan. En als je nog wat tips wilt van Caroline, ja, dan krijg je ze gewoon. Hij was te druk om de telefoon op te nemen. Heel druk nog maar aan het werk. Laatste uurtjes voor de vakantie, maar toch bedankt. Zanger van Alphaville, nu in de 70, kan nog steeds in dezelfde toonsoort zingen. En zijn voornaam is Marianne, weten we van Eddie.

0: Katja Einders. En heel veel mensen houden ervan. Wij ook trouwens. Sam Pendel, Olivia Dean.
1: Lang niet meer gehoord.
0: En Rain Me In. Bas Brand zegt toplaat, toekomstig top 3000 materiaal. Altijd lekker. Nog even terug naar Roy Orbison met Jan Willem. Die zegt Mussy, Roy Orbison, an evening in black band white. Springsteen en wie verder niet, superfilm, zegt hij. Roy Orbison en Friends, a black and white night. Zal het toch wel zijn?
2: Ja, dat gok ik.
0: Denk het ook, ja. En Lisa komt nog even terug op Julia Roberts. Ho, ho, meer mevrouw met de grote glimlach in plaats van de ogen.
2: Ja, zeker. Ja. Ja, is waar, ja.
0: Nou, deze hadden we nog ergens beloofd. Vandaag tijdens de lunch was weer gezellig met mijn lieve collega en goede vriend Jeroen van Inkel. Hij wilde de reflex. En mijn reflex is om dat meteen in te starten. The Politics of Dancing.

0: Politicians are like DJ's. Ik denk niet dat het per se een compliment was.
1: Nee.
0: The Reflex and the Politics of Dancing voor Jeroen van Inkel. Ik wist het niet, maar ik lees dat Mark King van Level 42 ook in dit bandje heeft gezeten.
1: Dat meen je.
0: Didn't know that. Lawaaiig, hè, Wouter en Frank?
1: Ja, altijd.
0: Ander geertje open. Nee, dat ik het van jullie wel kan hebben dat jullie zo luidruchtig

0: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
1: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
2: Coffee Lovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op zijn SENSEO-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden. Presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten, gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
5: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
4: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio, levenzonderbril.nl.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
8: Bij Easy Pay Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pay Excel. Shop in de winkel.

0: op easypariexcel.nl.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op Ben.nl.
1: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog?
5: Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
6: Even over later.
7: Ik ben aan het streamen.
6: Oh, sorry.
7: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
8: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 3 uur.
11: Goedendag, ik ben Sietse Roskam. Virusexperts gaan de mensen op een Nederlands cruiseschip bij Capverdië onderzoeken. 3 passagiers overleden vorige maand, waarschijnlijk allemaal aan het hantavirus. Op dit moment zijn nog een paar zieken aan boord. De experts moeten uitzoeken hoe zij eraan toe zijn en of het schip daarna naar de Canarische eilanden kan voor medische hulp. Premier Jette heeft de officiële start van de bevrijdingsfestivals gegeven. In Utrecht stak je het bevrijdingsvuur aan. Volgens Jette is alles tegenwoordig zwart en wit. Hij hoopt dat we weer wat meer naar elkaars mening luisteren. En dat is volgens de premier ook vrij zijn. En de Britse premier Starmer waarschuwt mensen die achter aanslagen op Joodse doelen in Londen zitten. De laatste was vanochtend een brand bij een voormalige synagoge. Er was weinig schade, maar volgens de politie is de impact voor de mensen die er wonen enorm. Premier Starmer zegt dat de aanslagen op Joodse doelen niet getolereerd worden. Hij zegt er niet bij wat voor straf de daders kunnen krijgen. Het weer. Aan de westkust wat zon, verder bewolking, met in het zuidoosten kans op een bui. Het is 10 graden in het oosten tot 15 aan zee. Ook morgen vooral in het oosten en zuiden regen. Op andere plekken wat zon en rond 14 graden. Files zijn er amper eentje boven de 10 minuten op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor Velperbroek 13 minuten extra. Compleet overzicht bij Flitsmeister.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
13: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
17: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 de tv-première van de Oscar-winnende bioscoophit Oppenheimer. Natuurlijk bij Veronica.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En ook die havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
20: Kippie. Daar heb je Huub van Hubo.
21: Hoi.
20: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
22: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Wat ook helpt? Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo? 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
24: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
25: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
24: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
25: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
24: Stap je ook in?

Hartelijk welkom. Het is een hele lange XXL Bonanza. Die gaat door tot 6 of 7 uur vanavond. Kijken hoe lang Wouter Frank het volhouden. Wij hebben nu in elk geval ook liedjes. Die door jullie zijn aangevraagd. Onder andere Danny. Die wil volgende week met zijn vrouw vol in het Songfestival geweld.

0: Ja, toch.
1: Heb jij enig idee, Siet?
2: Ik zou het niet weten.
1: Overwege je achtergrond als newsman.
2: Nee.
1: Nee, ook niet, hè? Niemand heeft ook enig bedoel nu. Nou ja, dit was min of meer de winnaar van vorig jaar. Espresso Macchiato van Tommy Cash. Ik denk dat dat een mooi moment is.

0: vrolijk. Soms zijn het aanbiedingen. Soms zijn er gewoon momenten dat ze zeggen... hey, weet je wel dat de bedrijfskantine vandaag dicht is? Om duidelijke redenen. Maar soms is het zo streng dat je bang bent voor je eigen koffiezetapparaat.
1: Nou, ik zal even een paar noemen die gewoon heel vriendelijk zijn. Zoals is je statiegeldflesje of blikje leeg? Doneer hem in het restaurant of in de centrale hal aan de klinieklounge. Mm-hmm. Dat is natuurlijk super ziek. En dit is ook wel een goeie. Weet jij waar de dichtstbijzijnde nooduitgang bij je werkplek is?
0: Ja. Nou, goede vraag.
2: Ja, hier gelijk. Als we naar buiten lopen, twee keer rechts. Ja. Dan ben je buiten. Ja,
0: buiten lopen, ziet. Twee keer rechts.
1: Ziet volgen. Dat is eigenlijk de boodschap. Ja. Ziet volgen. Ja. Maar dat is natuurlijk goede info gewoon. Ja. Weet je wel? En zo zijn er nog meer. Zoals vandaag 5 mei is de kantine dicht. Dus neem je eigen broodje mee. Maar ik heb bijvoorbeeld ook... moet ik even zoeken naar deze. Die blijft leuk.
0: Ja.
1: Als je de vergaderzaal verlaat... vergeet dan niet je stoel aan te schuiven... en je afval weg te gooien. Zo zijn we allemaal blij.
2: Vooral die toevoeging.
1: Ja.

0: ooit zeer aanwezig in het toen nog prille internet. Op het prille internet met... Hallo, ik ben Jimmy Bohorn, ik was hitzanger. En ik verdien ongeveer 2 ton per jaar. Wil je met mij daten, dan ben je hierbij van harte uitgenodigd.
1: Serieus?
0: Had hij er toen op staan, hebben we nog eens... een redactrice toen eventjes contact met hem op laten nemen. En hij wilde wel Dance Across the Floor.
1: Ik vind het wel een knijtergoed nummer, maar dit is toch een...
0: Ja, nou, dat kan toch wel. Maar ik vond het zo grappig dat hij misschien typisch Amerikaans of zo... maar die gaat ook, dit verdien ik.
1: Nou, dat. Daar sloeg ik eigenlijk op. Normaal ben ik daar best voor tevoren. Maar nu dacht ik toch wel, nou, je hangt hem wel heel erg naar buiten.
0: Ja, nou, dat deed hij. Het viel me nog een beetje tegen. Ik dacht, Dance Across the Floor wat meer opgeleverd had... maar het had zelf niet geschreven dat Casey gedaan... want Casey in de Sunshine Band. Voor het dus Dance Across the Floor zijn er wat mensen... die ook hun koffiezetapparaat even goede raad laten geven.
1: Nou ja, Joska die reageert op onze tip over... weet je wel, de dichtstbijzijnde nooduitgang. Die zegt, ja, dat is het raam hier. Gelukkig geen 12 hoog. En Johan van der Linden heeft nog een bericht. Die zegt, kunnen mensen die iets eerder naar huis gaan rechts houden? Dan komen ze niet in botsing met mensen die wat later komen. Goeie, Johan. Ja.
0: Wat ik wel apart vind op ons koffiezetapparaat... dus weet jij waar de nooduitgang is, hè? Maar ze zetten er niet bij waar.
1: Nee.
0: Nee, maar gelukkig wist iets dat is fijn. En uiteraard meteen aangevraagd door Robert Degers. Het goede doel.

0: nee, daar waren we niet bij, Hans. Jullie waren niet bij het goede doel in Tivoli, hè. De drumsolo van de grote Tony en de kleine Tony bij Nooduitgang. Check Insta, het was zo lekker. Danny vraagt, is hier ooit nog een studio-uitvoering van uit geweest? Nooduitgang. Eerlijk gezegd denk ik van wel, ja. Meteen of die in die mode is te lullen. Ik zat nu even na te denken als Henk Westbroek. Ik kan af en toe wel eens een keer een imitatie Westbroek. Maar nu zat ik ook... Nu proces.
1: Dat gewoon in zijn brein.
0: Is dat gewoon zo'n brein? Heb ik eigenlijk dat rijmpje een keer gemaakt in een studio? Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Ik weet het eigenlijk ook niet.
0: Nee, ik ook niet. Maar dit is het toch wel de klassieke uitvoering. Ja. Nooduitgang. Ja. Ja. Aangevraagd door Robert Degers. Dat had dus alles te maken met ons prachtige koffiezetapparaat. Hebben we gedaan dus, Robert. Ondertussen zegt Nancy lekker. Dance Across the Floor, Jimmy Bullhorn. Meteen even toegevoegd aan mijn Spotify-lijstje. Ik weet niet of dit je smaak is. Maar zou ik toch ook wel een leuke vinden. Het is toch een feministisch statement.
1: Zeker.
0: I come from a long line of bitches.

0: En als ik een kind krijg, weet ik bijna zeker, die komt er ook weer in voor. Ja, mooi deze. Over een kind krijgen gesproken, Carly. We hebben zo'n mooi berichtje binnengekregen. Daar komen we zo meteen even op terug.
1: Nagekomen berichten.
0: Een kleine subtiele hint. We waren er even stil van.
2: Ja.
0: Komen we zo op terug.
2: Jacqueline, ja.
0: Want het was precies, was het echt precies om...
2: Ja, precies. Ja, dat ja, is toch geweldig.
0: Ja, vind ik ook mooi. We gaan even terug naar mooi en onverslijdbaar van het goede doel.
2: Ja.
0: Hebben we van Jasper geleerd. Daar staat hij op. De originele uitvoering van Nooduitgang. De studio-uitvoering.
2: Ja, ja toch? Precies. En er zijn ook een paar mensen die reageren op dit nummer. Zoals Nancy. Jij zei, is dit ook een nummer voor jouw lijstje? Zegt ze, nou, het is wel een lekker nummer. Maar niet voor op mijn lijstje, sorry.
0: Niet op de Dance Across the Floor lijst. Nee, oké. Okay. Geen Dance Across the Floor filler. Nee. Maar Wilma, die zegt, dit is mijn nieuwe live song. Echt op mijn lijf geschreven. I really come from a long line of...

0: Een belieber of een believer? Imagine Dragons. Ziet, zometeen krijgen we de blik op de wereld weer van jou.
1: Ja.
0: Dat ben je al helemaal geprocessed in je hoofd? Het is allemaal goed.
1: Ja, het is 3:30 geweest, dus ik ben
0: klaar voor. Ja, daarom. En we hebben geen reclame, dus je moet echt meteen het podium op.
1: Oh, lekker.
0: Het is iets over 3:30. Het allerlaatste nieuws krijgen wij van diezelfde Siets. Multitalent, allrounder, als kan.
2: Na de onrustige dag in de straat van Hormuz gisteren is het vandaag weer rustig, zegt Amerika. Dat land denkt de komende dagen meer gestrande schepen te kunnen helpen door te varen met militaire begeleiding. Sinds het staakt het vuren een maand geleden begon, werd gisteren voor het eerst geschoten door Iran en daarna door Amerika. Maar het was volgens de Amerikanen niet zo erg dat het bombarderen weer verder moet gaan.
0: Komt deze wereld nooit meer tot rust, hè? Hoe is het? De straten van Nederland.
2: Ja, er zijn niet veel files. Dankzij Bevrijdingsdag veel mensen toch thuis gebleven vandaag, al dan niet werkend. Wel een paar opvallende vertragingen.
0: Ik dacht, dat was het.
2: Nee. Ja. De A2 Utrecht Den Bosch. Bij Everdingen zit weer een gat in de weg. Daarom is de rechte rijstrook dicht. 24 minuten extra daar. A12 Utrecht richting Duitsland voor Westervoort. 11 minuten. En op de A12 vanuit Duitsland richting Arnhem voor Velperbroek. 13 minuten.
0: Bedankt, Sietse. Let Your Love Flow is ook wel leuk, hè? Ik zie Trick Me Net langskomen, is ook leuk.

0: En ik zie jouw bewegingen maken, Caroline. Ik heb het idee dat je net de Foxy Foxtrot met je elastieke benen deed.
1: Zeker, die moest ik vroeger oefenen met mijn zus, Annemarie.
0: Het zag er nog steeds heel erg, laat ik zeggen, zelfverzekerd ook uit. Dit was dus de Foxy Foxtrot.
1: Ja, ik deed wel de mannenvariant, maar dat doet er niet toe.

van iets van Prince en ook nog de mascotte van PSV, Foxy, weet ik, Fox on the Run. En vandaag gaat het gewoon door met de Foxtrot, Foxy Foxtrot. Dit was Trick Me van Kelly's. Daar is er wel even iets bijzonders gebeurd. Hoewel iedereen stil was gisteren om 8 uur.

0: Was het niet overal even stil? Vraag het maar aan Jacqueline. Hallo Jacqueline, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo. Er is wel iets heel bijzonders gebeurd, hoor. Er gebeurt de geboorte, ja, ook.
1: Ja, ja. Onze baby granddaughter was geboren gisteravond precies om 8:00.
0: Ja, tijdens die 2 minuten
1: en
0: stilte.
1: Precies, totaal uit om 2:00.
2: Ach, ongelooflijk. Dus iedereen was stil
1: en
2: ineens hoorde je...
0: Ja, dit is toch fantastisch.
2: Ja, geweldig.
1: Ja,
0: was iedereen al netjes stil?
1: Ik dacht, laat hem maar schreeuwen, maar ze stil te houden.
0: Ja.
1: Houd aan de regels.
0: Ja, nou, mooi man. Ja, toch om 8:00 gewoon. Ja, precies. Maar dan toch nieuw leven ook om 8:00.
2: Ja, mooi.
1: Ja,
2: mooi.
1: Ja.
0: Heel
1: mooi.
0: Ja, en het, je bent oma, begrijp ik?
1: Ja, okay. Eerste keer.
0: Eerst ook nog.
2: Gefeliciteerd.
0: Ja, dus jij kon met Baby Grant aanzetten van Billy Joel en Ray Charles, toch?
1: Ja.
0: Ja, ja, laten we die dan gewoon
1: even. Ik wou altijd een Baby Grand piano, maar ik dacht, eigenlijk krijg ik een Baby Granddaughter eerst.
0: Ja, dat is zeker waar, ja.
1: Dat is ook leuk.
0: Het is een verdiende beloning na gisteren. Van harte gefeliciteerd.
2: Nou.
0: Ja, hier,
1: dankjewel.
0: Hier is de Baby Grand. Dankjewel, Jacqueline.
1: Dankjewel.
0: Hoi. Een mooi moment moet dat geweest zijn.

0: eindig is die. Ja, wat leuk. Zo'n leuk verhaal dat je ervan opgeknapt.
1: Ja.
0: Ja, leuk. The Baby Grand voor Jacqueline, Billy Joel en Ray Charles. Ik vermoedde dat het origineel een piano was, hè? De Baby Grand, heb ik net begrepen.

0: Tints en Happy Star. Komt er ook al aan, hè? Katy Perry en Roar. Yvonne Westers vraagt aan, die zegt... doet u die maar op, Stenders? Vindt u ook niet dat we bijna dezelfde achternaam hebben? Besters en Stenders.
1: Ja?
0: Goed dat we niet getrouwd zijn.
1: Oh.
0: Zegt Yvonne allemaal.
1: Okay,
0: Katy Perry en Roar.
1: Ja.
0: Ik bel even Mams. Dat heeft eigenlijk twee redenen. Eén, omdat Koos haar favoriete bandje heeft aangevraagd.
1: Ah, ja, tuurlijk. Ja.
0: En twee, Mams. Ik was nogal laat met zindelijk zijn, hè? Oh ja, dat gaat nog. Ja? Hallo?
2: Ja?
0: Ja?
2: Jawel, maar dat was toen, na onze scheiding, toen was hij zenuwachtig.
0: Oh. Dat zal het geweest zijn. Zometeen even meer daarover, want dat is een vraag die Wouter Frank gesteld heeft. Anders denken mensen, waarom stel je die vragen godsnaam nu aan je moeder? Maar dat komt zo. Maar wil je nog even het favoriete bandje van jou aankondigen?
2: Ook Leaders van de Revivers.
1: Foutloos.

0: Ring, het is een DJ-plaatje, zie ik. Het is een van mijn lievelings. Voor jou, Caroline. Ik zie ook Woed heel vrolijk worden.
1: Zag je me dansen?
0: Ik zag jou buitengewoon goed dansen. Het leek wel een foxtrot.
1: Oh. Oh.
2: En die kan Wout, hè?
0: Ja, die kan die.
1: Ja. Foxy, foxtrot.
0: Heb jij dit niet toevallig vorige week nog bij Hey, Ferry Maat gedraaid in de discoshow van Diana?
3: Ik vind, ja, dat klopt inderdaad. En ik vond het zo mooi. Vorige week was ik op Bonaire. En daar woont Ferry. En ik ging met hem draaien op een feestje op een strandtent.
2: Oh,
3: maar mind you, die man die wordt in januari 80, hè?
2: Ja.
3: 80 jaar. En die komt aan, stopt zijn stikken in die cd-spelers en draait die hele tent helemaal gek. Ja, ik vond dat fantastisch. En tegelijkertijd dacht ik, nou, dan hebben wij ook nog even, jongen.
0: Er is nog hoop en toekomst.
3: Er is nog hoop, ja, inderdaad. Ja. Goed, ja.
0: Zo meteen nog veel meer bonanza, toch, bij jullie? XXL-bonanza.
3: Gewoon doortrekken, bevrijding. Gewoon, bevrijden,
0: ja,
3: bevrijden.
0: Ja, precies. Maar heb je zin in, laat het weten via de app van Radio Veronica. Dan komen we ook meteen, want dan hebben we ook iets meer tijd, terug op jullie pittige vraag van gisteren.
3: Oei.
4: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
5: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
6: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
2: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
3: Hallo, ik ben Patricia Veldhuis, hoofdredacteur van NRC. Naast de journalistiek die je van ons gewend bent, lees je nu ook de beste artikelen uit het Britse weekblad The Economist. Voor jou geselecteerd door de redactie van NRC. Nog geen abonnee?

0: Ga naar nrc.nl/abonnement.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
8: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
9: Amster!
10: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
9: Yes!
10: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
9: Play.
10: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
9: Lekker hoor!
10: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
9: Zoé!
10: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
9: Yes!
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Amster!
11: Oh. Goedemorgen allemaal!
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
13: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
14: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 4 uur.
18: En daar is Sietse Roskam.
19: Goedemiddag. De twee ziekste opvarenden van het Nederlandse cruiseschip bij Kaapverdië komen naar Nederland. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie worden ze van het schip gehaald, zodat ze kunnen worden behandeld. Waarschijnlijk hebben ze het Hantavirus, net als andere reizigers die eerder overleden of ziek van boord gingen. Verder heeft niemand op het schip nu klachten. Na een onrustige dag in de straat van Hormuz gisteren, waarop Iran en Amerika op elkaar schoten, is het vandaag weer rustiger. Volgens Amerika kunnen de komende dagen meer gestrande schepen onder militaire begeleiding doorvaren. Sinds het staakt het vuren een maand geleden begon, was er niet meer over en weer geschoten zoals gisteren. Opnieuw een dode bij een verkeersongeluk op de A1 bij de Lutte, vlakbij de Duitse grens. Het gaat om een bestuurder van een bus die achterop een vrachtwagen botste. Op dat stuk snelweg zijn de laatste tijd vaker ongelukken, vaak vanwege files door grenscontroles. Bij die ongelukken zijn al meerdere doden gevallen. En benzine blijft maar duurder worden. De adviesprijs is nu bijna €2,64 per liter, wat je vaak langs de snelweg betaalt. Diesel is iets minder duur. Ondertussen is de benzineprijs in Duitsland juist de andere kant op gegaan, dankzij een accijnsverlaging. Je kunt over de grens tanken onder de €2. Het weer grote verschillen met wat zon. In de westelijke helft bij 14 graden, terwijl het in de oostelijke helft bewolkt en 11 graden is. In het zuidoosten vanavond regen, morgen ook. Dan weer wat zon in de rest van het land. Het wordt 10 tot 15 graden. Verkeersinformatie stuk rustiger dan normaal op de dinsdagmiddag dankzij Bevrijdingsdag. Dit zijn de meest opvallende files. A2 Utrecht Den Bosch voor Everdingen. 19 minuten extra door een gat in de weg is de rechte rijstrook dicht. A12 Utrecht richting de Duitse grens voor Westervoort 12 minuten extra. Andere kant op richting Arnhem vanuit Duitsland voor Velperbroek een kwartier extra. Dan een pechgeval op de A15 Europort Gorkum voor de Noordtunnel. 17 minuten extra, twee rijstroken zijn daar dicht. Tot slot de A325 Nijmegen-Velperbroek voor Westervoort 22 minuten.
0: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
6: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
7: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
0: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
10: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
15: Oh yeah.
3: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
18: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
9: Kippie.
8: Nog een keer. Papa, sneller.
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.

0: zijn.
1: Oh, sorry. Frank, jij was mijn getuige. Ik had hem goed, hè?
0: Ja, jij zat er precies voor de Hey Baby, hoor.
2: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Lieve mensen, bijzonder goedemiddag. Het is 11 minuten over 4. Het is bevrijdingsdag. En daar zijn we weer.

0: dat is het ook. Ja, mensen, goedemiddag. Dinsdag 5 mei 2026. En wij vieren Bevrijdingsdag natuurlijk met muziek. Dus vandaag hebben wij een extra lange bonanza. Met in de studio nog steeds Carolien en de man waarvan ik gisteren heb verteld dat ik vroeger een poster van hem boven mijn bed had.
1: Ja, eens, met zijn broek op zijn knieën, toch?
0: Met zijn broek op zijn knieën.
2: Ja. Samen met Carmen Electra.
3: Het was de poster van Veronica toen, reed goed.
0: Je weet welk het is, hè?
3: Ja, je staat te vertellen. Ik heb hem thuis ook nog hangen.
1: Maar stond hij er echt in zijn blote gontje op?
0: Nee,
3: dat is netjes. Ja, hadden ze zo'n dingetje overheen gezet, reed goed en zo. Dus dat was netjes.
2: Maar moest je wel op de foto zonder broek?
3: Nee, ook
0: niet. Nee, met slip aan.
3: Nee, joh, dat was allemaal trucage toen al. En AI was er nog niet.
0: Ja, maar het is mooi dat jullie zijn. Het is fijn dat jullie er zijn en fijn dat we een extra lange bonanza hebben. Het idee is dus dat je gewoon lekker mag aanvragen wat je wil.
1: Totale vrijheid in muziek, hè?
0: Totale vrijheid in muziek. Ja. Maar ook nog een ander dingetje dat we even moeten doornemen. Want die is blijven liggen.
4: De vraag van vandaag.
0: Dat is eigenlijk de vraag van gisteren, want jullie hebben nog geen antwoord gegeven, geloof ik, hè?
3: Nee, die hebben wij bewaard voor vandaag. Dat had iets te maken, geloof ik, met hoe formuleert het heel... Of we wel eens iets hadden laten lopen of zo.
0: Nee, jij maakt het
3: boodschap.
0: Heel...
3: Jij, een boodschap.
0: Heb je wel eens een toilettechnisch ongelukje gehad?
2: Ja, dat ongeluk.
0: Dit klonk een stuk frisser.
2: Ja.
0: Maar dat was de vraag. Ja,
3: maar ik had even mijn mams gebeld, want ik weet dat ik redelijk lang nog niet zindelijk was. En mijn moeder vertelde net nog eventjes... Ja, dat kwam omdat we net gescheiden waren. En dat vond je moeilijk. Dus daar was je zenuwachtig over. En dus dan krijg je dat je op een gegeven moment... dan met je klas weg moet.
0: Ja.
3: En leuk een keer op zo'n kamp of zo. En dat je dan denkt, ja, ik wil niet. Dus ik blijf van de hele nacht wakker. Want anders heb je dus dat toiletongelukje.
0: Ah.
3: En dan wil je nog wel eens uitgelachen worden... door de rest van de klas. Maar mam zei dus net, ja, dat was toch wel een jaar of 6, 7. En daarna is er... een goed gesprek geweest met buurman die zoiets ook had.
0: Ja.
3: En die had een pilletje voor je. En toen kwam je er vanaf. En ineens denk ik na al die jaren, misschien wel letterlijk in dit geval, een plas ebo. Wat dat toen gewerkt heeft.
0: Oké. Maar dat vind ik eigenlijk heel zielig klinken. Want ik hoopte een beetje op een verhaal, hadden we alles weer wat wij hadden meegemaakt. Dat je wel eens
3: hebben Carolien voor.
2: Oh.
1: Nou, Carolien, kom erin. Heb je wel eens een ongelukje gehad?
2: Ja, ik was gewoon al een hele volwassen vrouw van 40... toen ik in een hotelkamer in Sydney lag. En of het de drank was of een hele heftige droom. Maar I wet my bed.
0: Ja.
2: Daar werd ik natuurlijk wakker van. Ik denk, wat is hier aan de hand? Ik heb maar gedaan dat het plasseks was. En ik ben gaan betalen en wegwezen.
0: Want dat is minder erg. Daar kom je mee weg bij jou thuis. Nee, ja. Prima.
2: Ik was een Sydney, hè? Nul uit weg.
0: Okay.
3: Plasseks om je ramen schoon te maken.
0: Oké. Dus je doet het wel gauw. Alright, en wat is de vraag voor ons dan?
3: Ja, je had een hele goede voorbereid. Ja. Hè? Aan wie heb je een hekel?
2: Aan welke mens heb je een ontzettende hekel?
3: Zo'n mooie dag dat we de vrijheid vieren. Vol de vrijheid, gooi het eruit.
0: Aan wie heb je een hekel? Ja, ik vind dat een... Ik heb een klein lijstje gemaakt. Ik heb hier
1: het zijn 28 A4'tjes.
0: Ja. Nee, ja, ik heb niet echt een hekel aan mensen. Ik heb niet snel... wel aan het soort mens. Zeurende mensen. Oh, ja. Mensen die op de Dam staan te schreeuwen op 4 mei 's avonds. Daar heb ik een hekel aan. Daar heb ik echt een hekel aan. Maar daar heb je het ook wel gehad. Maar Frank heeft... Frank, nee, ik heb niet echt een naam. Maar Frank heeft een naam. Frank heeft echt aan iemand een vreselijke...
1: Een bloedhekel.
0: Bloedhekel.
1: Ja. Ja.
0: Die komt er hier nooit meer in.
1: Jet Rebel.
2: Ja. Oh, nee.
1: Ja? Nee, ik heb echt... Ja, Jet Rebel, wij zijn geen vrienden. Nee.
3: Hij heeft een nieuwe single, maar jij gaat die niet draaien.
1: Nee, zeker niet.
2: Wat is er gebeurd? En waarom?
1: Nou, ik heb echt niet heel snel een hekel aan mensen.
2: Nee.
1: Jullie kennen mij ook, ik heb het helemaal niet. Maar ik moest één keer Jet Rebel interviewen. En ik weet niet, hij kwam net van het podium af en ik weet niet wat er gebeurd was of wat. Maar dat was echt, nou, by far. Wout, jij hebt het gehoord ook, dat interview.
0: Ja. Was niet best.
3: Is het er nog?
0: Nee, het is niet meer. En je kan, maar het punt is, hij kon daar niks aan doen. Maar je moet even vertellen wat er misging.
1: Nou, ik stelde misschien ook de verkeerde vraag. Want ik zat naar het concert te kijken. En hij stond was helemaal in zijn eigen wereld. Dus ik gebruikte het woord trans. En hij dacht... Dus ik zei, je stond helemaal in trance op het podium. Hij dacht dat het weer ging over zijn drugsverleden.
3: Ja.
1: Zei, oh, ga je nou weer over mijn drugsverleden beginnen? En toen was dat interview vervolgens niet meer te redden.
3: Nee.
1: En de man werd zo onaardig, ook live op de radio.
0: Ja.
3: Dat zei hij wel tegen mijn Frankie.
0: Nou, ik werd dus ook boos.
3: Ja.
0: Want ik zat in de studio en Frank was op locatie. Was bij North Sea Jazz. Dus ik riep in Frank zijn oor, afronden, weg met die gek. Maar Frank bleef maar vriendelijk.
3: Ja.
0: En ja, nee, dat was echt heel vervelend. Dat was heel naar.
1: En vervolgens ook het weglopen en zo. Het was gewoon... Ik hoef jou nooit meer te spreken. Gewoon een moeilijke jongen.
0: Maar vandaag is bevrijdingsdag.
3: Ja.
0: Dus we hebben een kleine verrassing.
1: Jeff Rebel. Nee.
3: Hij komt hier live zingen. Misschien wel live zingen.
0: En jullie hebben aan iemand echt een enorme hekel. Nu ook aan Jeff Rebel natuurlijk.
2: Ja, ik kan hier niet meer overheen.
0: Nee, hè?
2: Ik heb een ontzettend hekel aan iemand. Ik heb eigenlijk aan een heleboel soorten mensen wel... Ik ben eigenlijk gek van dieren.
1: Kort samengevat.
2: Ja.
0: En is dat geen dier? Heb jij er een hekel aan?
3: Ja.
0: Alright. Mensen, Bonanza XXL. Wie was er overigens over die plaat waarmee begonnen? Bruce Springsteen, jij weet het van.
1: Ja, dat was Marjolein, die stuurde daar een berichtje voor. Marjolein, dat je wel voor de aanvragen.
0: Dingen die je wil horen, liedjes die je wil horen op deze Bonanza XXL. Geef ze door.

0: Wie wilde die George Ezra horen? Wie was dat?
1: Dat was, even kijken hoor. Samira, die wilde die graag horen. George Ezra en Shotgun. Dat is een leuke liedje.
0: 5 mei. Het is een spannende dag. Straks om 6 uur komt er iemand al Cheats. 6 uur komt er iemand Rolling Stones uit, toch?
2: Daar ziet het wel naar uit, ja.
0: Ja, spannend. Ja, spannend. Straks spelen we ook nog ons gloednieuwe spel. Dat heet Woordenjacht. Kun je serieus geld mee winnen. Gisteren ging er €160 uit. Als je daaraan wil meedoen, app dan nu Woordenjacht naar de app van Radio Veronica. Dan maak je kans om straks mee te doen. En nou ja, we hebben dus Bonanza XXL. Beetje ongemakkelijk. Er wordt heel veel Jet Rebel aangevraagd. Ja. Dat zat er wel aan te komen. Ja, precies. Maar mogen we hem ook niet draaien? Dat
1: nee,
0: wel
1: nee,
0: toch?
1: Nee. We draaien dit programma. Dit programma is gegarandeerd Jet Rebel vrij.
0: Jet Rebel vrij.
1: Ja, dan moet ik overigens nog wel even met jou overleggen, maar dat...
0: Nee, vriend, als jij dat wil, dan vind ik het ook best.
1: Tenzij er heel veel appjes binnenkomen van mensen die zeggen... nee, dat kun je echt niet maken, je moet gewoon Jet Rebel draaien.
0: De komende minuten zit je goed. We gaan naar Noël. Noël, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Tikkeltje jaloers zijn we wel op je. Welk optreden heb jij gisteravond gezien?
3: Christopher Cross in Utrecht, in Tivoli-Vredenburg.
1: Wauw, ja. Lachen man. Hoe was dat?
0: Ja, hoe was dat?
3: Ja, fantastisch. Ik vond het echt geweldig. Ik moet zeggen, voor een man van 75, hij was gisteren schijnbaar 75 geworden, ja. Was hij nog verrassend een goede stem. Het was, het was echt top.
0: Maar jij zegt dat, hè, voor een man van 75. Maar als hij, zeg maar, je merkt wel dat, ik bedoel, het was niet helemaal meer zoals vroeger, zeg maar.
3: Nou, ik heb hem nooit live gezien vroeger, dus ik zou het niet weten. Ik ken natuurlijk alleen van de platen, van de LP's, moet ik zeggen, van vroeger. Dus hoe hij toen luisterde, geen idee. Maar ik vond zijn stem was toch alsof het op de plaat klonk vroeger.
0: Wauw, Christopher Cross. Ja. Wat goed dat hij het nog steeds doet ook. Ja. Wat fantastisch. Ja. Welke zou je willen horen nu dan?
3: Ride Like the Wind natuurlijk.
0: Ride Like the Wind. Even kijken. Doet Jet Rebel daar mee? Nee, doet er niet mee. Dus die kan gewoon. Die gaan we draaien. Nee, dat is een mooi verhaal. Wat voor cijfer zou je gisteravond geven?
3: Een 9.
0: Een 9?
1: Nou, dat is gewoon een heel hoog cijfer. Hey, wow, lekker man.
0: Ja. Nou wel, geniet na. En geniet van Ride Like the Wind. En maak er een mooie bevrijdingsdag van, hè?

0: Er waren meer mensen gisteravond bij Christopher Cross in Utrecht. Noël was een van de gelukkigen en vroeg aan Ride Like the Wind in deze Bonanza XXL. Maar zometeen...
1: Stiet Roska met het nieuws. Stiet, wat heb je zometeen in het nieuws?
2: Zieken van cruise naar Nederland en veteranen in Wageningen.
0: Oh, dat ging niet helemaal goed.
1: Nou, vond wel lekker.
0: Ja, daar heb je ook alweer een punt. Dus.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
6: Tango?
5: Huh?
6: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
9: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Sneakbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
10: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
11: Veronica Weerbericht.
0: In het noorden en het westen van Nederland zo goed als droog en de zon schijnt. In het zuiden en oosten vaker bewolkt, soms een beetje regen. Het wordt 12 tot 16 graden. Is dat het weerbericht voor morgen of voor vandaag? Voor vandaag, heel goed. 5:02. Geworden. Dit is het nieuws. Siet Roskam, bijzondere. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. 3 zieke opvarenden van het Nederlandse cruiseschip bij Kaapverdië kunnen eraf en worden naar ons land gebracht voor medische hulp. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het Hantavirus op het schip van mens tot mens is overgedragen, nadat 1 of meerdere al besmet aan boord zijn gestapt. Iran zou vandaag weer raketten en drones richting de Verenigde Arabische Emiraten hebben afgevuurd. Dat land zegt de aanvaller te hebben onderschept. Gisteren was dat ook het geval. Amerika zei eerder vandaag dat het weer rustiger is geworden rond de Straat van Hormuz. En het is Bevrijdingsdag met niet alleen 14 festivals, maar ook het jaarlijkse défilé in Wageningen met de optocht van veteranen. Nederlanders, Britten en Canadezen die meevochten bij de bevrijding zijn erbij.
0: Thank you.
1: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister met op dit moment 24 vertragingen, 76 kilometer in totaal. Het is eigenlijk best wel rustig op de weg. Dit zijn de vertragingen vanaf 13 minuten. De A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Kootwijk en Apeldoorn-Zuid. 20 minuutjes. A2 Maarsen-Den Bosch tussen Oude Rijn en Everdingen. Daar sta je 35 minuten te wachten. A12 Utrecht-Oberhausen tussen Arnhem-Noord en IJsselbrug. Daar 14 minuten. A12 Oberhausen-Arnhem tussen Zevenaar en IJsselbrug. 13 minuten. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Lunetten en Lekbrug. Daar 13 minuten. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je uiteraard in de app van onze vrienden van Flitsmeister.
12: Bruine fruitschaal, gele rakkers, iedereen is blij. Het kost een beetje moeite, maar vanavond ben je vrij. We zien samen

0: Bevrijdingsdag 2026. We hebben een extra vrije muziekdag vandaag. Met een Bonanza XXL Splerance aangevraagd door Mark Meeuwsen. Via de F Radio Veronica. Een message to my girl. Die was mooi. Dat is prachtig. Maar er is nog veel meer. Alleen weten we niet zeker of we de volgende persoon ook kunnen verstaan.
1: Nou ja, het leuke is, er zijn natuurlijk op heel veel plekken in het land bevrijdingsfestivals. Grootste is in Zwolle. Ja. En de man die daar staat op dit moment, tussen het volk, is Gerald. Gerald, hallo Gerald, hoor je ons?
2: Ja, ik hoor jullie. Hoor jullie mij ook?
0: Oh, dit gaat supergoed,
2: ja,
0: man.
2: Ja, ze zijn nu even stil.
0: Ja, wat
2: ja,
0: lekker.
2: Ze zijn nu aan het praten, maar ze gaan zo weer verder. Zal er wel meer herrie worden, denk ik.
0: Hé, hey, maar luister, hoe is het daar?
2: Ja, druk. Heel veel mensen.
0: En is het leuk? Goed sfeertje, mooie optredens?
2: Ja, ik ben nou bij Direct aan het kijken. Dus ja, dat is een brief voor jullie show. En ja, die zijn wel goed.
1: Wat, okay, hey, wat is waar kijk je nog naar uit vandaag? Want de line-up is best wel behoorlijk. Kensington staat onder andere vanavond daar op het podium.
2: Ja, nou, daar kijk ik heel erg naar uit. Ik wil wel eens weten hoe die nieuwe song klinkt. Maar ja, die heb ik nog nooit live gehoord. Dus ja, daar ben ik echt heel benieuwd naar.
0: Oké, okay, cool. Hey, en Case Choice, die wil je graag horen. Die was net. Hoe was dat?
2: Ja, ja, weet ik eigenlijk niet. Want ik moest werken, dus ik kon het net niet halen. Dus ze gingen net van het podium af toen ik
0: oplopen.
2: Ja, dat was
0: een beetje
2: jammer.
0: Dan snap ik ook dat je die wil horen. Nou, gaan we voor je draaien. Dat en Eric. Ja. Geniet daar van de bevrijdingsdag. En goed je even gesproken te hebben.
2: Ja, dankjewel. En jullie succes met de show. En ja, draai maar. Het is een goed nummer. Je hoort het niet zo vaak nog op de radio. Dus vandaag.
0: Nou, vandaag komt hij zeker voorbij. Case Choice en Nat en Eric.

0: Ja, dit was Rob, die stuurde daar een audio-appje over.
1: Ja, die hebben we nog gehoord.
0: Deze Matthew Wilder, Break My Stride. En dat is het leuke. Je kan natuurlijk ook gewoon een appje inspreken, appje inzingen. Als het los van een tekstberichtje natuurlijk, dat mag altijd. Maar een appje inspreken en inzingen, daar zijn wij altijd groot voorstander van in dit moment.
1: Dat vinden we mooi, ja. Maar gewoon ouderwets bellen kan ook. Johan zit in Scheuveningen. Johan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Je bent ook lekker vrij vandaag, hè?
2: Ja, klopt.
1: Waar had je anders gewerkt als je niet vrij was geweest?
2: Inderdaad, op het ministerie van Binnenlandse Zaken.
0: Kijk eens aan. Zo, jij bent hoog, Johan, dat horen we al.
2: Nee, hoor.
1: Johan is de minister. Ja. Johan, welke plaats zou je vandaag op 5 mei willen horen in de Bonanza XXL?
2: Keep on walking in the fields van Neil Young.
1: Past ook wel mooi bij vandaag. Gaan we voor je draaien.

0: we hebben er meer mensen blij mee gemaakt. Ramon ook. Neil Young. Rocking in the free world tijdens de Bonanza XXL.
1: Ook Vincent Bredenoord zegt goede plaat. En wat ik daar heel sympathiek vind, van Rob heeft hem aangevraagd. Dat Rob dan nog even stuurt. Dankjewel Wout en Frank. Met vier duimpjes.
0: Lieve mensen, gisteren zijn we begonnen met een nieuw spelletje. En dan kun je serieus zoveel monies mee winnen.
1: Kun je veel geld mee winnen.
0: Nou, gisteren ging er 160 euro uit. Het spelletje heet Woordenjacht. Frank en ik maken om de beurt noemen we een woord. En die woorden bij elkaar vormen een zin. En dat staat ergens voor. Dan moet jij raden wat het is. Woordenjacht, veel geld. We gaan zo meteen voor de tweede keer spelen. Als je mee wilt doen, app dan Woordenjacht naar de app van Radio Veronica.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
6: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje, Hubo helpt.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Drukke dag gehad en dan straks thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
2: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
3: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
1: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: Are you drinking my Mullermilk protein?
8: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
9: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 5 uur.
13: En daar is Siet Roskam. Goedemiddag. 3 zieken op het Nederlandse cruiseschip bij Kaapverdië komen zo snel mogelijk naar Nederland. 1 van de patiënten is ook een Nederlander, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Meerdere mensen raakten op het schip besmet met het Hanta-virus en 3 zijn in de afgelopen weken overleden. Na gisteren is er vandaag weer geschoten door Iran, melden de Verenigde Arabische Emiraten. Die zeggen de raketten en drones te hebben uitgeschakeld. De afgelopen weken was het juist rustig in de regio tijdens het staakt het vuren. Volgens Amerika is dat nog niet voorbij en worden de komende dagen meer schepen onder militaire begeleiding door de straat van Hormuz begeleid. Een opvallende stap van de directeur van Milieudefensie. Die gaat werken bij staalbedrijf Tata Steel. Hij moet daarom meteen stoppen bij de milieuorganisatie. Ja, die is teleurgesteld en begrijpt er niks van dat hun directeur overstapt naar een van de grootste vervuilers van Nederland. Bij Tata Steel wordt hij verantwoordelijk voor duurzaamheid.
14: Oké, ja, nee, maar dan snap ik het misschien wel een klein beetje.
13: Ja, want bij Tata Steel heeft de opdracht gekregen te verduurzamen. Ja. Dus daarom dachten ze, misschien moeten we iemand hebben die daar heel erg voor is.
14: Als die hoofd nieuwe schoorstenen was.
15: Dan ja, dat was een andere
14: gek geweest, ja. Maar dit begrijp ik al een klein beetje.
13: Ja, maar het is toch een beetje ongelukkig misschien. Ja. En het gaat redelijk met de witsnuitdolfijn die zondag aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee. Hij wordt nu verzorgd in een opvangcentrum in Annapolona en gaat volgens de regionale omroep met stapjes vooruit. Het gebeurt niet vaak dat een witsnuitdolfijn aanspoelt in ons land. 15 jaar geleden voor het laatst en die overleefde dat niet. Het weer dan zon in de westelijke helft. In het zuidoosten vanaf vanavond regen. Het koelt vannacht af naar 8 graden. Morgen blijft het zuidoosten nat. Op andere plekken soms zon. Het wordt rond 13 graden. De files zijn er veel minder dan normaal dinsdagmiddag. Dankzij bevrijdingsdag. Dit zijn wel 3 opvallende. De A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Oude Rijn en Afrit Everdingen een half uur extra door het wegdek in slechte toestand. Daarom is de rechterreis ook dicht. Bergingswerkzaamheden op de A15 Europort Gorkum voor Hendrik Ido Ambacht ruim een half uur extra. En tot slot op de A27 Utrecht-Gorkum voor Everdingen 26 minuten.
16: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
17: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
18: Pap, die moeten we hebben!
17: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
19: onlineveilingmeester.nl.
20: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
17: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
21: Onlineveilingmeester.nl.
11: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
19: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
21: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
22: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
21: Werken? In deze drukte?
22: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
21: Stap je ook in?
23: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
23: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
25: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
26: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB

0: God is een DJ.
1: Nou, niet alle DJ's, maar sommige die, die kunnen er best wel wat van natuurlijk.
2: Fadelust werd aangevraagd door... even kijken hoor, want ik probeer het natuurlijk allemaal bij te houden, Wout. Hè? De administratie is redelijk on point. Even kijken, Michael wilde die graag horen. Dankjewel Michael voor de aanvragen.
1: Vandaag is het 5 mei, het is bevrijdingsdag. En wij dachten eigenlijk voor borduren op waar Rob en Carolien mee zijn begonnen. De Bonanza. We hebben er een Bonanza XXL van gemaakt. Want muziek en muzikale vrijheid vinden we ook heel belangrijk. Wat wil jij horen? Dat mag je doorgeven via de app van Radio Veronica. Dan gaan we dat draaien. Wat ik overigens wel heel hard werken vind. Jongens, niet normaal toch?
2: Nee, maar ja, er komt veel binnen. En dat is goed, blijf ook vooral doorsturen. Ja, hè? Wat moet er nou echt gedraaid worden op deze bevrijdingsdag? Welke muziek staat voor vrijheid als het voor jou geldt? Geef maar door via de Radio Veronica.
1: Marieke, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
1: Tussen al het muzikale geweld door, dacht jij even monies pakken?

0: zo is het ook. Woordenjacht gaan we spelen met Marieke en dat vinden wij heel erg leuk. Maar Frank, misschien moet je even uitleggen wat die woordenjacht dan precies inhoudt.
1: Iedere werkdag geven we in dit radioprogramma keiharde knaken weg. Het ultieme samenwerkingsspel, met name de samenwerking tussen ons, Wout. Want om en om delen wij een woord. En dat moet dan uiteindelijk een zin vormen. Van tevoren hebben wij dat niet bij elkaar, met elkaar afgesproken.
0: Wij weten nog niet welke woorden je krijgt zometeen, Marieke. Dus dat weten we niet.
1: Het is een beetje zoeken voor ons ook, dus vergeef ons dat. De zin omschrijft een woord en jij mag dan raden naar welk woord we precies op zoek zijn. En dat levert je dus uiteindelijk het geld op. Je krijgt 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk woorden te raden. En daarmee zoveel mogelijk geld te winnen dus. Je mag na elke zin een antwoord geven. Als de zin klaar is, dan hoor je dit geluid. Let goed op. Ja. En dan moet je het woord zeggen. En heb je het woord dan goed, dan krijg je €20 per woord.
2: Oké, goed.
0: Ja, Marieke, je moet je voorstellen, wij hadden bedacht, dit is de korte versie van de uitleg. Maar voor de evaluatie gaan we morgen nog een paar zinnen schrappen.
1: zal ik hem nog een keer uitleggen, Marieke, of heb je hem?
2: Nee,
0: ze heeft hem wel.
2: Komt helemaal goed.
0: En vooral dit geluid, dat is belangrijk. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Ik nog niet, want ik moet nog eventjes. Ik krijg nu de woorden pas. Oh mijn god, er zitten een paar kutwoorden tussen. Maar dat maakt niet uit. We gaan beginnen, lieve Marieke. We gaan echt ons best doen voor je. Probeer er zoveel mogelijk te raden. Jouw woordenjacht is nu begonnen. Oké, oren, ogen, puntje van je
2: neus.
0: Ja, is goed. Wat komt er uit een koe? Wat komt er uit de koe?
2: Melk.
0: Ja. Kun je mee gebeld worden?
2: Telefoon.
0: Is goed. Oh, dit. Zit in je broek na een ongeluk.
2: Bloed?
0: Nee. Voor moest het zijn. Kun je op zitten?
2: Bank.
0: Nee. Weerfenomeen
1: waarvan
0: je
1: nat
0: wordt.
2: Water.
0: Hier. Nee, dit gaat een nieuwe worden.
1: Oh. Even snel tellen hoor, want even kijken. Je had neus had je goed. 3 had je er in totaal goed. Dat betekent €60.
2: Nou, toch leuk.
0: Toch leuk. En heel even, volgens mij wat je niet goed had was... regen is een weerfenomeen waar je nat van wordt. Waar je op kunt zitten, dat is een stoel. Ja, en dat ongelukje in je broek, dat was een remspoor.
1: Ja, vind ik ook moeilijk hoor.
0: Ja, die vind ik wel heel moeilijk.
2: Die hebben nooit.
0: Wat een klote woord. Maar toch, gewoon pak je even €60, Marieke. Dat is gewoon voor jou.
1: Lekker, Marieke.
2: Ja, leuk man. Okay. Super fijn, helemaal
0: heel. Veel plezier ermee. Dankjewel voor de meespelen. Iedereen die denkt van, ja, maar dit kan ik ook. Ik wil ook een keer woordenjacht spelen.

0: Hamza XXL. De playlist is helemaal van jou.
1: Hey Wout en Frank, ik zou graag Band on the Run van Paul McCartney in de Wings willen horen. Alvast bedankt, fijne uitzending. Hoi.

0: groot administratief talent van me. Wie wilde deze plaat graag horen?
1: Ja, dat is leuk dat je erover begint, Wout. Want inderdaad, ik heb dat allemaal netjes bijgehouden. Even kijken hoor. Troy, die kwam hier mee. Band on the Run. Nee, zeg dat niet goed trouwens. Even kijken hoor. Ach, nee.
0: Even tussendoor, Siets, een vraagje. Ja. Zou jij het aandurven dat Frank jouw belastingaangifte doet?
2: Nee.
0: Nee.
1: Toch gaat mijn belastingaangifte heel vlotjes. Ik ben nu bij 2024. Abel was het overigens. Die stuurde audio-appje via de radio.
0: Dat wist ik trouwens, ja. Oké, Abel. We gaan naar, even kijken naar Michael. Dag Michael, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Dit is wel een herkenbaar verhaal. Michael, jij hebt gewerkt vandaag, je reed naar huis. Jij ademt even diep in en jij ruikt iets. Wat rook jij?
3: Patat.
0: Patat? Je rookt patat. En dat is gek, hè? Want dan moet je het ook hebben ook, hè?
3: Ja.
0: Ben je onderweg naar de snackbar?
3: Ik zit niet bij de snackbar te wachten om te bestellen eigenlijk.
0: Lekker is dat.
1: En wat gaat er besteld worden? Is het alleen een frietje of doe je er nog even een lekker...
3: Dat weet ik nog niet. Ik kwam echt net aanrijden en toen belden jullie. Dus ik ga zo even op mijn menu kijken. Maar ik denk een hamburger en patat.
0: Lekker hamburger.
1: Je bent echt een levensgenieter, Michael.
0: Ui erbij.
1: Goed op de
0: horen. Heerlijk, heerlijk.
3: Ja. Valt ook wel weer mee, hoor.
0: Hey, luister. Dit is de Bonanza XXL. Los van patat. Dat moet je zelf regelen. Kunnen wij muzikaal regelen wat je horen wil. Waar heb je wat dat betreft trek in?
3: Mel en Kim. Respectable.
0: Eet smakelijk.

0: Michael, die lekker aan de friet zit met een hamburger. Gelijk heeft hij. Bevrijdingsdag 2026, de Bonanza XXL. Wat zou je zometeen graag willen horen? Dat mag je doorgeven via de app van Radio Veronica.
1: Siets Roskam, hoor je zometeen met het nieuws. Siets, wat heb jij zometeen in het nieuws eigenlijk?
2: Cruisezieken komen naar Nederland. En veel geld te winnen met blikjes en flessen.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB. En gaan.
4: Hamster!
5: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
4: Yes!
5: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
4: Play.
5: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis.
4: Zoey!
5: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
4: Yes!
5: De meeste, de beste aanbiedingen.
4: Hamster!
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: Vanavond neemt het zuidoosten de kans op regen toe en later op meer plaatsen regen. Het koelt af naar een graadje of 9. Morgen is een bewolkte dag. In het zuiden en midden van het land valt dan regen. Het wordt maximaal 15 graden. Even een stapje terug. Maar dan komt de lente vanzelf weer. Het is exact half zes geworden. Dit is het nieuws. Sint Roskamp, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Eindelijk kunnen de zieken op het Nederlandse cruiseschip bij Kaapverdië van boord. Maar wanneer precies is nog onduidelijk. 3 mensen worden zo snel mogelijk naar Nederland gebracht om ze te behandelen. 1 van hen is een Nederlander. Eerder overleden al 2 Nederlanders en een Duitser. Waarschijnlijk allemaal aan het hantavirus.
0: Hey Sint, mag ik jou daar een vraagje over stellen?
1: Ja, tuurlijk.
0: Want kijk, ze zeggen nu dat je in principe van mens op mens kun je het niet krijgen.
1: Nee. Nou,
0: het is wel apart dat heel veel mensen daar aan boord hebben gekregen. En dan komt mijn volgende vraag. En ik gun iedereen het beste, begrijp me niet verkeerd. Maar moet je ze dan nu al van boord halen?
1: Nou ja, kijk. Nee, het is inderdaad. Er zijn meerdere virussoorten. En er is 1 soort, het Andes gedeelte van het hantavirus. Dat komt dus uit Zuid-Amerika, uit de Andesgebergte.
0: Ja.
1: Dat is als enige van alle hantavirussen wel van mens op mens overdraagbaar. En het zou kunnen dat die mensen, die zijn in Argentinië geweest, dat virus hebben meegenomen aan boord.
0: Ja.
1: En dat mensen die bij elkaar in de kajuit zaten of bij elkaar lang in de buurt zijn geweest in het restaurant, dat die het aan elkaar hebben overgedragen.
0: Okay.
2: Maar dan de vervolgvraag van Wout. Is het dan handig om ze van het schip af te halen?
0: Dat is ook een heftige vraag. Want eigenlijk zeg je het indirect, zeg je laat ze lekker.
2: Nee, maar je zou ze ook kunnen behandelen natuurlijk.
1: Ja, maar er zijn in Nederland allemaal protocollen in speciale ziekenhuizen waar mensen.
0: Ja, dat kennen we inderdaad.
1: Ja.
0: Dat schiet op.
1: Nee, oké. Okay, maar goed. En die andere mensen aan boord, die hebben allemaal geen klachten. Dus het ziet er naar uit dat zij nergens last van hebben.
0: Oké.
1: Het staakt het vuren rond Iran wankelt. Nu dat land voor de 2e dag op rij raketten heeft afgevuurd. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen ze uit de lucht te hebben gehaald. Amerika vindt het voorlopig nog niet nodig om verder te gaan met oorlog voeren. En houd je statiegeld, blikjes of flessen nog maar even bij je. Want vanaf volgende week kun je geldprijzen tot 400 euro winnen.
0: Oh.
1: Voor elke 15 cent aan statiegeld krijg je een lot als je inlevert via een automaat buiten de supermarkt, waarmee je via een tikkie wordt terugbetaald. Ja, dus krijg je een tikkie met gewoon je statiegeld en voor elke 15 cent een lot voor een loterij. Die komt er omdat er nog te weinig statiegeld wordt ingezameld en zo wordt dus gestimuleerd om echt alles in te leveren.
0: Okay. Maar ze dachten, we gaan het niet te makkelijk maken, want er komen te veel mensen in.
1: Ja.
2: Ja, heb ik overigens wel net even een berekeningetje gemaakt.
1: Ja.
2: 15 cent hè, voor een blikje, als je inlevert. Gisteren hebben wij 160 euro weggegeven in Woordenjacht. Dat zijn 1067 blikjes. Alsnog kun je beter meedoen aan Woordenjacht. Dan heb je binnen 2 minuten eigenlijk meer geld verdiend.
1: Ja. Ja.
2: Dan wanneer je heel druk met die blikjes aan de slag. Ja,
1: maar er wordt in totaal 100.000 euro weggegeven. Hè?
2: Ja, dat win je weer niet in Woordenjacht.
1: Nee,
2: Radio Veronica Verkeer. Door Flitsmeister. Op dit moment 27 vertragingen. Totale lengte van 80 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 15 minuten. De A2 Maarsen Den Bosch tussen Oude Rijn en Everdingen. Sta je een half uur te wachten. A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Leidschendam en Rijswijk. Daar 27 minuten. A15 Oostvoorn en Gorkum tussen IJsselmonde en Ridderkerk-Zuid. Daar 21 minuten vertraging. A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en de brug over het Wilhelmina-kanaal. Daar 3 kwartier. En A59 Zonzeel-Os tussen Os-Oost en Paalgraven. Daar 15 minuten. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je uiteraard in de app van onze vrienden van Flitsmeister.
0: Het is 5 mei. Vandaag hebben we muzikale vrijheid. De Bonanza XXL. Laat

0: Wie wilde die Sabrina Carpenter horen?
1: Nou, dat is leuk dat je daarover begint, Wout. Heel
0: die,
1: even.
0: Die hebben we nog geprobeerd te bellen.
1: Ja, dat was Lisbeth. Die wilde die horen.
0: En Natasja. Natasja hebben we geprobeerd te bellen. Waren twee mensen.
1: Oh, twee mensen. Twee mensen,
0: ja. Wat leuk zeg.
1: Nou, blijf ze vooral doorsturen. Jouw favoriete platen. Bonanza XXL. Totale vrijheid als het gaat om muziek. Dus kom maar door met jouw favoriete platen. Dan draaien ze graag voor je.
0: Ursula, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Hoe was de vakantie in Korea?
2: Lekker.
0: Ja?
2: Heerlijk.
1: Ja, inclusive resorts.
2: Nee, wij zitten echt lekker midden in de stad tussen de mensen. En zo doen we dat. In een hockey. En
1: je bent er nu ook?
2: Nee. We zijn net teruggekomen vanochtend.
0: Okay. Oh, dan heb je nog een enorme jetlag. Wat is het tijdverschil met Korea?
2: 7 uur.
0: Oh, oké.
1: Je was nog op het nieuws trouwens, daar hebben we een audiofragmentje van de Noord-Koreaanse TV.
3: Dat was het
0: inderdaad. Voor de duidelijkheid, je was in Zuid-Korea, denk ik, en niet Noord-Korea.
2: Ja, Zuid-Korea, ja.
0: Hé, luister, leg even uit. Er is een heel zangkoor. Hoe heet dat zangkoor?
2: Margriet Eshuis Popkoor.
0: Maar nu vind ik het een beetje ingewikkeld
2: worden. Het is opgericht door Margriet Eshuis, 10 jaar geleden.
0: Ja.
2: Dus dit jaar vieren we ons 10e jaar eigenlijk.
1: Wat leuk zeg.
0: Dat is supermooi. Maar dan heb je een Margriet Eshuis koor.
1: En dan zing je Coldplay.
0: En dan vraag je Olita Adams aan. Die vind ik toch een tikje ingewikkeld.
2: Nou, dat was een nummer wat Margriet echt heel mooi vond.
0: Ja.
2: Wat wij als koor ook heel mooi vinden. Er zit een verhaal achter.
0: Okay.
2: En we zingen het echt met zoveel passie, dat nummer. En ook met zoveel gevoel, omdat er iedereen heeft wel een verhaal hierbij, een gevoel bij.
0: Mm-hmm.
2: Dus daarom dit nummer.
0: Nou, maar nu snap ik hem wel. Alright, dus het koor heet Margriet Eshuis Koor. En jullie willen horen Windows of Hope van Olita Adams. En die gaan we draaien met de groeten van Ursula, die net terug is uit Zuid-Korea. Zeg ik zo allemaal goed?
2: Ja, en als ik even mag promoten, dit jaar vieren we ons 10e jaar.
0: Ja?
2: En 28 juni hebben we een groot optreden in Wormerveer.
0: Ja.
2: In het Wilhelmina Park.
0: Potverdorie.
2: Dus degene die zin heeft, komt lekker langs.
1: Dat is wel een leuke plek hoor. Luistert de rest van het koor ook op dit moment eigenlijk?
2: Ze zitten allemaal aan die radio gekluisterd. Het wordt opgenomen. Noem maar op. Dus,
0: wat goed. Nou, dan aan het hele koor de groeten en geniet van Olita Adams. En veel plezier bij het Lustrum.

Hey, Wout en Frank. Zeg, ik heb Pete Townshend met Face to Face eigenlijk al heel erg lang niet meer gehoord. Zouden jullie hier misschien iets aan kunnen doen? Groetjes van ook een Frank.

0: face-to-face in de Bonanza XXL bij Radio Veronica. Ik wil heel even iets vragen aan ChatGPT. Kan dat?
1: Tuurlijk.
0: Hoe oud is Mick Jagger?
1: Mick Jagger is momenteel 82 jaar.
0: 82 jaar.
2: Ja, maar als je die nog tekeer ziet gaan op het podium, joh.
0: Ik stel die vraag met een reden. Want jij zegt nu al een podium. Maar wat is er nou waar van het verhaal dat er volgens mij of vandaag of morgen dat er het nieuwe van de Stones komt?
1: Nou ja, de Stones die hebben op Instagram steeds meer signalen afgegeven dat er iets gaat gebeuren met als tijdstip zometeen 6 uur Nederlandse tijd.
0: Kijk.
1: En daarbij toch iets dat zeer lijkt op de albumcover van de aanstaande plaat die op 10 juli uitkomt.
0: Dus eigenlijk, ja, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, stel jij dat er zometeen over, laten we zeggen, 7 minuten een nieuwe Stones uit kan komen.
1: Ja, want ja, dat het album komt, dat weten we dus al. Dus er moet iets anders nieuws komen.
2: Okay. Maar hoe krijgen we die? Heeft er iemand, krijgen we een appje van Mick Jagger of wat gaat er gebeuren?
0: We wachten het heel even af. Ik zit hier bovenop, maak je geen zorgen. Geef het aan Saskia. Dat is Saskia. Goedenavond of goedemiddag nog zelfs.
3: Ja, nog net, hè. Goedemiddag.
0: Nog net. Hoe gaat het met je?
3: Ja, nou ja, het gaat nu wel weer langzaam aan wat beter.
2: Oh, wat is er gebeurd dan, Saskia?
3: Ik heb afgelopen 2 weken, anderhalve week, 2 keer in het ziekenhuis gelegen voor mijn galstenen. Voor galstenen. En bij de tweede opname hebben ze de hele galblaas maar verwijderd.
0: Ja, dus jij bent eigenlijk herstellende nu van best wel een pittige operatie.
3: Ja, en ja, ik heb het weekend nog even genomen om lekker rustig te doen. Want ik ben vrijdagmiddag thuisgekomen.
0: Ja.
3: Toen dacht ik ineens, Rick, dat gaat een stuk beter met mijn eigen favoriete liedje van Nothing But Thieves.
0: Ja.
3: Maar toen was het natuurlijk weekend, dus zat in de 80's.
0: Ja,
3: ik denk, ook dat nog. Maar ik dacht, dat kan helemaal niet.
0: Galstenen en ethisch, het zit je allemaal in de weg. Maar er is nu denk ik nothing on the hand. Hij kan nu gewoon worden gedraaid. Dat is echt jouw favoriet, hè? Overcome van Nothing But Thieves.
3: Ja, het is echt een spirit song, want ik ben ook...
0: Ja, overkomt ook van alles.
3: Nee. Ik ben ook met een strijd bezig, zeg maar. Dus, en dan, ja, dus het momenteel echt een spirit song. En ja...
0: Nou, spirit songs zijn nodig. We gaan hem voor je draaien. Nothing But Thieves. Herstel rustig, maar wel voorspoedig. En let op jezelf, Saskia. Zullen we dat afspreken?
3: Ja, ga ik zeker doen.
0: Oké, okay, later.
4: Je luistert naar de Bonanza XXL.
0: Ja, overkomt ook van alles.

0: dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de

0: Deze getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Zul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 platblazers overreden door een heftruck?
3: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
4: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 6 uur.
9: En daar is Sietse Roskam.
10: Goedenavond. Meerdere landen zijn bezorgd over hun landgenoten op het Nederlandse cruiseschip bij Kaapverdië. Er zijn 3 mensen overleden na een virusuitbraak, onder wie een Nederlands stel. Er zitten ook Britten op en premier Starmer wil ze helpen. 3 zieken worden binnenkort naar Nederland gehaald om ze te verzorgen. De bevrijdingsfestivals lopen niet overal even soepel. In Haarlem was het zo druk rond een optreden van de onder jongeren populaire Bankzitters dat kinderen in de verdrukking kwamen. In Pijnacker is het hele festival afgelast toen een bezoeker onwel werd en naar het ziekenhuis moest. En in Zwolle maakte een band een statement voor de Palestijnen. Vanaf maandag kun je geld winnen met het inleveren van blikjes en flessen met statiegeld. Er wordt nog te weinig teruggebracht en daarom komt er een loterij met prijzen tot €400. Voor elke 15 cent aan statiegeld krijg je dan een lot bij alle inleverpunten waar je het geld met een tikkie terugkrijgt. Dus niet die in de supermarkten. En dan de Rolling Stones. Ze zijn terug met nieuwe muziek.
11: Ja, zie je wel.
10: Ja, ja, 2 minuten geleden kwam het eerste liedje van hun nieuwe album uit.
11: Ja?
10: In the Stars heet het nummer. Ik kan vast wat laten horen, het klinkt zo.
11: Doe eens.

0: Ja, oh.
1: Stop, je bent weg. Nee, hij mag helemaal wel.
0: Even. Heb jij hem,
2: ik heb hem even opzetten.
0: Ik heb hem inmiddels ook in de mail, dus we kunnen hem zo meteen helemaal draaien.
2: Leuk.
0: Maar dit is toch mooi, 82 jaar. En ik, kun je nog eens een klein stukje laten horen? Klein stukje.
2: Oh, ja hoor. Ja, komt hij nog een keer.
3: Dat ging zo soepel net.
0: Nee. Ja, we gaan hem zo meteen helemaal
3: draaien. Lekker dit wel hoor.
0: Maar ik vind het toch wel weer, ja, ik vind het wel. Wat hebben we dit? 82, die Jagger, hè?
3: Ja,
0: gaan we ook knallen.
3: Ja.
0: Nou, goed.
2: Wil ik verder nog even, want dan kunnen jullie zo meteen de rest draaien. Ja, wat ik nog over wil zeggen is dat het nieuwe Stones-album Foreign Tongues op 10 juli uitkomt. En dan krijg je dus meer van dit.
0: Gaan ze toeren? Weten we dat al?
2: Ja, dat is natuurlijk elke keer weer de vraag.
0: Ja, dat gerucht gaat ook, hè?
2: Ja.
3: Ja. Maar ze zullen vast wel weer gewoon een paar grote...
0: Ik lach me rot als die 82, 83, weet ik wel oud ze dan zijn, als ze hier gewoon in de arena weer staan.
3: Een mooi toch?
0: Ja, maar goed.
2: Het weer dan, het is nu bijna overal droog. Vanavond en vannacht vanuit het zuidoosten op steeds meer plekken regen. Het koelt af naar 9 graden. Morgen nog wat regen, nog steeds in het oosten en zuiden. Daar wordt het 11 graden. In het westen met wat zon nog 15. Dan de files. Het was erg rustig in vergelijking met de andere dinsdagen. Vanwege bevrijdingsdag toch nog wel wat files. Zoals op de A2 Utrecht-Den Bosch voor Everdingen. Door een gat in de weg 22 minuten extra. A4 Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk 13 minuten. Door bergingswerkzaamheden zijn twee rijstroken dicht. A27 Utrecht-Gorkum voor Everdingen een kwartier extra. En tot slot de A58 is dicht van Eindhoven richting Tilburg na een ongeluk. Daarom omrijden naar Tilburg en Breda via Den Bosch over de A2 en de A65.
0: Nou, we hebben hem binnen. Zometeen geef ons even een minuutje om hem in het systeem te zetten. Hoor je de nieuwste Rolling Stones hier bij Radio Veronica.
4: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
5: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
6: Je hebt deals. En je hebt doei deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
5: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
9: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
10: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
9: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
8: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart? Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
11: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu. Je zou je

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor mij.

zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Dan gaan we weer.

0: Christy Droscam.
1: Ja.
0: Heel even voor de duidelijkheid. We zitten in de Bonanza XXL, dus zometeen draaien we gewoon de plaat die jij graag wil horen. Het is vandaag bevrijdingsdag, dat vieren we met muziek. Eén doen we er even van ons eigen tussendoor. En die is net uitgekomen, de nieuwe Rolling Stones.
2: Ik krijg nu allemaal pushmeldingen over, ja, op, joh.
0: Wat,
2: ja,
0: Jezus.
2: Ja, verdomd, ja.
0: Oké, luister, ook Niels uit ons clubje stuurt nu hartelijk nieuwe Rolling Stones. Ja, ja, die is helemaal blij. Oké, er komt een album. Wanneer, ja, komt het album?
1: 10 juli, Foreign Tongues.
0: Ze gaan toeren. Wanneer staan ze in de arena?
1: Dat is nog niet bekend. Of ze naar Nederland komen is ook nog de vraag.
2: Kunnen wij niet even de arena bellen zometeen? Om eventjes, dat doen we ons even voor als management van de Rolling Stones.
0: Nee, ik denk dat ze arena niet meer redden. Ik denk dat ze daar echt oud worden. Maar inderdaad, een paar shows doen ze in Amerika. Denk ik, ja, misschien een keer in de Wembley of zo. Weet je, ja, zo. Maar nee, de arena of...
2: Ja, man, er gaat echt nog wel een showtje hier in de Benelux komen, hoor.
0: Of een keer in de Wiekse Molen.
2: Dat zou ook mooi zijn. Of gewoon een koerhuis.
0: Ja, ja. Alright, mensen. Nieuwe single van de Rolling Stones komen om 6 uur uit. En we hebben een klein stukje al buiten uitzending gehoord. Het is echt wel een hele fijne. Hij heet In the Stars en dit is hem.

0: single van de Rolling Stones kwam 13 minuten geleden uit wereldwijd. Tenminste, Siets, ik hoor mezelf dat roepen. Is dat waar? Over de hele wereld is hij uitgekomen nu.
1: Nee, alleen in Nederland.
2: Nee, natuurlijk over de hele wereld.
0: Toch zei je dat hier weet ik het wat jij hebt gemaakt.
3: Maar je hebt tegenwoordig internet.
0: Nee, ja,
3: dat is een soort concept waarbij dan...
0: Ik wilde het even checken. Ik had gewoon, ik zat even hard op te denken, maar je hebt gelijk.
2: Je hebt gelijk. Het is goed ook om dingen dubbel te checken. Er komen overigens een hoop leuke reacties binnen op die nieuwe plaat van de Rolling Stones. Kan ik een paar audio-appjes even afspelen?
0: Ja, doe maar.
2: Bijvoorbeeld deze komt binnen van Peter.
4: Mout en Frank, dit is toch waanzinnig. Dit is muziek zoals het hoort te zijn.
2: Nou, hoppa. Dus,
4: echte Stones.
2: Ja.
4: Wauw.
2: Peter Poppen was dat. Harry Blankers komt ook met een audio-appje.
5: Dag, Mout en Frank. Geweldig nieuw nummer. Verlengstuk van Hackney Diamonds. Top Stones. Mooi om te horen.
0: Ja, ik vind het wel een beetje met hem eens. Het lijkt een beetje dat dat laatste album, waar ook die track met Lady Gaga op stond, die heette Hackney Diamonds. En dat was ook typisch Stones. Ik had hier bij het koortje een klein beetje dat ik dacht, oké, die moet ik even aan wennen. Maar als je dan dat gitaarriffje weer hoort, ja, dit is gewoon Stones tot en met. 82 jaar, hè, die gekke Jagger. Mooi. Fantastisch dit.
2: Wat een topplaat, bedankt voor het draaien. Is het Rick van der Kamp, heerlijke plaat. Melanie stuurt dat door. Ik denk dat we dit moeten we gaan vaker even erin duwen, Fried.
0: Nu meteen?
2: Nou, ik zou het niet nog een keer draaien.
0: Nee, dat kan ook niet, want we moeten nu even naar Marion. Dag Marion, de goedenavond.
6: Ja, gewoon Marion.
0: Oh, sorry.
2: Ja,
0: Gewoon Marion.
2: Ja.
0: Hey Marion, sorry. Ja, kijk, schrijf je het wel zo met M-A-R-I-O-N?
6: Ja, maar met één A, hè? Niet met dubbel A of Marion, nee. Marion gewoon.
2: Gewoon Marion, Wout.
0: Marion, dus ja. Marion. Oké, en kom je uit de Deurne?
6: Ja, ik kom uit Deurne, het Brabantse dorpje, waar ook van Wim Zonneveld, hè, beroemde nummer vandaan komt. Ja, dat dorp woon ik.
2: Toch een aanzichtkaart in Deurne. Ja, ik hoorde
0: het. Ja, ik pad langs het tuinpad van mijn vader en alles erop eraan.
2: Ja.
0: Oké, luister, en ik durf je naam niet meer te zeggen, maar welk liedje wil je graag horen?
6: Freedom van George Michael.
0: Ja, en die past wel bij vandaag, hè?
6: Ja, dat vind ik wel, hè. Als ik aan één nummer moet denken vandaag, dan is het wel van George Michael. Nou, dat vind ik gewoon een geweldig nummer.
2: Nou, is het wel zo, Marion, dat Ramon, Richard, Henk, Louise en Michelle de plaat ook hebben aangevraagd. Dus je moet hem toch even delen met een paar andere mensen. Maar bij deze toch super bedankt dat je hem eventjes aangevraagd hebt.
0: Marion, ik wens je een hele fijne avond. En dank je wel voor het aanvragen van deze mooie plaat.
6: Ja, jullie ook een fijne avond nog.
2: Groetjes in Deurne, Marion.
6: Ja, oké, houdoe.

Hey, Wouter Frank. Zouden jullie misschien Remy in van Olivia Dean en Sam Fender willen draaien? Alvast hartelijk dank. Goed, je stand.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In bij Veronica. Dit is Bonanza XXL. Toch misschien even goed om uit te leggen, want ja, normaal gesproken zitten we midden in de top 40. Gaan we morgen weer gewoon doen. Maar we hebben nu even een Bonanza XXL in het kader van Bevrijdingsdag. Welk liedje zou jij graag willen horen? Wat geef je een bevrijd gevoel?
1: Nou, wat geef je totale vrijheid? Eigenlijk is het gewoon de hele middag vrijheid en blijheid op deze zender.
0: Zo is het ook.
1: Toch?
0: Zo is het ook. En 24 minuten geleden kwam de nieuwe van The Rolling Stones uit. We hebben hem inmiddels al helemaal gedraaid. Hij heet In The Stars. En het is niet als je dit liedje voor het eerst hoort en iemand zegt... God, welke band denk je dat het is? Dat je zegt, nou, ik denk Bluff.
2: Nee. Heel duidelijk van Rolling Stones.
0: Je hoort wel dat het de Stones zijn. Goeie plaat, In The Stars. Ga je de komende dagen nog heel veel van horen.
1: We hebben Leo aan de lijn. Leo, een hele goede avond.
3: Ja, een goede avond.
1: Heb je de hele... Want je moest even iedereen waarschuwen dat je op de radio komt, hè?
3: Probeer het wel nog even snel, hè?
1: Ja, nee, precies, ja. Want wie is er bij jou in de buurt dan?
3: Nou, jongen, ik zit lekker te eten en mijn vrouw en mijn zoon.
1: Wat gezellig, joh.
3: Ja, joh.
1: Heb je wel een beetje kunnen genieten van deze bevrijdingsdag? Was je vrij vandaag?
3: Ja, nou, ik moest eigenlijk gewoon werken, maar lekker het radiootje aan en dan gaat het gauw goed.
1: Ja, toch.
0: Ah, dit vind ik mooi.
1: Ja. Ja, jij kwam wel echt een goede plaats. Sterker nog, hij is meerdere keren aangevraagd. Ja. Ook heel toepasselijk op deze 5 mei.
0: Ja, nee, hij is heel veel aangevraagd. Als we een eurotje zouden krijgen voor iedere keer dat hij is aangevraagd...
1: Hadden we niet mee hoeven doen in de loterij voor dat prestatiegeld van de blikjes, weet je wel?
0: Dan staan we nu op een zonnig eiland. Nee, dat is overdreven. Maar luister, vriend, welk liedje wil je horen, Leo?
3: Nou ja, ik zat eigenlijk te denken aan de special AKA met Free Nelson Mandela. Die vond ik wel toepasselijk.
0: Ja, die is ook toepasselijk en is ook een leuk liedje. Dus Leo, bij deze... Free!

0: Mandela.
1: We hadden Leo net in de uitzending en die zei ik wil hem graag horen. En nu stuurt hij een berichtje. Jongens, dankjewel voor het draaien. Nou, dat vind ik dus weer mooi.
2: Maar het is stuurt bijvoorbeeld ook geweldig special a.k.a. Die hoor je nooit. Dankjewel Leo. Ik heel sympathiek.
1: Het is 6:30. Het laatste half uur van de Bonanza XXL gaat zo meteen beginnen. Geef nog even snel door wat je graag zou willen horen. Maar er is ook nieuws uit de grote mensenwereld. Ziet wat zit er in jouw nieuws zo meteen.
3: Drukte op bevrijdingsfestivals en hulp voor zieke cruisegangers.
1: Zo meteen meer.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje dolce vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
7: Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
10: Veronica Weerbericht.
1: Ja. Vanavond neemt in het zuidoosten de kans op regen toe en later op meer plaatsen regen. Het koelt af naar een graadje of 9. Morgen is een bewolkte dag. In het zuiden en het midden van Nederland valt dan regen en het wordt dan zo'n 15 graden. 2 minuten over 6:30. Dit is het nieuws met onze nieuws-anchor. Hier is Siet Roskam. Goedenavond.
3: Goedenavond. Het is op sommige bevrijdingsfestivals heel druk. In Utrecht was het zelfs even zo druk dat er niemand meer bij kon. Ook in Haarlem staat het terrein bijna vol. Daar kwamen vanmiddag zoveel kinderen op de bankzitters af dat ze in de verdrukking kwamen. Het is nog steeds niet duidelijk waarom een man gisteren op mensen inreed in een drukke winkelstraat in Leipzig, Duitsland. 2 mensen werden gedood, waarschijnlijk niet om politieke of religieuze redenen, schrijven Duitse media. De man werd behandeld voor psychische problemen. En meerdere landen kijken wat ze kunnen doen voor hun landgenoten die vastzitten door een virusuitbraak op een Nederlands cruiseschip. De Britse premier Starmer wil bijvoorbeeld in actie komen. Nederland gaat 3 zieken ophalen om ze te verzorgen.
1: Thank you.
2: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister met op dit moment, ja, het is behoorlijk rustig op de weg. 3 vertragingen nog, totale lengte van 6 kilometer. A2 Utrecht en Bos tussen Nieuwegein-Zuid en Everdingen, daar 8 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland, daar 5 minuutjes. En de A37 knooppunt Holsloot-Meppen bij Duitsland tussen de Nederlandse grens en Duitsland, daar ook 6 minuutjes. Dan zijn er nog 3 meldingen van snelheidscontroles. Die vind je uiteraard in de app van Flitsmeister.
1: Lieve Leute, vandaag is het 5 mei 2016. Vandaag is het bevrijdingsdag en het leek ons leuk om de Bonanza door te trekken. Wij hebben dus de Bonanza XXL. Een vraag aan jou, wat zou je graag willen horen? Dan gaan we dat draaien. Marianne, goedenavond.
11: Hey. Hallo.
1: Horen jullie wat ik hoor?
2: Nou, volgens mij is het geen. Dus misschien dat we weer zo'nzelfde situatie krijgen als die vrouw uit Deurne net. Die Marion heet in plaats van Marion. Dit is volgens mij Marianne. Zeg ik dat goed?
1: Nee, dit is ook niet goed.
2: Marianne, okay. Dit is wel het moment om iets te zeggen. En dat mag ook even kuchen zijn of even 3 keer op je telefoon tikken.
1: Nee, volgens mij is dat niet gelukt. Maar welke plaat wilde ze horen? Weet iemand dat? Volgens mij.
2: Ja, ze wilde YouTube van Beautiful Day van YouTube.
1: Luister, dat is hartstikke mooi dat je die hebt doorgegeven. We gaan hem draaien. It's a beautiful day.
12: Join me. The club.
13: The heart is a blue.

0: die ook nog steeds muziek maken, maar toch anders dan de Stones.
1: Marianne wilde hem graag horen, die kregen we overigens niet te pakken. Of nou ja, ze hing wel, maar er kwam geen geluid uit. Dat heb je soms wel eens. Marianne, dankjewel voor het aanvragen. Als je op het nippertje in deze Bonanza XXL nog een plaatje wil horen, geef het dan door via de Radio Veronica app.
0: Nou, eigenlijk willen we wel dat Marianne even laat weten dat het goed met haar is. Want we hadden echt gewoon best wel een staande verbinding. Ja. Maar we denken, ja, voor hetzelfde geld...
1: Dus Marianne moet even een teken van leven geven.
0: Ja, het is goed met mij. Anders sturen we iemand langs. Nee, herstel, anders komt Frank langs.
1: Wacht, ik bel hem even.
0: Ga je er weer bellen?
1: Hey, ja, misschien dat er nu wel... Wacht hoor.
0: Op één of twee?
1: Twee.
0: Oké.
1: Okay. Ik zie overigens wel dat ze een appje stuurde. Ik zit ook in een vergadering, maar...
0: Oh! Helemaal mooi. Oh, wat goed.
1: Dus misschien dat we gewoon op de speaker stonden in de vergadering. Dat hoop ik dan. Dat zou ik echt fantastisch vinden.
0: Allemaal belangrijke mensen of zo.
1: Ja, en dat we nu een appje krijgen van die belangrijke mensen... dat we op de speaker stonden.
0: Nee, dat gaat niet gebeuren.
1: Nee, die zitten gewoon in de vergadering, joh.
0: We gaan naar Bettina uit Tilburg. Dan Bettina, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Zou jij ons iets willen uitleggen?
2: Nou ja, wij zijn 2 jaar geleden in Rotterdam geweest. En wij hebben afgezeild van de Euromast.
0: Ja.
2: Ik vond het doodeng.
1: Ja, ja, dat snap ik wel. Ja.
2: Maar toen ik boven stond, voordat ze me in dat harnas tilden, draaiden ze dit nummer. Ah. En die jongens hebben me zo goed geholpen om toch naar beneden te abzeilen. Dus ja, dit is gewoon ons nummer van mij en mijn man.
0: Want dat was inderdaad onze vraag. Jij vertelde er buiten uitzending van... ja, dit is het nummer waarop ik heb geabsailed. Toen dacht ik, doe je dat dan met muziek op? Want dan zou ik helemaal gek worden. Want je wil gefocust zijn.
2: Nee.
0: Nee, je bent helemaal gewoon... De muziek gaat eraan, maar je hoorde het vlak voordat je naar beneden ging.
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: En mijn man had een Tia gehad en die had dit als wens. En ik stond daarboven echt doodsangsten uit te staan... maar ik hoorde dit nummer en de knullen van de Euromast hebben me over de rand heen geholpen. Ach, en ik heb het toch gedaan.
1: Oh, wat respect hoor.
0: En zeg maar met terugwerkende kracht, nu je veilig... Zou je het nog een keer doen?
2: Ja.
0: Nee, doe normaal. Echt waar?
2: Ja.
0: En zou je het dan nu, minder eng vinden?
2: Ja, omdat ik nu weet wat me te wachten staat. Okay. Oh, ze moeten me wel weer even over die rand helpen, want ik heb tering hoogtevrees.
0: Nee, en dat wordt over die rand niet beter hoor. Pas de laatste 2 meter valt dan mee. Maar goed, oké, okay, ik snap het ding.
2: Nee. Want ik hing daar en ik zag de Kuip en ik had zoiets van... Arne Slot was de laatste wedstrijd. Ik heb ook echt hard gegild. Arne, deze is voor jou.
0: Wauw. En het laatste wat je hoorde... Als het mis was gegaan, was dit het laatste liedje geweest... wat je ooit had gehoord dan?
2: Ja.
0: Ja, nou ja. Je kan er slechter uitgaan, toch?
2: Ja. Okay. Dank jullie wel voor het draaien, jongens.
0: En jij voor je mooie verhaal en je stoere abseilen. Stumbling in van Cyril.
2: Trouwens, bedankt voor de cup.
0: Welke cup? Wacht even, want anders ik moet nu opnieuw. Welke cup? Wat is er dan anders? Welke cup?
1: Cup gestuurd.
2: Ik heb bij jullie de Wout en Frank Popquiz Cup gewonnen.
1: Oh!
0: Dat is wel een
1: extra plaatje, ja.
0: Heel goed, dat snap ik hem. Nou, alright. Hey, we gaan hem voor je draaien en fijne avond nogmaals.
2: Dankjewel. Okay. Jij ook.
0: Bye.

0: Ja, Marco Borsato en Vrij zijn. Dit was de 5 mei versie. Althans, het tweede deel van de plaat was de 5 mei versie. En het eerste deel niet.
1: Nee, dat heb jij heel mooi gezegd.
0: Samenvatten. Nee, maar hij heeft ooit voor 5 mei heeft hij een andere versie gemaakt.
1: Maar wat is anders dan die versie dan?
0: Ja, weet je, voor dat soort dingen gebruik ik altijd de chat GPT.
2: Ja.
0: Wat is het verschil?
2: Nou, in de originele versie gaat het over een jonge vrouw die vrij is en vrij kan blijven en alles goed en wel. En in de 5 mei versie gaat het om een jonge vrouw die uit oorlogstijd komt en dan misschien daarna hoopt vrij te kunnen zijn en blijven.
1: Nou, zo heb ik eigenlijk nog nooit naar geluisterd op die manier. Maar Rick van den Kamp die vroeg ze wel specifiek om, die 5 mei-versie. Hij probeerde ook nog even te bellen. Hij stuurde net, hey Rick, van jongens, ik heb jullie belletje gemist. Maar bedankt voor het draaien.
0: Ja,
1: want iedereen wil wel vrij zijn en in vrede kunnen leven. Dankjewel, Rick, voor het aanvragen.
0: In vrede kunnen bestaan. John uit Medemblik, goedenavond.
3: Nou, goedenavond.
0: En nou, zeker. En jij was vrij vandaag, dus dat is mooi.
3: Ja, zeker weten. Hartstikke lekker. Mooi weer. Lekker mooi zitten in de tuin. Nou, lekker een rondje langs de haven slopen hier in Medemblik. Dus het was helemaal perfect.
1: Wat heb je een fijne dag gehad,
0: ja,
1: John.
0: Heerlijk.
3: Ja, super.
0: En wat ik bij John hoor is een heel fijn Noord-Hollands accent. Ja. Siets hoort dat ook, want jij woont Siets ook in de Golf van Noord-Holland.
2: Ja.
0: En dat is natuurlijk een prachtig accent.
2: Maar en daar was het mooi weer vandaag.
0: En daar was het mooi weer vandaag. John, wil John horen? Welke John wil je horen, John?
3: Nou ja, eigenlijk John Miles met de music. Want muziek, dat is de meest verbindende factor in het hele leven. Dat heb ik zelf ook meegemaakt. En het is mooi, blijft mooi.
0: Ja. Ja. En word ik te persoonlijk als ik vraag op welk vlak je dat dan hebt meegemaakt?
3: Nou ja, dat zeg ik. Ik heb tot mijn 50ste, 51ste heb ik in de bouw gewerkt. En ik durfde nooit geen nee te zeggen. En, maar ja, ik heb vanaf mijn 9e heb ik al muziek eigenlijk gemaakt. En op slot ging het knopje uit bij mij dat ik 50, 51 was. En toen was het van, dat ik helaas een burn-out kreeg.
0: Oh,
3: en dan begin je toch gewoon heel anders naar het leven te kijken.
0: Ja.
1: En sindsdien heb je een stapje terug gedaan en doe je gewoon een beetje rustig aan, John. Zie je wat meer in de tuin eigenlijk?
3: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik ben vanaf mijn 51ste ben ik in het groenwerk gegaan. En dat bevalt me heel erg best. En ik heb daar zeg ik geen stress, geen druk meer. En ik heb de muziek volledig opgepakt. Mijn hobby.
0: Goed zo. Goed zo.
3: En dat zeg ik, dat hebben we er helemaal bovenop gebracht, zoals ik nu ben.
1: Maar je zegt de muziek heb ik weer helemaal opgepakt, want je zit in een beetje. Of hoe vertel er eens over?
3: Nou ja, dan zeg ik, ik speel al vanaf mijn 8e, 9e speel ik al muziek. Ik ben eerst op klarinet begonnen en later ben ik alle saxofoons gaan spelen. En dat doe ik nog steeds. Ik speel trombone en af en toe begeleid ik ook de jeugd als, niet helemaal als dirigent, maar ik probeer ze een beetje te besturen.
0: En John, heb jij ook wel eens de behoefte om een ander instrument te bespelen of...
3: Nou ja, dus ik bespeel alle saxofoons, ik speel trombone en af en toe een klein beetje slagwerk er ook nog bij.
1: Grappig, joh.
3: En
1: ja. Maar dat lijkt me heerlijk dat je gewoon al die instrumenten zelf kan bedienen.
3: Ja, ik doe nu alles weer. Dat is gewoon het mooiste om te doen. En je stimuleert er ook weer een hoop jonge personen bij. Ja. En bij ons in de regio hier in West-Friesland. En ze vinden het hartstikke leuk om mee te doen.
0: En jouw buren? Wat kunnen jullie daar allemaal van?
3: Nou, dat is gewoon heel simpel. Eén buren, die hebben er een beetje moeilijkheden mee. Maar de rest van de buurt vinden het allemaal prima.
0: Dat is geen leuke man, die ene buurman, toch?
3: Daar kunnen we het heel lang over houden.
0: Nee, luister jongens, we zitten lekker te kletsen, maar ik ga toch even draaien, want ik kan het nog net. John Miles en Music. Hey, ik wens je een mooie avond, tot de volgende keer. Doeg!

0: uit Medemblik. Hij wilde graag John Miles horen en music. En dat hebben wij gedraaid.
1: Zeker, lekker liedje, dankjewel. Leuk ook om even gesproken te hebben. Zometeen hoor je hier Niek van der Brug.
2: Ja, dat klopt.
1: En je hoorde net zo'n mooie stem al. Mooie stemgeluid van Niek van der Brug. En Niek gaat zometeen echt de vrijheid in optima forma vieren. Zometeen na 7.
0: En hoe ga je dat doen, Niek?
3: Vrije liefde, daar gaan we vanavond een special over uitzenden. Een drieluikje. Over het swingersleven, wat helemaal in mijn opkomst is. Dat meer en meer, na 7.
1: Infotainmentprogramma van Niek van der Brug.
0: Tweede keer vanavond dat ik een vraag stel waarvan ik denk, doe het dan niet. Maar goed, het komt allemaal goed, jongens. Zometeen Niek van der Brug, maken er een mooie 5 mei van. Fijne avond! Veronica.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
6: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, hallo voor Almof.
7: De meest gehoorde reactie in de klinieken van

0: veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
2: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
3: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
2: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
3: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
0: Zien zonder bril of contactlenzen? Feio. Levenzonderbril.nl.
5: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar Greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
6: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
7: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
5: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
8: Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Even over later.
12: Sst, ik ben aan het streamen.
11: Oh, sorry.
12: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
11: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
13: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
15: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
14: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 7 uur.
18: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Het bevrijdingsfestival in Utrecht is vol. De organisatie roept iedereen op om te wachten tot het rustiger wordt. Even mocht er helemaal niemand meer naar binnen, nu steeds kleine groepjes. Buiten staat een rij met honderden mensen. Daarom wordt opgeroepen voorlopig niet aan te sluiten. Bij nieuwe Russische aanvallen zijn op verschillende plekken in Oekraïne doden gevallen. In totaal zeker 17, melden de Oekraïnse autoriteiten. Gisteren nog kondigden Rusland en Oekraïne een wapenstilstand aan voor later deze week. En veel verbazing bij milieuorganisaties over de overstap van de directeur van Milieudefensie naar Tata Steel. De milieuorganisatie zelf vindt het niet kunnen. En klimaatclub Fossielvrij Nederland noemt het bizar. Tata is een van de grootste vervuilers van Nederland. De overstapper wordt er verantwoordelijk voor duurzaamheid. Weer dan. Uit het zuidoosten op steeds meer plekken regen. Vannacht 9 graden. Morgen blijft het regenachtig in het oosten en zuidoosten. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 10 tot 15 graden.
19: Hetzelfde als jij in het netwerk van Bolle Jos komt. Weet je, ja. Dat je jarenlang hier hebt voorgelezen dat je nu zo'n handlanger wordt. Of
18: dat,
19: zo.
18: Dat, zijn,
19: ja. Dat is gek. Ja.
18: Maar dat is een voorlichter.
19: Ja, nee, dat is waar. Ja. Ja. Dat, nou ja, dat is helemaal jouw straatje. Siets, dankjewel weer. En bedankt voor alle antwoorden vandaag ook weer.
18: Ja, tot morgen.
19: Dit is Veronica Verkeer. Goedenavond. Er staat nog één file op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland. Daar 6 minuten over 1 kilometer. 2 flitsers, de A2 Utrecht richting Den Bosch bij Beest bij 83,5. En de A50 Eindhoven richting ons bij Veghel. Een controle gezien daar, hectometerpaaltjes 116,8. Zometeen de nieuwe Summer, Jackie Graham, Set Me Free en The Scene komt eraan.
16: Hamster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
20: Yes!
16: Met deze week in de bonus, alle Melkunie protein, tweede gratis.
20: Play.
16: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
20: Lekker hoor!
16: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis.
20: Zoé!
16: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
20: Yes!
16: De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Hamster!
21: Bedtijd met Twistsense. Je neemt een aanloop. Je springt.
22: Joehoe!
21: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Twistsense.
23: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
24: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
25: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
26: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
25: Dus waar moet je zijn voor de magic?
27: Joujou.
28: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
29: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
30: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
31: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
32: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
33: Oh yeah.
32: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
34: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
35: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Henssen Mannenmode. Weten dat het goed zit.

0: avond. Jackie Graham hoorde je en Set Me Free bij het leukste radiostation van Nederland. Dit is Veronica, welkom.
1: Hallo.
0: Join the club, zeggen we dan. Ook op deze vrijheidsavond, 5 mei. Met zometeen Eagles nog, Hotel California.

Hotel California, de Eagles. En waar krijg je hem anders zo lang dan bij Veronica? In de volle 6 minuten 28. Zo'n plaat moet je ook helemaal draaien, vind ik. Kan niet anders. Zo, vrijheid. Het enige wat bevrijd vandaag is van euro's in mijn bankrekening. Ik heb mijn auto weer volgegooid. Is die waarde gestegen? Dubbel zoveel waard nu. Dit is Kid Rock bij Radio Veronica. En al

0: Veronica, het radiostation met de beste muziek aller tijden. Zometeen Peter Schilling, ja. En Jamiroquai komt er ook aan.
1: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
0: Goedenavond, dit is Radio Veronica. De actuele verkeersinfo. Er zijn drie files gemeld. De A12 Arnhem-Oberhausen is dat. Voor Duitsland, daar 9 minuten vertraging. En de A29 Berg of Zoom Rotterdam. Tussen Willemstad en de Volkerakbrug. 5 minuten daar over 1 kilometer. A37 Holsloop Meppen tussen de Nederlandse grens en Duitsland. Vertragingstijd 5 minuten. En dan zijn er nog controles. Thanks voor doorgeven met de app van Flitsmeister. A2 Utrecht Den Bosch bij Beest bij 83,5. A12 Ede richting Arnhem bij Ede bij 119,7. En nog eentje op de A50 Eindhoven-Os bij Heeswijk-Dinter. Controle gezien bij 116,1.
8: Dit is Radio Veronica.
9: Het station van Wout en Frank.
8: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
9: En nu,
8: Nick van der Brugge.

Radio Veronica. En She Drives Me Crazy. Ervan nog de man met 100.000 auto's. Jarenlang geen rijbewijs ook. Maar wat een vette plaat nog steeds. Kenneth Heat. Jamiroquai hoorde je. Krijg een appje van Maaike. Die zegt, hey, hoorde ik nou dat Miss Montreal morgen vroeg bij jullie te gast is? Jazeker, dat klopt. Maaike stuurt een foto ermee met een rozeetje in de hand ook. Op het balkon. Zeg, nou, ik ben een fan van Miss Montreal. Leuk, ik ga morgen luisteren, morgen vroeg. Of ik alvast één plaatje kan draaien. Morgen dus in Ekdom in de Morgen. Tussen 8 en 9. Miss Montreal te gast in de studio's van Veronica. En Maaike vraagt Just the Flirt aan. Ze zegt, ja, dat is gevaarlijk hoor. Dat is echt zo'n plaat dan hoe je ineens 6 maanden verder bent en nog steeds iemand zijn hoodie aan hebt.

I Was Made For Loving You bij Radio Veronica. Vandaag in het nieuws onder andere dat de Rolling Stones bevestigd hebben dat er een nieuw album aan gaat komen. De plaat heet Foreign Tongues. 10 juli gaat dat album uit.

natuurlijk altijd All That She Wants. En ze hadden er veel meer. The Sign, The Wheel of Fortune. En deze ook nog, Happy Nation. Wordt de laatste tijd ook veel gebruikt op TikTok. Ja, die ontdekken, die Gen Z'ers ontdekken dan in één keertje. Ace of Base ook. Nou, hier nog wat om te ontdekken zometeen. Team for Fears komt eraan. Everybody wants to rule the world. De nieuwe van de Rolling Stones ga ik zo meteen.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Weten dat het goed zit. Veronica.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
3: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers

0: van cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlander. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
8: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
9: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
8: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
9: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
8: Stap je ook in?
7: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
10: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
11: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ING.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
12: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
13: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
12: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
14: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Nog een keer! Papa, sneller!
17: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
18: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
19: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Score alle aanvuldeals bij...

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. De reder van het Nederlandse virusschip bij Afrika verwacht dat 3 zieke opvarenden morgen naar Nederland komen. Er zit ook een Nederlands bemanningslid bij en die heeft net als de anderen dringend medische hulp nodig, zegt de reder. Op het schip zijn 3 mensen overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Bij het bevrijdingsfestival in Utrecht staan lange rijen met mensen die alleen in kleine groepjes naar binnen mogen. Het terrein is namelijk helemaal vol. Daarom riep de organisatie eerder al op om te wachten tot het rustiger wordt. Maar om 10 uur gaan de hekken sowieso dicht, want om 11 uur is het festival klaar. Er is internationaal veel kritiek op het vasthouden van 2 opvarenden van de Gaza-vloot in Israël. Israël zegt dat de Spanjaard en Braziliaan zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan terreur. Maar Spanje vindt dat onzin en eist onmiddellijke vrijlating. De Spanjaard is volgens zijn vrouw in hongerstaking en hij zou ook gemarteld zijn. En het hing al in de lucht, maar nu is het zeker. De Rolling Stones komen na 3 jaar met een nieuw album. Het is er over iets meer dan 2 maanden en heet Foreign Tongues, maar vanavond is er al een klein voorproefje. Er staan 14 nummers op het album met gastbijdragers van Paul McCartney en de Red Hot Chili Peppers. Het Veronica Weer nu van Weer Online. Bevrijdingsdag eindigt vanavond in mineur in het zuidoosten, want daar valt dan waarschijnlijk regen en het koelt af naar 1 graad of 9. Morgen bewolkt, dan in het zuiden en midden van het land regen en maximaal 15 graden.
2: Dit is Veronica, goedenavond. Ja, je hoorde het net al in het nieuws. De Stones hebben een nieuwe plaat en dan hoor je denken, dan wil ik hem ook horen ook. Die komt er zo meteen aan, de nieuwste, In the Stars. Veronica, geen files en geen flitsers gemeld. Goeie reis.
3: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
4: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
5: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik. Komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
4: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
6: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Daar heb je Huub. Van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
10: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
8: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje, Hubo helpt.
10: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
11: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
11: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
14: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
15: Oh yeah.
14: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Weten dat het goed zit.
0: Is Radio Veronica.
16: Wat nu ook, hè?
0: Niek van der Brugge.
17: Dit is Veronica.
0: Veronica.
17: Veronica.
0: Maak van radio.

Ongeveers. Everybody wants to rule the world. Bij Radio Veronica, goedenavond. Ik ben Niek. En vandaag mooi nieuws voor de liefhebbers sowieso. Maar ook voor de mensen die ze nog niet kennen wellicht. Foreign Thongs komt eraan. Dat wordt het 25e album van The Stones. En dat wordt niet zomaar een albumpje, denk ik. Want onder andere Paul McCartney, Robert Smith van The Cure, Chad Smith van The Peppers werken eraan mee. En deze track is 2 uur geleden uitgebracht. De nieuwe van The Stones die op dat album komt. Dit is In.

Dan komen jullie. Erik de Stuurt, het klinkt alsof ze nog één keer willen laten horen dat ze niet dood te krijgen zijn. Ja, dat hebben ze al 15 keer eerder gedaan volgens mij, hè? Het is wel gelukt, toch? Goeie nieuwe plaat van de Stones. In the Stars, bij Radio Veronica.

0: Peepow, China in your hand. Bij Radio Veronica. Je moet mannen in stropdassen eigenlijk niet over creativiteit laten beslissen. Laat het publiek spreken.
1: Supermooi.
0: Dat heeft nooit iemand gezegd, verzin ik echt op plekken. Maar dat is wel een voorbeeld hoe het zit met de volgende plaat. Demons ontstond in een periode waarin Dan Reynolds, dat is de zanger van Imagine Dragons, die kampte met een depressie, had auto-immuunklachten. En ja, die plaat is eigenlijk een soort nooduitgang van zich afgeschreven. En het nummer werd eerst te zwaar gevonden voor de radio. Nee, dit kan niet hoor, dit is te heftig. Ironisch, juist daardoor raakte het miljoenen mensen die zich ergens licht voelden door deze plaat, inclusief mijzelf.

0: Elton John. Kiki D bij Radio Veronica. Don't go breaking my heart. Zometeen Robbie Williams en Eminem komt eraan. Without me. Binnen een minuutje.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Dit is Radio Veronica, goedenavond. 1 minuut over 8:30. Het is rustig op de weg. Geen files, geen flitsers. Zometeen, het zijn toch skere tijden, weet je wel. Zometeen vertel ik je hoe je extra cash kan scoren bij Radio Veronica. Ook Eminem en nu Robbie Williams.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van Gerard Ekdom.
4: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
5: En nu,
4: Nick van der Brugge.

zo'n mooi liedje dit nog steeds. Family of the Year en Hero bij Radio Veronica. Zijn we nog Stevie Nicks. Edge of 17 komt eraan. Ook John Newman. En Talk Talk hoor je zo meteen met It's My Life. En de boys zijn weer terug. Dat heeft het bedrijf geweten ook. De hele tent staat weer op zijn kop.

0: beetje benzine, dan moet je binnenkort een hypotheek voor afsluiten. Laat staan over een beurt of een vakantie. Dus extra cash
1: is welkom.
0: En je kan het scoren bij Wout en Frankie in de middag. Zorg dat je morgen vanaf 4 uur luistert naar het nieuwe spel wat ze gaan spelen. Het is heel simpel mee te spelen. Als je dat wil meemaken, morgen even intunen vanaf 4 uur. Frank heeft ook nog een berichtje gestuurd. Dus wat moet je doen om mee te spelen?
2: Vanaf morgen, 4 uur, spelen we een nieuw spel op Radio Veronica. Dat heet Woordenjacht. En je kan meespelen als je nu alvast Woordenjacht stuurt naar de Radio Veronica uit. En het leuke is, er is serieus geld mee te winnen.

0: Veronica, de Talk Talk, It's My Life. Al moet ik zeggen dat de versie van No Doubt het niet slecht deed, maar toch vind ik het altijd net stiekem even iets fijner om deze weer te horen. En velen met mij, zag ik in van Radio Veronica, waar je welkom bent vanavond ook voor jouw favoriete muziek. Kom maar door, hè. Wil je een keer wat horen, wil je wat kwijt, een verhaal? Niet te lang, ik moet ook nog werken hier, dus dat... Maar je bent welkom in de app van Veronica, met zometeen Eagle Eye Cherry.
1: Save tonight.
0: Save tonight. Deze banger van Diana Ross. Als je hem houdt bij Veronica.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Weten dat het goed zit.
3: Veronica. De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Agenda in de aanslag! Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2+2 gratis.
3: Echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht.

0: Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 6 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
4: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
5: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 9 uur.
9: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Er wordt gezocht naar de passagiers van het vliegtuig met de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Er waren bijna 90 mensen aan boord en Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil weten hoe het met ze is. De vrouw werd ziek op cruiseschip Hondius en vloog naar Zuid-Afrika. Daar overleed ze, haar man was al dood. Op het schip zijn nu nog 3 mensen ernstig ziek en die worden morgen waarschijnlijk naar Nederland gehaald. Er zijn 2 speciale vliegtuigen onderweg om ze op te halen. Daarna kan het schip verder varen naar de Canarische eilanden of naar Nederland. De reeder is van plan om naar Tenerife of Gran Canaria te gaan. Het regent afzeggingen op het bevrijdingsfestival in Utrecht, waar het mega druk is. De bezoekers moeten voor de 2e keer slikken, want Van Dikhout komt ook niet. Waarom is niet bekend? Alan Clark is hun vervanger. Stond ook een optreden gepland van Chef Special, maar die haakte vanwege ziekte ook al af. En voetbalclub NAC legt zich neer bij de uitspraak van de rechter over de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. NAC wilde dat die overgespeeld zou worden, omdat de tegenstander won met een speler die geen werkvergunning had. Maar de rechter zei dat de KNVB mag ingrijpen, maar het hoeft niet. NAC gaat vrijwel zeker degraderen nu. Het Veronica weer nu van Weer Online. In het zuidoosten gaat het waarschijnlijk straks regenen en het koelt af naar 1 graad of 9. Morgen bewolkt en dan in het zuiden en midden van het land regen. En het wordt dan maximaal 15 graden.
10: Dankjewel, dit is Veronica Verkeer. Goedenavond. Geen files gemeld op dit moment. Wel 2 flitsers. De A50. Os richting Eindhoven. Bij Sint-Oederode controle bij 108.1 en de A59. Breda Den Bosch bij Drunen. Als terug daar werkte met een paaltje 122.9. Zometeen ook hier de nieuwe Direct. Diana Ross en Eagle Eye Cherry krijgen ze allemaal bij Veronica.
11: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij

0: afsmaak. Kijk snel op senseo.nl.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Hallo!
2: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
4: Hi. Dag.
5: Hoi.
6: Hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
8: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
12: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

Radio Veronica. Ja, dit hoort er toch ook bij. Laten we eerlijk zijn bij de muzikale opvoeding. Sam Cooke, A Wonderful World. Ik zie het zonnetje zo net onder duiken. We hebben niet heel veel gezien vandaag, maar in Sloterdijk is iedere straal zo welkom, kan ik je vertellen. Trouwens, vanaf donderdag, volgende week, 14 mei, dan is het Hemelvaartsdag. En dat betekent ook weer de Radio Veronica Clubdag. Dan gaan we de hele dag al een beetje basispakket roulette spelen. En s'avonds vanaf 6 uur het basispakket terug bij Veronica. Alle hits op alfabetische volgorde volgens jou. En deze mag er ook in hoor, bij de C-lijn.

accommodatie die je niet vaak meer hoorde daarna. Coldplay samen met Rihanna, Princess of China. Werd nog druk over, welke is dit toch van Coldplay? Ja, als een eenmalig experimentje denk ik.

0: Atlantic Ocean bij Veronica en Waterfall. Zometeen Clemens, Jackson Brown.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Crowe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowe.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
0: 7:30, goedenavond. Dit is Veronica. Geen files op dit moment, wel snelheidscontroles. Onder andere op de A8 Beverwijk Amsterdam bij Oostzaan bij 3.5. A13 Rotterdam Rijswijk bij Rotje Knor, 14.8. En de laatste op de A59 Breda Den Bosch bij Den Bosch. Controle gezien bij 132,3.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Wout en Frank.
5: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
6: En nu,
5: Nick van der Brugge.
6: Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica.
0: Ja, goedenavond, ik ben Nick. Ik heb zin om de zender zo meteen even op te blazen. Dus

0: zometeen nog Katy Perry. Ook Level 42 komt eraan. En ik vroeg je van ja, welke plaat moeten we draaien van de AC/DC? Ik geloof ik even contact hier met Ellen. Hi.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Hoe is het bij jou bevrijdingsafgelopen? Is alles bevrijd?
1: Jazeker. Ja. We hebben hier nogal wat Duitsertjes.
0: Wat zeg jij? Nee, dat is nou gek. Nee, jawel, dat moet je wel zeggen. Veel Duitsers, zei je dat nou?
1: Ja, veel Duitsers hier, ja, op Zeeland. In Zeeland.
0: Ja, oké. Okay. Die zijn het vakantie vieren, hè? Ik denk niet, het is ja, geen nieuwe invasie.
1: Nee. Die zijn we aan het leegplukken.
0: Waarom? Ja. Goed, en waar in Zeeland zit je ergens?
1: Oost-Kapelle.
0: Ik vroeg AC/DC, welke wil je horen? En jij kwam met een hele specifieke.
1: Ja, Hola de Rosie.
0: Dan gaan we die draaien.
1: Oh, super.
0: Ja?
1: Dankjewel. Ja, keurig, dankjewel.
0: Trek die Duitsers leeg.
1: Dat zal ik doen.
0: Hoi.
1: Goeie uitzending. Doei.

0: Level 42 en Hot Water bij Radio Veronica. We hadden net Elle, die zat tussen de Duitsers in Zeeland. Het is vakantie voor de Duitsers. Die,
1: oh jee.
0: Ja, op bevrijdingsdag hier vakantie vieren.
1: Ik dacht dat ze nooit waren weggegaan eigenlijk.
0: Sommigen niet. Die hebben zich zo diep ingegraven op het strand.
1: Ik woon tussen Duitsers in, links en rechts van mij.
0: Echt waar?
1: Ja, ja, ja.
0: Expats.
1: Ja, de Duitsers op rechts die zijn wel chill eigenlijk. En op links een beetje moeilijker.
0: Die luisteren de hele dag.
1: Ja, nee, zijn echt
0: grapwerk. Zeggen
1: ze also, je had een kleine party afgelopen zaterdag. Ja. Zeg ik, jawohl.
0: Ja.
1: Dat was een goede party, hè? Ik zei, ja, dat was een goed feestje.
0: En doe eens niet uitgenodigd.
1: Nee, nee, maar dan zeggen ze gewoon lekker voor je.
0: Ja, dat zeggen die Duitsers.
1: Nee, maar dat zijn goede buren. Die gunnen je dat.
0: Ja, dat is fijn.
1: Als zij een keer een feestje hebben. Hè?
0: Ah, ik heb Indiërs als de buren.
1: Dus
0: die Indiërs. Ja, ik heb Indiërs als buren. De curry komt 's ochtends om 7:15 al onder de plinten naar buiten. Dat is echt...
1: Zijn wel aardige luiden.
0: Heel aardig. Ja. Heel aardig.
1: Ik kan niet generaliseren, maar ik ken geen onaardige Indiër.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee. En toch de uitvinder van de illegale erectiepil ook. Dus
1: oh,
0: dat,
1: ja,
0: dan komt het in, ja.
1: Omdat ze zo kleintje hebben allemaal,
0: ja,
1: dat natuurlijk.
0: Denk ik, ja, dan moet die dik worden of zo. Ik weet niet.
1: Ja.
0: Maar Bianca zei nog van, don't you worry. Als de Duitsers hier naar de pomp gaan, dan vluchten ze wel weer weg.
1: Rechtsomkeerd.
0: Wie ging zo houden? Ja, dat snap ik wel. Dan voel je dubbel genomen ook. Ja, zo meteen Gijs tot laat. Je hebt er zin in. Ik zie de tas weer. En, je hebt volgens mij een hele lekkere dag gehad vandaag.
1: Een beetje bevrijdingsdag.
0: Ja,
1: it's Befreedom's Day.
0: It's Befreedom's Day. En dat gaan we zo meteen vieren met onder andere Stromae. De prachtige Papa Oete. Dat gaan we nog even draaien. Daar laat ik je dan zo meteen mee achter, Gijs.
1: Dankjewel, Nick.
0: Ja, ja.
1: Dank je.
0: En dit is Eric Clapton.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
3: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
6: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
7: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
8: Agenda in de aanslag! Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws.
14: Het is 10 uur.
15: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Er zijn zorgen over mensen die in het vliegtuig zaten bij een zieke Nederlandse vrouw van vierenschip Hondius dat bij Cape Verde ligt. Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil checken of zij wel oké zijn. Het zijn er bijna 90. Het vliegtuig vloog naar Zuid-Afrika waar de vrouw overleed. Haar man was al dood. Goed nieuws voor Europa, want Noorwegen gaat 3 oude gasvelden openen. Noorwegen was al de belangrijkste leverancier voor veel landen en wordt nu nog belangrijker omdat gas uit Rusland is weggevallen en Qatar is onzeker door de oorlog in het Midden-Oosten. Het Noorse gas komt over 2 jaar vrij. De man die gisteren 2 mensen zou hebben doodgereden in Leipzig gaat naar een psychiatrische instelling. Daar wordt hij onderzocht. De Duitsers denken dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was en geen terroristische motieven had. Het incident met een auto was in een drukke winkelstraat in Leipzig. En in Amsterdam is het jaarlijkse 5 mei-concert aan de gang. En het Koningspaar is er ook weer bij. Het concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag en wordt gepresenteerd door Tineke Schouten en Splinter Chabot. Er zijn optredens van onder andere Rolf Sanchez en Akda de Munnik en het wordt afgesloten met We'll Meet Again. Het Veronica weer nu van Weer Online. In het zuiden van Limburg vallen nu de eerste buien en andere plaatsen komen straks ook aan de beurt. Vannacht een graad of 9 en morgen maximaal 15 graden. En ook dan kan er bui vallen.
16: Dankjewel, Mark. Veronica verkeer door Flitsmeister. Dus 1 vertraging op de N276. Maasbracht Brunsum. Tussen Sint-Joost in de Siedrijn de Berg. Kent het wel. En echt 6 minuten vertraging. En een snelheidscontrole is er ook gemeld. Kijk even uit op de A16 Dordrecht richting Breda bij 46.4. Kaylee. Ja, daar had hij het even goed verneukt. Vandaar dat liedje. Marillion, hoor je zo.
17: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
18: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
17: Ja, werkt wel.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle...

0: CT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskblad cadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB

0: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
3: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: zei het eerder en meen het echt. Marillion, de zanger Fish, die had echt wat verneukt.
1: Reis tot laat.
0: Ja, hij schreef Kaylee over meerdere relaties die hij had verpest, omdat hij zo gefocust was op zijn carrière. Jou niet onbekend, Niek.
2: Nee, dat verlies
0: radio
2: je,
0: boven alles.
2: Daar verlies je echt menig huwelijke strafstuk gelopen, ja.
0: Ja, hij dacht vooral aan een ex-vriendin met wie hij uit elkaar was gegaan, van wie de voornamen Kaylee waren. En daar schreef hij dit voor.
2: Maar heeft hij ze ooit nog teruggekregen? Heeft
0: hij
2: zijn leven
0: niks geleerd, niet? Niks geleerd. Echt 12 steden, 13 ongelukken, die man. Nou ja, wel een goede plaat, toch?
2: Jazeker.
0: Ja, daarom, dat dacht ik. Nou, we gaan weer beginnen. 2 uur lang fijne muziek en af en

0: Zo mooi Niek van der Brugge die naar huis gaat. Dat is een heel ritueel.
1: Heb ja, maar dat is wel zo, ja.
0: Heb je sleutels? Heb je telefoon? Oh,
1: ik vergeet zo vaak de helft van het hoek. Ja. En dan kom je bij de auto.
0: Niet dat is mijn schoenen weer aan.
1: Nee, hè? Ik heb wel je pet op nu. Dat is heel gek natuurlijk.
0: Maar wat was je nu weer?
1: Ik was volgens mij mijn autosleutel vergeten. Dus, okay. Maar dat is, als je hier op die parkeerplaats is 4 kilometer lopen. Dus
0: het is echt een kwartier is het rondje, ja. Studio parkeerplaats.
1: Exact.
0: Dus je was er op tijd bij?
1: Ik was bij, ik stond bij de koffieautomaat al.
0: En dus, sleutels heb je?
1: Telefoon? Ja, maar ik wilde heel graag, want ik zag wat jij net uit je auto haalde. Of ja. uit je tas. Ik wilde dat in de auto lekker gaan luisteren. Dus ik ga nu rennen naar de auto om op te
0: hangen. Heel goed. Ik ga mijn tweede handje even opzetten.
2: Gijs, zijn kringloopje.
0: Frankie Goes to Hollywood.

als je gewoon over je schouder terugkijkt op je leven. Is het goed? Ben je tevreden? Mooi zo. Mike and the Mechanics en Over My Shoulder bij Radio Veronica. De Rolling Stones hebben een nieuwe. Ik ga nog even een oudje draaien. En die nieuwe In the Stars heet die. Draai ik ook nog even voor 12 uur. Maar Start Me Up heb ik gewoon even meer zin in. Komt er zo aan bij Radio Veronica. Maar eerst Ed Sheeran. Een liedje

album. Foreign Tongues gaat het heten. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Driekwart van het album bestaat uit materiaal wat ze 10 jaar geleden al hebben opgenomen bij hun vorige album, Hackney Diamonds. Maar er staan ook nieuwe dingen op. In the Stars van de Rolling Stones is een hele goede nieuwe plaat. Ga ik vanavond nog even laten horen. En ja, hoe komen die liedjes tot stand? Vind ik altijd wel leuk om te horen.

0: toch? Maar wel herkenbaar. Zo gaat het. Muziek maken, gewoon de creativiteit laten stromen. Ik ben wel benieuwd naar jouw creativiteit op deze Befreedoms Day. Ja, jouw bonanzaatje. Bonanza-alarm gaat zo meteen de lucht in. En Melissa Etheridge komt eraan, Like The Way I Do. En mijn eigen bonanzaatje voor jou gaat ze ook even draaien. Moby and Go, gewoon lekker. Hoor.
1: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Hoi van Ethos.
0: Kan de huur niet van betalen, dat reclameblokje. We zijn er alweer. Veronica Verkeer door Flitsmeister. Eén vertraging is de A2 Oude Rijn-Maarsen. Tussen Oude Rijn en Maarsen daar 7 minuten. En dat komt omdat de parallelrijbaan is afgesloten. Snelheidscontroles, ze zijn er niet.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van Gerard Ekdom.
4: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
5: En nu.

Ja, dat is even schrikken natuurlijk. Rob Osveen via de Veronica. X, Twin Peaks. Ja, we waren nog stijlen. Dat was spannend, hè? Moby, groot fan van Twin Peaks, die maakte deze. En die werd later dan ook weer hele grote vrienden met de maker van Twin Peaks. En dat, ja, die is een paar jaar geleden overleden. En ja, er zit een hoop emotie in die plaat. Ik snap jou wel, Rob Oostveen, met je X. Het is even schrikken. Wil jij zelf wat doen aan de muziek bij Veronica? Dat je denkt van, nou, ik weet nog wel wat op deze Freedom's Day 26. Nou, kom op. Ben meer dan welkom om jouw smaak door te drukken op de Nederlandse radio. Wat zou je graag willen horen? Wat vind je lekker? Jouw mini-bonanzaatje vanmiddag natuurlijk, is 2 en 4. Bij Rob en Caroline tijd zat om alles door te geven. Maar ja, het is maar 2 uur. Misschien dat je net buiten de boot bent gevallen of je stond ergens te zuipen op een bevrijdingsfestival. Dat je goed recht is. Dan kan je het vanavond even goed maken. 1 plaatje wat je leuk vindt, een mini-bonanzaatje. Laat maar weten. Gebruik de Veronica-app om het door te geven. En dan komt het vanzelf aan hier in de studio. Jouw bonanza is welkom. Maar alleen als je, ja, als je er niet bent. Gek toch? Ik denk dat ik dit beter had kunnen aankondigen. Maar ja, morgen nog eens proberen.

0: vijf uur lang. Ook bij Wout en Frank natuurlijk. En ik was er helemaal vergeten. Roberto, goedenavond.
1: Hi, goedenavond, Thijs. En luisteraars, uiteraard.
0: Ja, hoe is het leven?
1: Ja, heel goed.
0: De laatste keer dat ik jou aan de lijn had, toen had je eigenlijk geen dak boven je hoofd. En woonde je ergens aan een meer in een tent?
1: Nou, in een caravan. In een bos. Op een stukje niemandsland. Kavel is niet adresseerbaar en niemand kan de eigendomspapier overleggen.
0: Ah, dat was het verhaal.
1: En aangezien de wereld van iedereen is, weet je, ik zorg wel voor mezelf. En ook zonder inkomen, zonder uitkering, zonder liggende gelden. En dat doe ik al 5 jaar zo. Mm-hmm. En als je bij jezelf blijft en goed doet, krijg je ook goede dingen krijg je terug, weet je. Dus, en dan kan je andere mensen weer mee helpen. En dan halen ze ook weer kracht uit. En dan zien ze ook dat, dat het ook anders kan, dat je elkaar ook kunt helpen. En alles is er al in overvloed in deze wereld, weet je. En alles begint ook bij jezelf.
0: Ik vind het heel mooi, helemaal op deze Befreedoms Day, zoals ik het gek scheren.
1: Ja, daarom, weet je. Heel veel mensen hebben er moeite mee.
0: Ja, je had een heel mooi liedje wat erbij past, hè? Want ik moet wel een beetje door, want het is vandaag 5 uur lang Bonanza geweest. Dus ik dacht, ik kan er wel 2 doen. Dus ik ga jouw Bonanza draaien. Dat is Living Color met Solace of You.
1: Ja, ja, absoluut. Het begint bij onszelf, Gijs. En als je van daaruit gaat handelen, weet je. Doe een ander niet aan wat je jezelf niet aangedaan wil hebben. Dan komen we wel een stuk verder. En dan kijk niet naar kleur, kijk niet naar afkomst, kijk niet naar geloof, kijk niet naar politieke voorkeur. Want we zijn tenslotte allemaal mens. En als we dat gaan inzien, dan kunnen we ook een keer deze Babylonische spraakverwarring een keer een halt toeroepen. En gewoon met een beetje zelfdenkend vermogen gewoon wel iets moois creëren. Want alles is er al, weet je. Alles is er in overvloed.
0: Het is
1: dus een beetje nadenken met z'n allen en leren delen en voor elkaar klaarstaan. Dus alle, je merkt nu dat er heel veel mensen in eenzaamheid zitten. En worstelen met, benoem je ook vaak genoeg in het programma. En er zijn meerdere DJ's die dat benoemen.
0: Het is echt zo. Het is, eenzaamheid is helemaal niks. We moeten elkaar een beetje helpen. En om te beginnen ga ik dan Living Color draaien met Solace of You. Ja, dus dat is
1: daar
0: goed,
1: is muziek voor.
0: Wens ik jou een fijne avond, man. En bedankt voor je verhaal.
1: Ik hoop je hier ook. Hey, ik heb een keer te zien hier aan het meer.
0: Wie weet.
1: Ja, maar dat gaat ook een keer gebeuren. Let maar op. Veronica blijft een piratenzender, hè?
0: Ja, is wel zo. Ik kom wel op mijn bootje aan, zei. Dankjewel, Roberto. En Kim, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Je had een Bonanza die er vanmiddag niet doorheen kwam?
2: Nee, klopt.
0: All right. En welke is dat dan op deze Befreedoms Day 2026?
2: Everybody's free to feel good.
0: Ja, Rosella, fantastisch. Ik ga hem draaien. Fijne dag.
2: Lekker. Dank je. Ja, ja.

0: mooi liedje over steun op deze bevrijdingsdag. I got the solace of you. De gedachte dat jij er bent, dat er altijd iemand is die me steunt. Roberto die vroeg hem af en, of vroeg hem aan, niet af. Mij is het ook een goede bevrijdingsdag geweest. Mooie plaat om even over na te denken dat we er inderdaad voor elkaar zijn. Dat dat belangrijk is. En ook die Rosella van Kim, Everybody's Free to Feel Good. Natuurlijk! Zo bij je terug met de London Beat. En we gaan nog even dansvloer daten. Dus leuk, spreek je na het nieuws.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Monica. Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow.
2: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
5: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
7: Greets. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort.
5: Hey, ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister.

0: Heerlijke landing.
1: Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense. Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
2: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
4: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
5: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 11 uur.
9: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Op het eiland Sint Helena in het zuiden van de Atlantische Oceaan is een contactonderzoek gestart naar de dood van 2 Nederlanders door het Hantavirus. Die zaten op een cruiseschip en zijn daar aan land geweest. Een aantal mensen op dat eiland krijgt het advies om uit voorzorg in isolatie te gaan. In Rotterdam is het voormalige cruiseschip SS Rotterdam ontruimd. Er ging een brandalarm af. Tientallen mensen moesten van het schip uit voorzorg. Een sprinkler op de 7e verdieping die ging af. Dat zorgde voor wateroverlast, meldt Rijnmond. Van brand bleek geen sprake. Na controle mocht iedereen weer terug aan boord. De Spanjaard, die gevangen zit in Israël voor het meevaren met de Gaza-vloot, is volgens zijn vrouw in hongerstaking. Israël houdt hem vast voor terreur samen met een Braziliaan. Ze werden met bijna 200 anderen onderschept toen ze in bootjes onderweg waren naar Gaza om hulp te bieden. Internationaal wordt opgeroepen de 2 vrij te laten. En op verschillende bevrijdingsfestivals was het vandaag zo druk dat terreinen de hekken moesten sluiten. In Utrecht en Rotterdam konden er even geen bezoekers meer bij. Er waren verschillende optredens, zo ook van de Josti-band. Die speelde op overvolle velden en de orkestleider had niet zoveel mensen verwacht. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht in het zuidoosten en in het midden van het land regen. Morgen is het bewolkt en regent het her en der. Later droger en in het noordwesten is er even de zon. Het wordt dan maximaal 15 graden.
10: Echt een dikke vette mazzel met z'n allen gehad dat het overdag gewoon droog is gebleven, toch? Fijn. Verkeer door Flitsmeister. Geen vertraging in Nederland, wel 2 snelheidscontroles. De A20 Rotterdam richting Gouda bij hectometerpaaltje 43. En de N14 Den Haag richting Leidschendam bij 11.6. London Beat, I've been thinking about you. Hoor je zo.
11: Zul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 6 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
11: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze.
0: koop rond af en beleg. Koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks.
7: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
15: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste

0: 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Is Radio Veronica.
3: Gijs Alkemade.
4: Dit is Veronica.
3: Gijs, tot laat.

zij waren echt mega begin jaren 90. Kon er niet omheen. Nee. Net geen one-hit wonder, een 2,5-hit wonder. London Beat, I've been thinking about you. Volgens mij hebben ze zelfs nog meegedaan aan het Songfestival. Ergens in 1995. Maar ze kwamen niet eens door de voorrondes heen. Dus ze waren niet de act die uiteindelijk Engeland ging vertegenwoordigen. Ja, London Beat, tijd geleden. Mooi. De Dansvloer Dates, twee liedjes die elkaar tegenkomen... op de dansvloer bij Radio Veronica. Het is heel romantisch, een beetje hitsig ook. De feromonen die springen door de lucht heen hier. De Dansvloer Date, hij komt eraan. Maar eerst de Simple Minds. Dat is ook een soort Dansvloer Date, toch? Alle dingen die ze zei, ja. Wat dan? Ja. Ben ik vergeten, ik moet beter luisteren. Zo is het leven. Radio Veronica.

0: Simple Minds. Als er nu al berichten komen... hitsige dansvloerdates, dat willen we, radioman. Ja, dat wordt hier echt gestuurd. Hitsige dansvloerdates, dat willen we. Oké. Okay.
1: De dansvloerdate.
0: Twee liedjes die staan hier op de dansvloer bij Radio Veronica. En ze willen er meer van maken. Maar welke twee liedjes zijn het? Engelse songteksten naar het Nederlands vertaald. Eens even luisteren wat er gezegd wordt. Sowieso een hele amicale, losse, beetje zweterige sfeer op de dansvloer. Beetje klef, beetje... geil. Luisteren. Het ene liedje dat zegt... Het staat geschreven in de wind. Het is overal waar ik ga. Ja, echt. Het andere liedje is, luisteren hoe die daarop terugkomt. Er was een tijd dat mijn hart compleet gebroken was. En het geluk niet echt aan mijn kant stond. Het is een mooi gesprek tussen twee redelijk hitsige liedjes. Maar welke liedjes zijn het?
1: Radio Veronica, dansvloer date.
0: Dus de ene die zegt, het staat geschreven in de wind. Het is overal waar ik ga. Ja, echt. Het hoort ook bij een hele romantische film. Het zijn natte gasten. Het staat geschreven in de wind. Het is overal waar ik ga. Ja, echt. En het andere liedje zegt, er was een tijd dat mijn hart compleet gebroken was. En het geluk echt niet aan mijn kant stond. Sjeltje Jankerts is de tip die ik daarbij wil geven. Dit liedje gaat over een homewrecker. Iemand die zegt van ja, ik pas veel beter bij jouw vriend.

De nieuwe Sambar, Homewrecker en zojuist de Bee Gees met Night Fever. Als je net je radio aanzet, na al het feestgedruis op deze bevrijdingsdag, dan snap ik dat best. Vandaar nog even een kleine update voor de dansvloerdate. Ik heb hem net al gedaan, maar hij is moeilijker dan iedereen dacht. Je kan daarmee verdienen een wasstraatpas. Lekker je auto gratis laten wassen bij 300 punten in Nederland op onze kosten. En natuurlijk een Veronica t-shirt of een Veronica platentas. Dus dat is hartstikke leuk. Maar ja, dan moet je wel een beetje weten welke liedjes het zijn natuurlijk. Dus moeilijk. Nog één keer de opgave voor jou. Het ene liedje, dat zijn een stel natte gasten, dat is de tip die ik kan geven. Het staat geschreven in de wind. Het is overal waar ik ga. Het meer ga ik niet zeggen, want dan kom je al bij de titel van het liedje, ga ik niet doen. En het andere liedje, stel oude rockers. Er was een tijd dat mijn hart compleet gebroken was en het geluk niet echt aan mijn kant stond. Welke zou dat nou zijn? Moeilijk. Het zijn huilende rockers in dit geval. Enig idee? Het staat geschreven in de wind. Het is overal waar ik ga. En de andere? Er was een tijd dat mijn hart compleet gebroken was en het geluk niet aan mijn kant stond. Wat denk jij dat het is? Een wasstraatpas en een Veronica t-shirt en een Veronica platentas, een van die twee. Waar je zin in hebt. Maar dan moet je wel even het goede antwoord sturen met de Veronica app. En dan komt het hier in de studio aan. Moet lukken, toch? Jawel. Duffy voor je.

bent, dan gooi ik even het hele radioprogramma om. Ik zou nu de uitslag moeten doen van de Dance Date. Maar er komen gewoon geen volledige antwoorden binnen. Natuurlijk zijn er twee luisteraars die het altijd goed hebben. Dat is standaard. Ellen, lekker gewerkt. Sorry dat ik de Doors niet voor je kon draaien. Had wel eventjes mooi geweest natuurlijk. Die Soldier plaat was het ook, weer. The Unknown Soldier van de Doors. Heb ik niet gedraaid als Bonanza, maar je had het wel goed voor de Dance Tour Date. En ik ga niet eens zeggen welke het zijn, want kan ik het later nog een keer gebeuren. Het was een moeilijke, dus ik ga iets heel anders doen. Een Bonanzaatje wat ik niet heb gedraaid van Jan. Hij vroeg deze van Foreigner. En ik vond hem zo mooi, maar hij nam net niet op. En ik dacht, nou ja, het is wel echt een bevrijdingsdagplaat. Ik ga hem gewoon draaien.

0: Dankjewel, Jan. Jan vroeg hem al 3 kwartier geleden aan als mini-bonanzaatje. Maar het kon hij niet opnemen. En die plaat die zat gewoon in mijn kop. Ik denk, ik moet hem even draaien. Als er toch geen uitslag is voor de danstoer date, dat niemand het weet, dan ga ik gewoon iets doen waar we allemaal wat aan hebben. En dat is deze draai. Foreigner en I Don't Wanna Live Without You. Echt zo'n Freedom's Day classic. Binnen 1,5 minuut bij je terug met een hele mooie van Queen. Freddie Mercury die leefde zelf niet meer toen die plaat af werd gemaakt. Maar ja, zijn ziel en zijn ding zit er gewoon in. Queen, You Don't Fool Me. Hoor je zo.
1: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
2: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
1: Ja, lekker.
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bert strikt.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Schuren, afplakken, lakken.
7: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snietbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Veronica Verkeer, Flitsmeister. Geen vertragingen, 1 snelheidscontrole. Dat is de A20 Rotterdam richting Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel. Even de voet van het gas bij hectometerpaaltje 43. Lekkere muziek op de late avond. Clean Bandit en Jess Klin. Rather Be hoor je zo naar Queen en You Don't Fool Me.
10: Dit is Radio Veronica.
11: Het station van Wout en Frank.
10: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
11: En nu.
10: Gijs Alkemade.
11: Met de beste muziek aller tijden.
12: Dit is Veronica.
10: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag.

0: Prince.
1: Radio Veronica.
0: Ik voel me rot. Ik ga kapot. Het lijkt wel zot. Tot over mijn oren smoor verliefd op jou. Goeie tekst, hè?

wordt hier gefeliciteerd met het eenjarig bestaan van mijn radioprogramma. Maar dat was, pak een beet, een maand geleden al. Want een andere radio-dj, die heeft vandaag zijn eenjarig bestaan. Dat is Tim Op het Broek bij Radio 2. Gefeliciteerd Tim met een jaar. Ik ben een jaar en een maand, denk ik, dit aan het doen. Of twee. Ik heb niet echt bijgehouden, is een beetje vaag. Het is ergens begonnen. Ik ga dit uitzoeken. Want ik vind het ook wel leuk om een jubileumpje te vieren, toch?

0: Brandon Flowers, dat is de zanger van The Killers, schreef deze Mr. Brightside toen hij het gevoel had dat zijn vriendin vreemd ging. Ja, zijn vermoeden werd bevestigd toen hij haar zag met een andere vrouw in de Crown and Anchor, een club in zijn woonplaats Las Vegas. Hij zegt, ik lag te slapen en ik voelde dat er iets niet klopte. Ik heb dat soort instincten. Ik ging naar de Crown and Anchor en mijn vriendin was daar met een andere gast. En hij probeerde het allemaal gewoon van de goede kant te zien. Van dat kan toch niet? En ze zal toch niet vreemd gaan? Hij was Mr. Brightside. Hij zat in de ontkenning totdat hij het zag met zijn eigen ogen. En toen heeft hij het van zich afgeschreven met een liedje. Ellen, goedenavond.
1: Goedenavond, Gijs.
0: Ik heb jou al meer dan een jaar met veel plezier in de late avond in de uitzending. En ik denk dat je toch wel een van de trouwste, meest gemotiveerde luisteraars bent van dit radioprogramma. En dat vind ik te gek.
1: Dankjewel.
0: Ik heb collega's en vrienden met wie ik ben opgegroeid die ook allemaal bij de radio werken. En dan houden hun ouders een plakboek bij wat ze hebben gedaan, hè, als ze ergens zijn gekomen of als ze in de krant hebben gestaan. Al die artikelen die hebben ze dan nog. En mijn ouders die leven allebei nog en het zijn schatten van mensen. Maar ze hebben helemaal niets van mij uit de kranten en artikelen en publicaties. Want het zijn nuchtere Noord-Hollanders die zeggen, als je doe maar normaal, doe je al gek genoeg. Dus dat, En dan zeg ik op de radio, ik weet niet wanneer ik ben begonnen. En dan krijg ik gelijk twee soort digitale knipseltjes van jou, Ellen. Wat leuk.
1: Nou, ik vorig jaar, weet ik dat Frank's laatste uitzending was toen wij op vakantie waren. Dus dat was een maand geleden vorig jaar. Dus ik denk, dat kan niet kloppen. Nee. Dus ik ben even gaan zoeken.
0: Ja, jij hebt een screenshot. Het hoge woord is eruit. Ik ga het doen. Het stond in de Telegraaf, dus dan is het waar. Dat was op 27 mei. Toen was het programma eigenlijk al begonnen, maar ja, toen werd het officieel. Toen konden ze niet meer terug, zeg maar. Ja, toen stond het in de krant. Had ik nog geen contract, niks getekend hoor. Nog steeds niet trouwens. En hier staat Gijs Alkemade naar Radio Veronica. En van welke datum is dit wat je hebt gestuurd, Ellen?
1: Volgens mij was dat 6 juni of zoiets, weet
0: 6
1: ik
0: juni.
1: Veel.
0: Oh ja.
1: Ja, 6 of 7 juni, weet ik veel.
0: Wat zullen we dan als officiële datum doen?
1: ik weet het niet. Jij ging het uitzoeken.
0: Nou ja, ik ben 12 jaar geleden op de kop af op 6 juni begonnen met mijn programma bij Slam. Dus als ik dan voor het mooi op 6 juni dan ook weer begonnen ben bij Veronica, dan houden we dat gewoon aan.
1: Ik vind het perfect.
0: Nou ja, dit is, met geschiedenis is het zo van wat men opschrijft, hè? Het is niet wat er gebeurd is. Het is gewoon.
1: Ja, dat klopt ook weer.
0: Laten we eventjes zeggen wanneer mijn jubileum. Zullen we het dan begin juni zetten? Vind ik wel lekker.
1: Klinkt goed.
0: Nog een beetje weer ook.
1: Ja,
0: ga ik als mijn baas terug is van vakantie ook maar eens vragen of een datum op een contract kunnen zetten. Na een jaar mag dat toch wel?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja. Ik heb de keuze uit 3 platen mee te eindigen. Want je weet het, ik probeer altijd een mooi plaatje te vinden om mee te stoppen. Salt and Pepper met Push It is misschien een beetje aan de platte kant. Maar Mark Cohn met Walking in Memphis is heel mooi. Of Suzanne Vega met Marlene on the Wall. Of omdat ik jou aan de telefoon heb, iets van de Doors natuurlijk.
1: Ja.
0: Je vroeg al die Soldier, maar die heb ik niet in het systeem staan.
1: Wat kan dat nou toch?
0: Ja, dat is...
1: We hebben echt dan neem je morgen gewoon Unknown Soldier mee op LP.
0: Zal ik anders een niet al te lange versie van When the Music is Over draaien van 10 minuutjes? Is dat wat?
1: Ja, altijd goed.
0: Ja, hij duurt niet zo heel lang. 10 minuten en 58 seconden.
1: Ah, dat kan net, hè?
0: Ik denk dat het nieuws wat aan de late kant is, maar dat ben ik inmiddels wel. Zo gaat dat. Maar begin juni dus, dat ik mijn 1-jaar jubileum ga vieren, Ellen. Zijn we eruit?
1: Perfecte datum.
0: Oké. Okay. Nou, bedankt voor je hulp. En dat je het allemaal bij hebt gehouden. Zeer gewaardeerd.
1: Ja, graag gedaan, hè.
0: Oké. Okay. Doeg en slaap lekker straks, hè.
1: Ja, jij ook.
0: Doei. Nou, voor Ellen dan, want ze heeft al die krantenartikels, een soort mijn radiomoeder die alles heeft bijgehouden. Te gek. De Doors.

0: The Doors.
1: Thijs, tot laat.
0: When the music is over was de laatste. Morgen woensdag. Wat is waar woensdag? Ja, officieel is het al woensdag, maar hè? Een kniezoor die daarop let. Ik spreek jou morgen, maak er een fantastische dag van. En slaap lekker als je dat gaat doen. Doei.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
3: Monica. In de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Daar heb je Huub, van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
7: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
8: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
5: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje, Hubo helpt.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
11: Oh yeah.
10: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
12: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
13: Voor het maaien van je gras.
12: Voor het reinigen van je terras.
13: Voor het snoeien van je haar.
12: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
14: Stihl. Sterk werk.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
14: Stihl, sterk werk.
16: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
17: Nu bij Gamma, 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Hamster!
19: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
18: Yes!
19: Met Keesweek in de bonus, alle Melkunie protein, tweede gratis.
18: Play.
19: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
18: Lekker hoor!
19: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
18: Zoé!
19: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
18: Yes!
19: De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Amster.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
20: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. In Apeldoorn heeft de politie een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers beëindigd. Betogers hadden een rotonde bezet gehouden en vuurwerk naar agenten gegooid. De burgemeester vond het welletjes en heeft het terrein toen leeg laten vegen. Dat ging er rustig aan toe. Het Nederlandse cruiseschip Hondius mag aanmeren op de Canarische eilanden. Spanje laat het schip toe omdat Kaapverdië de medische operatie met het hantavirus niet aan kan. Het duurt enkele dagen voordat het schip er is. Als het zover is, wordt iedereen onderzocht, zegt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. De koning en koningin hebben swingend het 5 mei-concert in Amsterdam afgesloten. Tijdens het slotoptreden van Rolf Sanchez kon het koningspaar niet stil blijven staan en werd er volop meegezongen en gedanst. Eerder op de avond waren er ook optredens van onder andere Roxanne Hazes en Akda en de Munnik. En Arsenal staat voor de tweede keer in de clubgeschiedenis in de finale van de Champions League. De ploeg won in het eigen stadion met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg nadat de eerste wedstrijd in Madrid in 1-1 eindigde. Die finale is eind deze maand in Budapest. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. In het zuidoosten en midden van het land regen. Morgen is het bewolkt en valt er her en der wat nattigheid. Later is het droger en in het noordwesten is er zelfs zon. Het wordt maximaal 15 graden.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goeienacht, ik ben Casper Kooi. Nederland maakt zich op voor de komst van 3 zieke mensen van het virusschip Hondius. Ze komen waarschijnlijk later vandaag aan. Intussen zijn er ook zorgen over mensen die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie wil weten of zij wel oké zijn. Spanje onderzoekt na de finale in Wenen of het volgend jaar weer meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Dat zegt de Spaanse omroep na uitspraken van de songfestivalbaas bij de NOS. Die wil er alles aan doen om landen als Spanje en Nederland weer terug te krijgen bij het evenement. De finale van het Songfestival is eind volgende week. In de Noord-Hollandse Lutjebroek zijn in een huis 2 dode mensen gevonden. De politie ontdekte dat na een melding over iets verdachts. Het onderzoek blijkt dat de 2 niet door een misdrijf om het leven zijn gekomen. Verder is er niets bekendgemaakt, ook niet over de oorzaak van het overlijden. En het was druk op de bevrijdingsfestivals. In Utrecht en Rotterdam mochten er op een gegeven moment geen nieuwe bezoekers meer bij. En in Haarlem dreigden mensen in de verdrukking te komen. In Amsterdam verliep het 5 mei-concert op de Amstel vlekkeloos. En vertrok het koningspaar, zoals elk jaar, tijdens het slotlied met een boot. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. In het zuidoosten en midden van het land kan het regenen. Morgen is het bewolkt, valt er her en der wat nattigheid. Later is het droger en in het noordwesten is er zon. Het wordt maximaal 15 graden.

0: Veronica.
1: Ik ben Bart en ik luister al jaren naar Radio Veronica.
2: De beste muziek aller tijden.
3: De mooiste club van Nederland en ik ben lid.
0: Join the club.
4: Veronica.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Opnieuw is de politie bestookt met vuurwerk bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers. Deze keer was het raak bij een rotonde in Apeldoorn. Die werd bezet gehouden door betogers. De burgemeester heeft iedereen weg laten sturen. Dat ging er rustig aan toe. Het voormalige cruiseschip SS Rotterdam is ontruimd na een brandalarm. Dat ging af, maar er was geen brand. Wel ging er een sprinkler aan op de 7e verdieping en dat zorgde voor wateroverlast, meldt regiozender Rijnmond. Na controle mochten de tientallen mensen weer terug aan boord. In Oekraïne zijn in verschillende steden zeker 21 doden gevallen door Russische aanvallen. Ook in Rusland vielen 2 doden na een Oekraïnse droneaanval. Het geweld laait op vlak voordat er een wapenstilstand zou moeten ingaan die door beide landen is aangekondigd, omdat Rusland dan de Tweede Wereldoorlog herdenkt. En in het Zuid-Hollandse Pijnakker waren alle festiviteiten op Bevrijdingsdag afgelast. Een bezoeker werd onwel en dat maakte zo'n indruk dat het niet meer gepast was om door te gaan, zegt de organisatie bij de regionale omroep. Een optreden van de Amazing Stroopwafels ging daarom ook niet door. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Kan regenen in het zuidoosten en midden van het land. Morgen dan is het bewolkt, valt er her en der wat regen. Dan wordt het later droger. In het noordwesten is er wel wat zon. Het wordt maximaal 15 graden.